0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kanskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kanskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis. Naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en een militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.

0: aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
1: Mijn hoofd zit vol. Boorden vol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
0: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
2: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd, hij moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
0: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen.

0: van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren twee schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
1: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien.
0: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
2: Toen sloegen de vlammen over het dak. Intussen is het hele pand verlengen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met mijn bluswerkzaamheden. Dus ja, daar ben ik nog mee bezig.
1: Er zijn geen slachtoffers gevallen.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
3: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later, of soms zelfs erger.
2: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
4: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
2: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.

0: En het is alweer zo'n 3 minuten, wat zeg ik, bijna 3 minuten over de klok van 9. Het is weer donderdagochtend. Het is weer tijd voor brunch. Goedemorgen. Ja, Linda ook. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Jan.
0: In de studio vandaag.
1: Oh, heerlijk, hè? Ja. Dat is helemaal niet erg.
0: Nee, zeker met dit weer niet.
1: Nee, hè? En jij zit lekker aan de knoppen, dus dat betekent dat ik gewoon heel relaxed hier zit.
0: Nou, zo is dat. Niet de hele ochtend, hoor. We gaan nog wel even wisselen, want ik moet je natuurlijk wel een beetje warm houden. Want, ja, want anders dan ben je zo de technische, de kneepjes van het vak, die verleer je wel heel snel. Zo is dat. Dus we moeten dat wel wekelijks goed houden.
1: Jan, en even voor mij. Vorige week had je echt ontzettende mooie muziek. Ik heb dat gewoon vergeten te noemen. Maar echt heerlijke muziek, maar heel veel dansmuziek. Blijven we vandaag zitten of nog een keer?
0: Nou, zeg het maar.
1: Ik kan nog kiezen.
0: Ja, je kunt wel mij kiezen, zeg maar. Wat denk je?
1: Nee, dit is dans.
0: Cliff Richard.

0: Zo, nou dat zijn de beentjes van de vloer, hè?
1: Ja, meteen
0: dat
1: maar weer hartstikke.
0: Gelijk flink, maar weer in ieder geval tempo opvoeren. I could easily fall in love with you. Dat waren Cliff Richard samen met zijn Shadows. 6:06, Linda. We zitten weer aan de start van 3 uur. Gewoon leuk programma, toch?
1: Tuurlijk, we hebben allerlei leuke gasten weer. Er komt echt weer van alles en nog wat voorbij.
0: Nou, vertel.
1: Nou, we gaan zo meteen bellen met Jacqueline Bakker. Want binnenkort is het Uner Festival in Oene op 11 en 12 september. En dan zijn er allerlei extraatjes te halen bij de gemeente Epe en het formulierenteam van Koppelshoel. En hoe dat nou precies in zijn werk gaat, dat horen we van wethouder Maarten Heren.

0: Conny van der Bos, hoort u. En drie zomers lang. Drie zomers lang. Zulk weer als dit jaar voor. Daar zou ik voor tekenen.
1: Oh, ja. En dan zijn we er misschien ook iets beter op voorbereid. Dat helpt misschien ook. Als we weten dat het volgend jaar en het jaar daarna nog een keer zo is.
0: Zo is dat. Zou wel lekker zijn. Hey, we hebben onze eerste gast aan de telefoon, Linda. En dat is Jacqueline Bakker. En Jacqueline is van het Uner Festival. Want dat staat weer, nou, nog niet direct, maar bijna op het punt van beginnen. 11 en 12 september. Goedemorgen, Jacqueline.
2: Goedemorgen.
0: Welkom bij Brunch.
2: Dank u.
0: 11 en 12 september. Eerst even over feest in Oenen, want jullie zijn vorig jaar gewisseld, meen ik me te herinneren, of niet, hè? Toen zat er een andere organisatie. Ach, heeft ook niet zoveel zin om oude koeien uit de sloot te halen. Hoe is jullie bevallen vorig jaar voor het eerst?
2: Nou, prima. Het was een heel nieuw concept. We wouden ook iets anders als Oranje Vereniging Ozo. We zijn er wel wat voortvloeit zo uit. Maar met veel minder bestuursleden moet je toch eens denken van we gaan een andere draad. We pakken de draad anders op en gaan een nieuwe koers. En met wat nieuwe bestuursleden erbij gevonden. Ja. Ja, dan krijg je toch een frisse wind. En dan hebben we besloten om het een festivalachtige vibe te geven.
0: Ja.
2: En nou, dat was vorig jaar voor het eerst. En nou, ik moet zeggen dat het wel goed ontvangen is. Dus even kijken, hoe gaat het? En past het veld nog? Wat kunnen we nog op zo'n evenemententerrein doen? En wat mag er nog van de gemeentes? Krijgen we nog vergunningen? Nou ja, er komt van alles op je af. Maar vorig jaar zijn we voorzichtig begonnen met een wat kleinere tent. Alles iets kleiner aanpakken. Maar dit jaar hebben we toch weer een grotere tent besteld.
0: En kijk.
2: We pakken weer iets groters aan. We hebben zelfs dit jaar ook we hebben verschillende evenementen al georganiseerd voor Oenen 850 jaar.
0: Yeah.
2: Mm-hmm. Yeah. Er was een vlaggenwedstrijd, die hebben we georganiseerd. We hebben een Uner klompenbal georganiseerd. En we dachten, nou, dan gaan we ook nog een Uner dorpsbingo doen. En daar beginnen we dus mee op de vrijdagavond. We pakken weer een dag erbij.
1: Ja. Oh, leuk.
2: Dus dat is voor vrijdagavond en dan beginnen we om 7:30 mee. Dus kijk. Ja, gezellig.
1: En hoe gaat dat in zijn werk dan, die dorpswinkel?
2: Nou, dat is, het hele dorp is uitgenodigd om te komen. En we hebben ontzettend leuke prijzen ingeslagen. En we hebben 5 rondes. En elke ronde gaan er 3 leuke, goede prijzen uit. En dan een beetje gezelligheid tussendoor, muziekje tussendoor, drankje. En is voor jong en oud, dus we hebben ook leuke prijzen voor de jongeren onder ons. En nou, dat is toch, het begint om 7:30. En dan denk ik een uurtje of 2, 2,5. En dan is dat klaar. En dan misschien nog een muziekje erachteraan.
0: Ja.
2: Maar gewoon even voor het hele dorp. Verschillende mensen die dat ontzettend leuk vinden. En in het heden en het verleden is gebleken dat we ook al vaker de bingo best een succes was. Dus nou, we dachten, gaan we dat eens doen. En het past ook wel een beetje in het traditionele dorpsgevoel. Wat we willen uitdragen ook. En ook, niet iedereen vindt een band op het podium leuk. Maar bingo is een hele andere tak van sport. Dus dan gaan we dat ook eens doen.
0: Ja.
1: En voor alle leeftijden ook, hè? Ik bedoel, het is een spel waar iedereen aan mee kan doen.
2: Ja, het is voor jong en oud leuk. En we gaan het een beetje op een ouderwetse manier doen. Dus niet met nieuwe moderne machines, maar gewoon gezellig. En we hebben een music session erbij betrokken. Die gaat ons helpen met de muziek. Dat iedereen het goed kan verstaan, ook achter in de tent. En we hopen gewoon op een gezellige avond. En toch ook een beetje met de uitbreiding van ons feest. Want zo heel vaak is er geen feest in Oenen. Dus als het dan is, dan moeten we gelijk een beetje uitpakken.
0: Ja, die tent die staat er toch?
2: Ja, daarom. Dus,
0: en zo zonde om die voor één dag daar dan neer te zetten. Want,
2: ja, dat is het ook. Hè. Alleen het geeft wel heel veel druk op onze vrijwilligers om alles maar weer vol te plannen en te organiseren. En ook financieel willen we dan toch eens een beetje aftasten al hè, hoe dat gaat. Dus, maar goed, we zijn er best wel trots op dat we dat wel kunnen brengen. En,
0: maar van het een komt het ander vaak, Jacqueline. Kan maar zo zijn dat je volgend jaar op de donderdagavond al begint.
2: Ja. Nou ja, vroeger was dat ook van oudsher. Hadden we touwtrekken en hebben we ons best een avond gehad.
0: Kijk.
2: En Abra's top op. Maar goed, we willen ook eens wat anders brengen. Maar ook de traditionele dingen, zoals een bingo. Spelletjes blijft altijd mensen trekken.
0: Mm-hmm.
2: En iedereen is uitgenodigd voor een gezellig potje bingo. Dus dat is heel leuk.
0: Hey, en ja. wat dus op de vrijdagavond beginnen jullie zeg maar met de bingo?
2: Ja.
0: En dat is het tot nu toe nog. Het is nog niet zo dat jullie voor de vrijdagmiddag een oudere middag organiseren. Ik geef maar even een voorzetje.
2: Nee, want dat hadden we ook al een beetje afgeschaft op de donderdagmiddag voorheen. Want heel veel mensen die hebben nog geen, die zijn nog niet vrij op die overdag.
0: Nee.
2: Dus de avonden hadden we altijd cabaret. Maar dat willen we dan niet meer met het Unifestival doen. Maar dat willen we los door het jaar heen. Willen we met het cultuurhuis ook dingen ontwikkelen. Wat we nu ook al een paar keer gedaan hebben. En dat willen we dan niet alleen in die feesttent doen, maar ook in het cultuurhuis. Want die is een mooie accommodatie. Daar kunnen we van alles organiseren. En samen sta je sterk. Dus dat ligt nog wel in de lijn van verwachting.
0: Hey, Jacqueline, en waarom begin september, 11 en 12 september? Is dat een speciale dag gewoon? Of is het gewoon, dat is een mooi weekend?
2: Ja, dit is voor oudsher een weekend dat we het altijd hadden. En om helemaal naar mij te dragen, daar hebben we wel eens over nagedacht. Maar je moet ook oppassen dat je andere dingen niet in de weg zit.
0: Nee.
2: We dachten één weekend, we zitten gewoon gelijk met andere feest in Teugen bijvoorbeeld. Maar goed, dat bijt elkaar niet. Ik bedoel, we zijn een feest voor het dorp en iets eromheen. We trekken geen mensen drommel van ver weg. Dus we willen ook gewoon gezellig in het eigen dorp. Het hoeft niet massaal bezocht te worden. We willen gewoon, gewoon gezellig een feest met elkaar vieren.
0: Ja,
2: en niet van de hele drommen die hierheen moeten komen. Want we hebben geen bekende artiesten of zo. We willen gewoon gezelligheid met het dorp en iets omliggende plaatsen.
0: Hey, en dan de zaterdag. Wat gaat er op de zaterdag allemaal gebeuren?
2: Ja, de zaterdag dan beginnen we om 11 uur weer met een kleedjesmarkt. Dat is gewoon voor iedereen die wat leuks heeft om te verkopen en het gezellig vindt, is welkom bij ons op het terrein. En dan er mag van alles aan de man gebracht worden. Er waren ook vorige hele leuke initiatieven van kinderen met spelletjes en raadsels en de mensen dingen konden doen. Dus daar beginnen we om 10 uur mee. En we hebben ook al een klein kidsplein met een springkussens en zandbak. En er komt een kids bungee jump. Zo'n grote, waar kinderen ingehezen worden met elastieken. En om 1 uur hebben we een kindervoorstelling. En dan komt er cowboy Billy Bill. En die gaat alle jongens en meisjes oenen cowgirls en cowboys maken. Dus die vraagt hulp in met een heel leuk programma met zang en dans. En dat is ontzettend leuk voor de kinderen en ook voor de ouders leuk om te zien. Dus daar veranderen we de tent een beetje in een saloon. En het thema is ook een beetje dit jaar een beetje cowboy. Dus dat houden we erin. En vanaf 2 uur dan komt onze mooie muziekvereniging Vriendschap spelen op het buitenpodium. Die gaat een uur lang van alles te horen brengen. En vanaf 2:30 kunnen mensen inschrijven voor het vogelschieten. Want ook dat hebben we gelukkig nog weer kunnen organiseren. Want dat was een beetje tanende. Dus we hebben weer nieuw leven erin geblazen. Dus dat gaan we ook doen vanaf 3 uur. Kunnen mensen meedoen.
0: Met het Sint Maartenschilder neem ik aan.
2: Ja, maar het Sint Maartenschilder die organiseert het niet meer.
0: Okay.
2: Maar het gaat nou via de schietvereniging Wilmina. En die, we organiseren het een beetje samen.
0: Ja, precies.
2: Het probeersel. Maar we willen toch een ontzettend leuke activiteit is voor jong en oud op het veld. Willen we toch graag dat blijven organiseren. Dus dat is gelukt.
0: Mooi.
2: Tussendoor hebben we gezellige muziek van ARR Entertainment op het veld. Twee jonge jongens die gezellige muziek draaien. En dat mensen met een glaasje en een beetje bij kunnen praten. En om 5 uur begint penaltybokaal. Doelschieten wordt gesponsord door BG Meubelen. Ook heel leuk. Iedereen die wil kan op het doel zijn kunsten vertonen. En om 8 uur dan begint op het buitenpodium, als het weer mee zit, de band Bennett. En daar gaan we even een gezellige avond van maken, denk ik.
0: Net zoals wij dat hier elke donderdagochtend doen.
1: Ja, dat klinkt wel mooi. Hè? Ja, mooi programma.
0: De beentjes van de vloer. Ja. Nee, maar een feest voor alle oenenaren.
1: Ja.
2: Ja, het is echt een feest voor alle oenenaren. We hebben ook geen kermis of iets dergelijks. Dus iedereen is welkom. Iedereen kan zich welkom voelen bij ons op het terrein. En we hebben lekkere, geweldige ijs. En we hebben een hele foodtruck met Tewelen. Die sponsort heel veel artikelen. En die heeft geweldige producten. Dus daar kan iedereen lekker van smikkelen tussendoor. En moeten we proberen, dankzij al die sponsoren die we hebben, dat ze allemaal niet opnoemen, maar het zijn ontzettend veel, om een heel mooi feest neer te zetten.
0: Iedereen gelooft in dat feest, dat Uner Festival. Wat op 11 en 12 september in ieder geval op de kalender staat. En naar vorig jaar, in ieder geval het tweede jaar dit jaar. En hopelijk nog vele jaren. Jacqueline Bakker van de organisatie Feest in Oene. Dankjewel voor jouw bijdrage vanochtend. En heel veel plezier natuurlijk, hè, die 11e en 12e. Graag gedaan. Groeten. Dag. Ja,

0: Well, he ordered the buffoons and tomorrow. Ja, nou zit er hier net een schermpje voor. Tomorrow is another day.
1: Fijn dat jij ook afgeleid kan zijn.
0: Ik ken ze niet allemaal uit mijn hoofd. Ik probeer dat wel zoveel mogelijk. Maar ja, we draaien er zullen. We zien er zoveel voorbij komen. Ja, draaien er zoveel. Dan heb ik dat er wel eventjes bij nodig. Hey Linda. Ja, we hadden het over een feestje in Une. Dat duurt nog eventjes. 11 en 12 september. Maar volgende week, dan hebben wij ook feest met z'n tweeën.
1: Ja, wij hebben echt feesten. We hebben een jubileum.
0: Echt? Oh,
1: We hebben met z'n tweeën een jubileum volgende week. Dan hebben we onze 250ste uitzending.
0: Het is niet te geloven, hè?
1: Wie had er gedacht 5 jaar terug dat we zo ver zouden komen?
0: Hoe hou je het vol?
1: Ja. Nee, dus vanmorgen thuis had ik het er nog even over. En ik zei, oh wauw, volgende week de 250ste uitzending. En er is nog nooit voorgekomen op een donderdagochtend dat ik dacht, oh jakkes, ik heb eigenlijk helemaal geen zin.
0: Nee.
1: Heb jij dat gehad?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik ga er elke donderdagochtend weer met heel veel plezier in. En dan hopen we ook maar weer het beste natuurlijk van te maken. Maar nee, dat klopt helemaal. Het is echt, iedere donderdag is het weer een feest.
1: Een feestje.
0: Om hier of naar de studio toe te gaan. Maar we zitten natuurlijk ook regelmatig op locatie.
1: Ja, volgende week doen we dubbel feestje. Hè? Want we hebben zelf een feestje. Maar dat vieren we een klein beetje op het Emsterfeest. Want volgend weekend is het feest in Emst. Het Emsterfeest. En we gaan op de donderdagochtend. Mogen wij de aftrap geven zelfs? Want wij zijn het allereerst. Woensdagavond begint het ook al een heel klein beetje. Hè? Maar op donderdagochtend gaan we een radio-uitzending maken. Brunch vanuit het Emsterfeest. En dan gaan we met allerlei mensen praten over. Ja, wat betekent nou dat Emsterfeest voor iemand? En waarom is dat nou zo'n mooi feest? Wat heeft dat dan? Dus, ja. En waarom sponsort iemand bijvoorbeeld ieder jaar dat feest? Waarom is dat zo belangrijk? Dus dat gaan we volgende week vieren in Emst.
0: Ja, en het is een druk programma. Hè? Want ik zei net tegen je, van Oene doet dan min of meer eigenlijk niet aan artiesten.
1: Nee.
0: Die hebben een lokale band staan. Maar in Emst is dat wel wat anders, hè? Want wat dat betreft lopen jullie altijd wel voorop. Hè?
1: We hebben echt een groot feest. En het lijkt eerlijk waar net of het ieder jaar groter wordt. Een keer ben je uitgegroeid natuurlijk. Maar ieder jaar komen er weer 1 of 2 spanten bij de tent aan. Omdat we dan anders de mensen er allemaal niet in kunnen houden. Maar het is verschillende artiesten. Dus,
0: hoeveel leden hebben we het over? Hoeveel leden heeft de
1: Volgens
0: Oranje
1: mij hebben
0: Vereniging?
1: We 4000 leden, maar die kunnen er natuurlijk niet allemaal in op een avond. Want er zitten natuurlijk ook mensen bij die alleen maar die al op leeftijd zijn en zeggen, nou, ik ga alleen maar naar de seniorenmiddag. Er zitten wat jongeren, die komen alleen maar op de zaterdagavond. Dus dat is verdeeld over, over al die dagen natuurlijk. Dus het is wel. Een heel aantal mensen.
0: Ja. En dan heb je artiesten staan. Zeg, ja, de top van de Nederlandse entertainment, toch of niet? Volgens mij donderdagavond Mart Hoogkamer.
1: Ja, Mart Hoogkamer en Amar. Mensen zullen die ook kennen. Dus Mart Hoogkamer. De vrijdagavond zie ik Rutger van Barneveld en Gerard Joling.
0: Ja.
1: En zaterdagavond hebben we Jody Bernal en de coverband Empire. Ik ga ze toch nog een keer weer noemen. Die zijn al een.
0: Voor het 5e jaar.
1: Ah ja, maar en die jongens die hebben bij ons min of meer hun eerste optreden gehad. En die waren zo happy daarmee.
0: En die komen voor niks, toch?
1: En was dat maar waar. Dat is inmiddels veranderd.
0: Oh, toch. Ja, dat had ik wel eens begrepen.
1: Een super mooie band. Echt waar. Die kunnen alles spelen en die jongens zijn zo enthousiast. Dus dat wordt gewoon weer een feestje. Ja. En natuurlijk, de andere avonden hebben we ook. Jetset is op de vrijdagavond. Die zijn ook al een heel aantal jaren bij ons geweest. Dus ja, dat is ook bekend.
0: En ik zie dat de jeugdige medewerkers, die zijn zich daar al helemaal op aan het voorbereiden en aan het inleven. Want ik zie allerlei leuke filmpjes voorbij komen.
1: Het is echt vreselijk. Het is echt,
0: Deze jongens die staan er op donderdagmiddag. Nederlandse band Ancora.

0: Nou Linda, we gaan het volgende week allemaal horen van de organisatie. Want we zijn natuurlijk razend benieuwd hoe dat volgende week in ieder geval gaat verlopen. Wij zijn er op donderdagochtend van 9 tot 12 uiteraard met live brunch. Hey, vorige week hadden we hier onverwachts ineens een telefoontje. En ik weet dat ze nu aan de radio gekluisterd zitten. Want dat zitten ze al... Nou, misschien al wel die 5 jaar
1: lang. Misschien al 5 jaar lang. Ja,
0: dat zou maar zo kunnen. En ik had gezegd, ik bel je eventjes terug. Dus ik had het nummer genoteerd en ik heb dat geprobeerd. Cindy, maar ja, ik heb je niet te pakken gekregen. Je had een of andere vreemde brom er in ieder geval in zitten. Wou ik toch nog eventjes zeggen. Maar ik hoop dat we het hiermee goed kunnen maken. Want ik weet dat dit de muziek is waar je ontzettend veel van houdt. Cindy Bredewold, woonachtig op dit moment in Kampen. En hopelijk binnenkort weer in Wapenveld. Dit zijn Tol en Tol en Eleni.

0: J'étais président Gérard Lenormand. En daarmee werd het precies 9:45. Hebben we de president van de gemeente Epe misschien nu aan de lijn? Zou maar zo kunnen, toch? Of niet? Nee, dat is een flauw grapje. Goedemorgen, wethouder Maarten Heren.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij Brunch. Maarten, dat mag ik zeggen.
1: Jazeker.
0: Fijn. We bellen even met jou omdat we een dubbele pagina in de rondom de Sprenger zagen staan van de week in het lokale blad. Over de extraatjes in de gemeente Epe. En dan kun je overal aan denken. Alleen in dit geval gaat het met name over geld. Laat geen geld liggen. En ja, dat vonden we toch aanleiding om even met u te bellen. Want ja, er zijn heel wat extraatjes te vergeven door de gemeente. Dus dan niet alleen in Epe. Daar zijn alle gemeenten in Nederland natuurlijk voor in de gelegenheid. Maar jullie pakken wel heel royaal uit, volgens mij, of niet?
1: Nou, wij willen heel graag dat iedereen mee kan doen. Dus daar zijn allerlei regelingen voor om mensen te ondersteunen.
0: Yeah.
1: En waarom we nu deze campagne eigenlijk, hè, dus de dubbele pagina daarbij zetten, is dat we merken dat niet alle inwoners die wel recht hebben op die ondersteuning, dat die daar gebruik van maken.
0: Oké, hoe komt dat?
1: Ja, soms is het omdat de regelingen nog onbekend zijn. Soms is het omdat mensen denken van, joh, maar dat is alleen maar als je een uitkering hebt. Terwijl sommige regelingen zijn ook echt gewoon bedoeld voor ja, mensen met een lager inkomen. Maar dat kunnen ook wel degelijk werkende zijn. En met deze campagne willen we dus de mogelijkheden die er zijn gewoon zichtbaar maken, toegankelijk maken. En mensen erop wijzen van, jongens, laat geen geld liggen. Het is heel fijn als een regeling die er voor jou is, dat je daar ook gebruik van maakt.
0: Ja, precies. En er zijn natuurlijk ook helaas toch nog een groot aantal mensen binnen de gemeente Epe die moeite hebben met lezen en schrijven. Dan is dat voor hen natuurlijk ook lastig. Nou, misschien dat we op deze manier dan daar een klein steentje aan bij kunnen dragen.
1: Dat is ontzettend fijn, ja.
0: Probeer eens aan te geven, Maarten, voor welke mensen zijn die regelingen nou met name bedoeld?
1: Ja, de regeling is met name bedoeld voor mensen die dus een lager inkomen hebben. En dan kun je denken aan mensen die in financiële problemen zitten, die kunnen iedereen overkomen. Maar ook mensen die een uitkering hebben of die een gezin hebben en een beperkt inkomen. En die dus merken van, hey, het is lastig om er rond te komen iedere maand. Mm-hmm. En wat we heel graag willen is dat inwoners die het betreft, dat die weten van, joh, hulp vragen mag gewoon. Daar staan mensen voor je klaar om mee te denken. We hebben bijvoorbeeld het formulierteam van Koppelsvoel. En mensen kunnen zelf, je zegt net van, ja, sommige mensen hebben wat moeite met ja, goed lezen enzovoorts. Maar er zijn ook wel allerlei websites waar we het zo begrijpelijk mogelijk proberen uit te leggen. Bijvoorbeeld epe.nl. Maar er is ook een potjescheck. Het is een website potjescheck.nl. En dan kun je zelf kijken, als dat zelf lukt, waar je recht op hebt en hoe je het kunt aanvragen. En als dat nou niet zelf lukt, dan verwijs ik nogmaals heel graag naar het formulierenteam van Koppelsvoel.
0: Ja, ja.
1: En die worden ook genoemd in de flyer.
0: Het is natuurlijk, Maarten, denk ik ook zo, dat mensen die al heel veel moeite hebben om rond te komen elke week, dat je ook moet afvragen of die een computer hebben, of die überhaupt op internet kunnen kijken.
1: Ja, ja, mensen mogen ook, nogmaals, er zijn inloopspreekuren bij het formulierenteam. Mensen mogen ook naar het gemeentehuis komen en gewoon daar om hulp vragen. En dan gaan we ze verder helpen.
0: Ja, ja. Wat is er zo al mogelijk?
1: Er is zoveel mogelijk. Ik zei net al, we willen heel graag dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Er zijn een paar doelgroepen dat ze zeggen van, joh, we vinden het heel belangrijk dat de jeugd, jongeren, dat die niet in armoede hoeven op te groeien. Dus er is ondersteuning voor schoolspullen, voor sport, voor laptops, voor fietsen en dat soort zaken. Maar ook voor wat oudere jongeren zijn er vergoedingen voor sport, voor cultuur, voor hobby's. Voor de zorgverzekering. Er is een collectieve zorgverzekering waar mensen deel aan kunnen nemen. We kunnen ondersteunen bij de zorgkosten. En er zijn allerlei ondersteuningen voor wonen, energiekosten. Of juist besparingen op energie om daar stappen in te kunnen zetten.
0: Duidelijk.
1: Dus het is een breed pakket.
0: Ja, precies. Nou, dat staat inderdaad ook op die dubbele pagina. Jullie hebben ook een flyer uitgebracht, dacht ik. Dus daar is dat in ieder geval allemaal op na te lezen. Dat formulierenteam, je noemde het al eventjes. Dat is van de mensen van Koppelswoe. Die hebben hier specifiek spreekuren voor?
1: Ja, dat zijn vrijwilligers. Dus dat zijn niet mensen die voor de gemeente werken. Ik ben wel ontzettend blij namens de gemeente dat deze mensen hun tijd en energie erin stoppen om andere mensen de weg te wijzen. Er zijn dus spreekuren, inloopspreekuren bij Triton in Vaassen, bij het Cultuurhuis, de EGW in Epe en op de Burger Enk.
0: Oké.
1: En daar zitten ze één keer per maand. Ook dat staat in de krant helder vermeld wanneer dat is.
0: Duidelijk. Dan zie ik ook iets staan. Ontdek waar je recht op hebt. Op wat voor manier kun je dat ontdekken?
1: Ja, dan moet je of zelf voldoende handig zijn met de computer of iemand hebben in de buurt die met je mee wil kijken. Want je kunt dus op potjescheck.nl kijken. Ja. En dan kan je heel eenvoudig eigenlijk kijken welke regelingen we nou binnen de gemeente Epe hebben. En dat zijn zowel lokale regelingen, dus regelingen die we in Epe alleen hebben, of gemeente Epe. Maar er zijn ook landelijke regelingen. En die staan allemaal bij elkaar op die website. En dan kun je dus zien van, wat ik net zei, sommige mensen die denken van, ik heb een baan, dus ik heb nergens recht op. Maar sommige regelingen zijn tot 130% van het minimumloon.
0: Ja.
1: Of van het bijstandsniveau. En dan betekent het dus dat je ook als je soms een baan hebt, maar financieel gewoon meer last hebt, dat je wel degelijk in aanmerking kunt komen voor extra ondersteuning.
0: Ja, precies. Zien jullie nu ook, want zeker de afgelopen 2-3 jaar is alles aanzienlijk duurder geworden. Kijk alleen maar even naar je brandstof, kijk naar je dagelijkse boodschappen in de supermarkt. Zien jullie nou ook een stijging in het aantal mensen wat een beroep doet op deze extraatjes?
1: Nee, ik zie geen enorme stijging. Ik zie wel dat het constant aandacht nodig heeft om mensen te helpen om bij de regelingen te komen. En dat de regelingen ook de hele tijd nodig zijn geweest en nog steeds zijn. Dus ik maak me er heel sterk voor om ook naar de toekomst toe te zorgen dat we dit soort regelingen in stand houden. En ik hoop dat zoveel mogelijk mensen die daar recht op hebben, dat die daar ook echt gebruik van kunnen maken.
0: Ja, precies. De gemeente die heeft deze potjes. Die stellen zij ook zelf op. Zijn jullie daar enigszins vrij in? Of wordt dat veelal vanuit Den Haag aangestuurd?
1: Volledige vrijheid hebben we niet. Want dan heb je het over inkomenssteun en dat soort zaken.
0: Ja.
1: Maar we proberen wel binnen de grenzen die we vanuit Den Haag hebben, proberen we zo ruimhartig mogelijk dit soort regelingen op te zetten.
0: Nou, prachtig. En ook duidelijk zo'n dubbele pagina. Nou, en ik denk voor diegenen die dan wat moeite hebben met lezen, hebben we het in ieder geval op deze manier ook nog even een keer proberen duidelijk aan te geven.
1: Ja.
0: Maarten Heren, wethouder van de gemeente Epe, dank dat je even tijd voor ons vrij wilde maken.
1: Ja, en dank dat jullie hier aandacht aan besteden.
0: Graag gedaan weer. En tot een andere keer wellicht.
1: Fijne dag. Tot ziens.
0: Dag.

0: The Band of Cold van Frida Payne. En daarmee werd het alweer bijna 10 uur. Het eerste uur zit er alweer bijna op, Linda. Het gaat, gaat wel heel erg snel.
1: Al 5 jaar, hè?
0: Ja, het is natuurlijk. Het is gewoon inderdaad
1: iedere week.
0: Is het gewoon weer hetzelfde. Maar ja, goed, het gaat toch wel weer even razendsnel. We hebben er nog 2 te gaan. Dus tot het tijd zijn van 10 uur hebben we Crockett Steam. Dat kent u ongetwijfeld
1: nog. Ja, Miami Vice.
0: Mooie serie was dat altijd, hè? Die zien we niet meer, dat soort series.
1: Jammer,
0: ik weet niet waarom niet eigenlijk. Want ik vond dat altijd wel leuk.
1: Ja, misschien houdt de jeugd daar niet van, van zulke series. Wij wel.
0: Is dat het? Ja, nou ja, goed. Muziek was in ieder geval ook goed. Jan Hammond en Miami Vice.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er vaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog twee vrachtschepen door, maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werkkort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. Vandaag is er nog twee keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied De Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd die heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. En 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar twee vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers hebben de peuter vervolgens teruggebracht. Het weer dan nog. Zonnig vandaag, alleen aan het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan...

0: via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.

laatste single van de Rolling Stones. En die zijn inmiddels ook ruimschoots de 80 gepasseerd, dus die passen prima in dit programma. Zover zijn wij nog niet hier, maar goed. In the Stars heette het, de opener van het tweede uur van brunch op deze donderdag, de 20ste alweer. En u hoort op de achtergrond, hoort u natuurlijk, ja, onze gasten die inmiddels voor dit tweede uur alweer gearriveerd zijn. Maar daar gaan we straks om 9:15 mee in gesprek. Eerst ga ik u in ieder geval even aangeven wat we gaan doen dit tweede uur. De mensen die u op de achtergrond hoort zijn de organisatoren van de Streekmarkt op 29 augustus, die hier weer op de kalender staat. Daar gaan we het straks om 9:15 uitgebreid over hebben. Dan is er op 19 september een spectaculair nationaal 112-event in Vaassen. En de brandweer in Vaassen heeft dan open dag, die dag. En een aantal jaren geleden, volgens mij om precies te zijn 2018, hebben ze dat al eens georganiseerd. En ja, ik weet dat dat toen op enorme belangstelling kon rekenen. Dus men gaat daar ongetwijfeld van uit dat dat dit jaar weer gaat gebeuren. Maar het is een prachtig evenement. En we gaan horen van de woordvoerder Jorn Hagen van de brandweer uit Vaassen hoe dat nou allemaal precies in zijn werk gaat op 19 september aanstaande. En we hebben een van de deelnemers van het WK Hockey voor Masters. Epenaar Hans Buurs hebben we hier straks in de studio om ons te vertellen hoe dat toernooi op dit moment verloopt. Maar daar straks uiteraard veel meer over. Eerst de Selvera's. Een gouden ouwe. De Postkoets. MUZIEK

0: It's a heartache van Bonnie Tyler. Begin juli overleed zij helaas een aantal grote hits gehad, waaronder deze. Inmiddels 15 minuten over de klok van 10, oftewel 10:15. Tijd voor onze eerste gast, in dit geval gasten in de studio. Dat zijn de mensen van Wereldwijd Naberschap. Want die organiseren volgende week zaterdag, de 29e, de Heerder Streekmarkt. Nou, daar staat weer van alles te gebeuren. Dus we zijn razend benieuwd, Linda.
1: Ja, Lucius de Graaf en Albert Roskam, welkom dat jullie hier in de studio zitten om weer te vertellen over de Heerder Streekmarkt. En Albert, jij zei net, ach ja, we dachten, we hebben dit eerder georganiseerd, dus het is zo klaar. Maar dan komt er nog weer een heel wat bij kijken.
2: Ja, dat klopt. En dat is ook aan de ene kant maar heel mooi, want vorig jaar was het eigenlijk een mooi succes. De eerste markt die uit de verf kwam, om zo maar zo zeggen.
1: Ja.
2: En dat had ook zo'n spin-off effect, dat het bekend werd. En uiteindelijk kwamen er ook mensen spontaan op de lijn van, mogen we ook meedoen?
1: Okay.
2: We hebben nu zelfs, we zijn vol met ruim 20 kramen. We hebben nog een lijst van 5, 6, 7 die eigenlijk ook wel willen. Dat is voor ons ook een uitdaging van, hoe gaat het volgend jaar weer verder?
1: Ja.
2: Dat was een mooie ontwikkeling. en daarnaast hebben we ook geleerd van vorig jaar dat sommige dingen beter kunnen. Bijvoorbeeld de PR. Daar ben je er ook mee bezig met teksten samenstellen. Sociale media was vorig jaar ook een beetje magertjes. Nou, die is als het goed is nu beter uit de verf gekomen. We hebben bijvoorbeeld alle deelnemers gevraagd om op hun sociale media te verspreiden. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe de aanloop zal zijn. Ja. De bekendheid met. En Liesje, wanneer komen de spandoeken te hangen?
3: Vrijdag, hè? Morgen. Ja. Ja, morgen komen de spandoeken te hangen hier in de Heerde en ook in Wapenveld.
1: Dus dan wordt het alweer ietsje bekender.
3: Ja. En ook wat betreft verbeterpunten. De mensen hoeven niet bang te zijn voor lang gras. Ik heb overleg gehad met de gemeente. Harry Bijsterbos heeft ervoor gezorgd dat het gras mooi is kort gemaakt, zodat ze met rollators niet door het gras hoeven te struinen.
1: Oh.
3: En we hebben ook een veiligheidsplan nu. Ja. Dat is ook nieuw eigenlijk dit jaar. Dat is wel goed van de gemeente, hoor. Dat ze zeggen van er moet bijvoorbeeld EHBO aanwezig zijn en coördinator. Bijvoorbeeld Albert is dus de chef op de markt. Dus aanspreekpunt ook van als er iets gebeurt.
1: Ja.
3: Dus dat is het wordt steeds professioneler, zou je kunnen zeggen.
1: Het wordt steeds groter wat dat betreft.
3: Ja.
1: Lucius, voor mensen die het nog niet kennen, wat is precies die Heerder Streekmarkt?
3: Nou, de Heerder Streekmarkt, dat is gaat uit eigenlijk van Fairtrade en Cheetah Slow. En zoals de naam zegt, wereldwijd naberschap. Het gaat ook over dichtbij. Dat is Cheetah Slow. Hè. Is gericht erop. Slow is langzaam, stad. Hè. Het is eigenlijk langzaam leven. Mm-hmm. Het gaat om duurzaam leven. En dat betekent ook gebruik maken van producten niet van ver weg, maar van dichtbij. Dus zorgen dat de plaatselijke producten worden gebruikt. En dat doen we ook, hè. Dus er komt vlees, plaatselijk vlees, buffelvlees bijvoorbeeld. En andere streekproducten, honing. We hebben bloemen en planten, fairtrade koffie, exotische hapjes in dit geval. Nou ja, muziek. Voor de kinderen is er wat. Dus wat dat betreft, maar het is allemaal vanuit de streek. Vanuit de gemeente Heerde. Dat is de grens, om het zo maar te zeggen.
1: Ja. En Albert, je zei al, vorig jaar waren er zelfs mensen die zeiden, maar wij hadden hier eigenlijk ook wel graag willen staan. Dan heeft het jullie niet veel moeite gekost om al die streekproducten mensen weer bij elkaar te krijgen.
2: Nee, dat klopt inderdaad. We hadden de lijst van aanwezigheid van vorig jaar. We hadden ook een evaluatie gedaan en er kwam ook naar voren van, jongens, dit is een goed concept.
1: Mm-hmm.
2: En mensen krijgen dan ook via het verslag daarvan in de schaapskooi, krijgen ze daar beeld bij. En via de 1-op-1 reclame, mond-op-mond reclame, dat was ook zo. Dus wij hoefden niet te leuren om standplaatsen vol te krijgen. Ik vond het wel heel leuk dat Lucius net zei van, we hebben exotische hapjes.
1: Ja.
2: Dan denk je, ja, heren, maar dat komt van de verbindingszoekers die met vluchtelingen werken.
1: Oh,
2: en die hebben dus een groep nieuwe Heerdenaren, noem ik ze maar even.
1: Ja.
2: bereid gevonden om een stand vol te zetten met hapjes vanuit hun eigen oorspronkelijk land.
1: Ja.
2: Dus het is een
1: maar
2: mooie.
1: Maar het komt dus wel van dichtbij.
2: Ja, dat komt wel van dichtbij, maar het heeft de smaak van ver weg.
1: Ja, precies.
2: Bij wijze van spreken.
1: Wat leuk.
2: Dus uiteindelijk ook wat ik net zei van, ja, daar komen er meer mensen die ook wel willen. En ja, dan is het net van, hoe ga je daarmee om? Wat ook belangrijk is, wij willen ook proberen om zoveel mogelijk spreiding in onderwerpen, in soorten producten enzovoort.
1: Ja.
2: En bijvoorbeeld niet drie van hetzelfde.
1: Nee, precies, dat je allemaal drie kaasmakers hebt.
2: Daarom, we hebben bijvoorbeeld één hovenier staan. En van wolcreatie zijn er dan wel twee, maar die hebben net weer de verschillende onderwerp van hoe ga je met wol om, bij wijze van spreken. Dus dat loopt gewoon goed. En ook een beetje kijken van, nou, waar zet je ze neer?
1: Ja.
2: Wat ook vorig jaar ook al was, dacht ik, een soort horecapleintje. Mm-hmm. En dat we één plek hebben vlakbij de Jeur de Boelbaan. Waar, nou ja, een soort ontmoetingsplek is met biertafels en zitjes. En daar zit ook Vita uit Wapenveld met de koffie.
1: Ah,
2: en er staan ook die hapjes staan erbij. Dus,
1: dat is net een goede plek.
2: Ja,
1: want het is op de Brink in Heerlen.
2: Het is op de Brink tegenover Herfkens. Dus de Boelbaan is onderdeel van de markt.
1: Okay,
2: want die geven weer, wat ze dan deftig zeggen, clinics. Die geven voorbeelden. Wat is nu Jeur de Boel?
1: Ja.
2: Betank.
1: Oh, wat leuk.
2: En daar kunnen mensen daarin meedoen. Die kunnen dat leren. Dus ook voor kinderen. Sminkmeisjes zijn er. Eentje in ieder geval, misschien nog een tweede. Op zo'n manier zijn er ook wat activiteiten en wat interactie. Ja.
1: Maar je zit gewoon midden in het dorp.
3: Ja, dat is ook
1: dat
3: de bedoeling.
1: Dat is ook een mooie plek.
3: Ja, heel mooi. Dat is heel mooi. En het is een hele bijzondere dag, want het gaat door tot 4:00. En daarna begint een muziekprogramma hier in Heerde. Dus,
1: je kunt gewoon de hele dag in Heerde.
3: Je kunt de hele dag doorbrengen in Heerde. Er is eten en drinken en vertier.
2: En vertier.
1: Want is dat ook nog iets waar je rekening mee moet houden als je kiest voor een datum? Dat er niet te veel andere dingen...
3: Ja, dat is zeker zo. Dat is altijd wel spannend. Wij gaan uit van de laatste zaterdag in augustus. En, maar ja, dan moet je altijd even afwachten wat er nog meer georganiseerd wordt. Maar dan proberen we zo vroeg mogelijk achter te komen, zodat je het ook combineert. Hè? Dat je niet elkaar in de wielen rijdt.
1: Ja.
3: Dus dit gaat prima.
1: En tot 4:00, hoe laat beginnen jullie?
2: 10:00 is, zeg maar zeggen, de opening door de wethouder Haring.
1: Mm-hmm.
2: En vanaf 9:00 opbouw. Dus dan komen allerlei auto's met aardewagens en ze komen aanrijden. En die moeten dan parkeren in de buurt. 10:00 opening tot 4:00 en dan afbouw tot 5:00.
1: Ja.
2: En dan ook alles weer keurig achterlaten. Wat Lucie zou zeggen over die datum en wat jij vroeg. Wij proberen altijd heel vroeg na de evaluatie van dit jaar alweer bij de gemeente aan de deur te kloppen. We hebben volgend jaar, laatste zaterdag augustus, prik hem vast voor ons.
1: Ja.
2: Prik ook de week van de spandoeken. En de dubbeling van sommige activiteiten. Dat is momenteel bij de gemeente Heerde wel een issue voor een soort beleidsontwikkeling richting evenementen. Las ik in de krant. Dat ze ook willen voorkomen dat inderdaad dubbelingen optreden.
1: Ja.
2: Wat dacht ik nu wel, die zaterdag in Wapenveld is, de streekmarkt is daar verplaatst.
1: Oh, okay.
2: En die is dan ook net daar.
1: Ah ja, dat was ook door de omstandigheden.
2: Door de hitte en
1: klopt.
2: De droogte, zoals die toeverplaatst. Die is dan nu wel die
1: 29e. Ja, dat kan dan toeverplaatst. Maar goed, dan kun je 's morgens naar Wapenveld.
2: Ja, dat kan ook.
1: Dus,
3: en het is ook zo dat bij elke kraam is het zo dat de eerste twee bezoekers bij elke kraam krijgen een tas met producten mee. Dus
1: je
3: mensen,
1: moet er op tijd bij zijn.
3: Wees er op tijd bij.
1: Wauw, dat wordt een drukte. Hebben jullie dranghekken geregeld?
3: Nee hoor. Het is allemaal heel vreselijk.
2: Voor de Heerdenaren niet nodig.
1: Nee, het is een heel keurig volk.
2: Wacht
1: gewoon op hun beurt.
3: Ja.
1: Lucius, die streekmarkt is eigenlijk ontstaan uit het wereldwijd noaberschap.
3: Ja.
1: Voor mensen die nog niet helemaal duidelijk hebben, wat is nou precies dat wereldwijd noaberschap?
3: Nou, het is een combinatie van fairtrade. Dat is wel zeggen dat je dus eerlijke producten koopt uit andere landen. Hè? Dat is fairtrade. Dat is eigenlijk op afstand. Je zou zeggen, dan zorg je voor de buren op afstand. Hè?
1: Ja.
3: Die boertjes die bepaalde producten kweken en dat ze een goede prijs krijgen. Dat is veraf. En Tjitaslo, de gemeente is ook Tjitaslo, dus de enige gemeente in Nederland die Fairtrade en Tjitaslo is, dat is voor dichtbij.
1: Ja.
3: Maar wij dachten, twee termen, Fairtrade, Tjitaslo, dat wordt verwarrend. Wij maken dat gewoon in één woordterm wereldwijd, dichtbij veraf, naberschap. Dus naberschap, dat is dan eigenlijk de kern van de zaak. Hè?
1: Precies.
3: Dat we zorgen voor de mensen dichtbij, maar als het nodig is ook voor veraf.
1: Precies, dat je in ieder geval oog hebt voor alle twee.
3: Je hebt oog voor alle twee. En het is natuurlijk in het kader van ook van de eerlijke handel. Eerlijk omgaan met producten. Duurzaamheid zit er allemaal achter. Hè?
1: Ja,
3: dat
1: ja.
3: is zo proberen wij ons steentje bij te dragen. En we proberen natuurlijk als Heerde echt ook een beetje een centrum van duurzaamheid te worden.
1: Precies.
3: Want ik zit dan namens Heerde Energiek in deze werkgroep.
1: Ja.
3: Dus dat grijpt allemaal elkaar in. Want Heerde Energiek staat ook op de markt.
1: Ook goed om in ieder geval te bezoeken. En Albert, jullie proberen ook altijd ondernemers in Heerde, zeg maar, te betrekken bij dat wereldwijd naberschap, bij Citaslow, bij Fairtrade.
4: Wij proberen, kijk, de werkgroep moet eigenlijk zichzelf overbodig maken.
1: Mm-hmm.
4: Door te zorgen dat er in de samenleving van Heerde het bekende begrippen zijn waar ze ook voor staan en gaan. En je kunt ook deelnemer worden van wereldwijd naberschap.
1: Mm-hmm.
4: Door aan bepaalde criteria te voldoen. En dan ook niet alleen je doet in je kantine Fairtrade koffie en thee. Maar ook dat je binnen je eigen organisatie het verhaal deelt, uitdeelt en promoot. Op zo'n manier het gedachtegoed van Fairtrade en van Citaslow normaal te laten zijn. Dat gaat aardig goed. We kunnen natuurlijk altijd meer deelnemers gebruiken. Dus mensen, als u luistert en u voelt enige verbondenheid, schroom niet. Via de gemeente Heerde kun je ons makkelijk vinden.
1: Hartstikke goed. Albert Roskam en Lucius de Graaf, dank jullie wel. En veel succes op jullie streekmarkt volgende week.
3: Dank je wel.
0: En Linda, als aanvulling daarop, want dat vind ik toch ook wel even bijzonder om te vertellen. Heerde Blues volgt gelijk de streekmarkt volgende week op. Hè?
1: Ja,
0: dus, en weet je, de hoofdact die daar 's avonds staat, dat is Flavium. Dat is een prachtige band uit Zwolle. Ja, daar hebben we zelfs muziek van. Dat is de moeite waard. Volgende week, zaterdag de 29e, het centrum van Heerde. Voor de streekmarkt en Heerde Blues. Nightlife. Dit is Flavium.

0: Ja, dat wordt een topavond. Volgende week zaterdag in het centrum van Heerde. Vanaf 7 uur tot 9 uur geven ze een live concert. Flavium, Flavium, hoe je ook wilt. Een band die toch al pak een beet 30, 35 jaar bestaat. En dit was een van hun successen die ze op single gezet hebben. En ja, daar zeer succesvol mee waren. Nightlife. En daarmee werd het precies 10:30. Tijd voor onze volgende gast alweer. Aan de telefoon hebben we Jorn Hagen. En Jorn is van de vrijwillige brandweer, moet ik zeggen, in Vaassen. En die hebben op 19 september een open dag. En ja, dat laten ze niet maar zo voorbij gaan. Ik was er 8 jaar geleden, want zo lang is het inmiddels alweer geleden, was ik er ook bij. En ik kan u zeggen, het wordt een spectaculaire dag. 19 september staat hij op de agenda. En we hebben hem hier in ieder geval even bij ons om de details daarvan verder bekend te maken. Jorn Hagen. Goedemorgen, Jorn.
1: Goedemorgen.
0: Dat is een hele intro, hè?
1: Dat is inderdaad een hele mooie intro.
0: Dat vraagt wel wat van je, hoor. Ja, want we zijn natuurlijk razend benieuwd. Het is nog een beetje stil rondom dit mooie evenement. Ik zie wel dat het steeds meer in ieder geval begint te leven in Vaassen en omstreken. Ik zie sinds gisteren ook grote borden langs de weg staan. Met van die zeilen erin over ja, dit prachtige event. Want ja, jullie gaan het nog een keer proberen, hè?
1: Absoluut, ja. 8 jaar geleden was het een groot succes.
0: Ja.
1: En we organiseren het echt als vrijwillig brandweerfase. Dus het wordt allemaal door vrijwilligers georganiseerd. En het mag weer een heel groot evenement worden.
0: Nou.
1: Het is, je noemt het een open dag. Het is absoluut groter dan een open dag. We noemen het ook het nationale 112-event.
0: Ja.
1: Ja, en dat geeft al aan hoe groot het is. Uiteindelijk hebben we een evenemententerrein van 90.000 vierkante meter.
0: Zo.
1: Waar van alles te doen is.
0: Ja, het is de laan van Vaassen, dacht ik, hè?
1: Dat klopt. De rondweg van Vaassen wordt ervoor afgesloten. Ja. Van rotonde tot rotonde.
0: Ja.
1: En het evenement vindt dus plaats op de laan van Vaassen, maar ook op alle weilanden eromheen en rondom onze eigen kazerne natuurlijk.
0: Ja, precies, precies. Wat kunnen we allemaal verwachten, Jorn? Laat ons niet langer in spanning.
1: Nou, gelukkig heel veel. Natuurlijk kunnen jullie de hulpdiensten verwachten. De brandweer, de politie en de ambulance. Maar dat hebben we dit jaar ook aangevuld met bijvoorbeeld vrij veel van Defensie.
0: Kijk.
1: Komt. De douane komt langs, de KNRM komt langs, verschillende bergingsbedrijven komen langs. Dus het is groter dan alleen brandweer, politie, ambulance.
0: Ja, bijzonder.
1: Heel bijzonder.
0: Ja.
1: Gedurende de hele dag gaan we ook verschillende demonstraties geven. We hebben de doorlopend kleinere demonstraties verspreid over het terrein. En we hebben twee hoofddemo's. Eentje om 11 uur en eentje om 2 uur. Ja, en dat is echt wel spectaculair om mee te maken. We gaan een podium opbouwen, een tribune opbouwen, zodat het publiek alles goed kan zien. En daar komen eigenlijk alle hulpdiensten samen in actie. Wat ook wel mooi is, we hebben ook bijvoorbeeld het MMT-team, het mobiel medisch team, komt met de heli ook naar het evenement toe. En die neemt ook deel aan de hoofddemo. Dus dat wordt ook wel weer een spectaculaire demo.
0: Ja, ja. Ja, bijzonder. Bijzonder. Ja, ik kan me er van alles bij voorstellen, maar je moet er echt bij zijn, toch?
1: Je moet er echt bij zijn. Ja. Er zijn van 8 jaar geleden nog voldoende filmpjes en foto's online te vinden hoe het toen was.
0: Ja.
1: En we pakken het nu gewoon nog ietsjes groter aan.
0: Ja.
1: En de aanleiding voor het hele evenement is dat Brandweer Vaassen dit jaar 170 jaar bestaat.
0: Kijk.
1: En eigenlijk vieren we dat met de hele gemeenschap en alles daaromheen met zo'n groot evenement.
0: Dat is wel heel bijzonder. Maar goed, nou is die brandweer in Vaassen, die is niet zo groot. Ik meen dat jullie iets van 12 tot 14 brandweerlieden hebben, toch?
1: Nou, gelukkig zijn we iets groter. We hebben 24 leden momenteel.
0: Jullie zijn ontzettend gegroeid de afgelopen jaren.
1: Nou, dat is wel vrij stabiel, hoor.
0: Ah, gelukkig.
1: We hebben ook echt wel 24 mensen nodig. We hebben namelijk 3 voertuigen op de uitruk staan.
0: Ja.
1: En we moeten natuurlijk wel 24/7, 365 dagen per jaar beschikbaar zijn.
0: Precies. Maar wat ik ermee wil zeggen is dat je dat niet met z'n 24 kunt organiseren, zo'n evenement.
1: Nee,
0: je
1: dat
0: bent
1: klopt inderdaad.
0: Afhankelijk van heel veel vrijwilligers, denk ik.
1: Absoluut. En er werken gelukkig heel veel personen aan mee. In totaal zijn er 400 personen die dag meewerken aan het evenement. En dan hebben we dus van verkeersregelaars tot mensen die demo's geven, die op bezoek komen met historische brandweervoertuigen, krijgen we een aantal. Dus 400 man is er eigenlijk een aantal dagen hartstikke druk mee om alles op te bouwen en in goede banen te leiden.
2: Bijzonder, bijzonder. Hey, ja. En 8 jaar geleden waren er heel veel mensen. Ik weet niet meer precies hoeveel. Dat kun jij ongetwijfeld je nog wel herinneren. Maar hoeveel mensen verwachten jullie dit jaar? Enig idee?
1: Ja. Het blijft vrij lastig inschatten. Ja. Het is een gratis evenement waar iedereen gewoon naartoe kan komen.
2: Ook nog eens, precies.
1: Vorige editie hebben we ingeschat dat we ongeveer 10.000 bezoekers hadden. Ja. En dat willen we eigenlijk wel gaan overtreffen. Dus wij verwachten dat we meer dan 10.000 bezoekers gaan krijgen.
2: Nou, hey, en waar laat je die allemaal?
1: Ja, gelukkig is het terrein heel groot.
2: Ja.
1: We adviseren ook om iedereen zoveel mogelijk op de fiets of met het openbaar vervoer te komen. Gelukkig hebben we wel een deel van de Lava Fasna gebruiken als parkeerterrein. Maar ook aan de Talhoutweg hebben we een groot weiland tot onze beschikking, wat als parkeerterrein gaat leiden.
2: Dat is op het industrieterrein?
1: Dat is het industrieterrein en dan loop je via de Lava Fasna, dan loop je zo het evenement in. Dus we verwachten iedereen ook wel gewoon een plekje te kunnen geven.
2: Kijk, nou, het is weer heel bijzonder en dat in een dorp als Vaassen. Dat maakt het natuurlijk wel heel erg bijzonder. En nou, begrijp ik nou van jou, Defensie, komt die ook met helikopters?
1: Nee, helaas niet met helikopter.
2: Okay.
1: Wat van Defensie wel heel bijzonder is dat er een F-16 opgebouwd wordt op het terrein.
2: Oh, ja.
1: En op vrijdag wordt die al helemaal opgebouwd en die blijft uiteraard gewoon aan de grond staan. Maar je kunt dus van dichtbij gewoon een F-16 op het terrein bewonderen.
2: Oh, wat leuk. Ja, het zijn allemaal zulke bijzondere onderwerpen, maar ook de demonstraties. En ja, je hebt het natuurlijk over 2 hele grote demonstraties om 11 en om 2 uur. Maar er zijn heel veel demonstraties. En dat zal ongetwijfeld ook de politiehonden zullen weer een demonstratie geven, neem ik aan.
1: Dat klopt inderdaad. We hebben een partij die politiehonden traint.
2: Ja.
1: Die zijn ook weer aanwezig en die zullen inderdaad met de politiehonden een demo gaan verzorgen.
2: Ik wil daar maar mee zeggen, dat zijn wat kleinere demonstraties, maar ook dat is spectaculair. Zo is er eigenlijk de hele dag wat te doen. Hè? Want van hoe laat gaat het beginnen en tot hoe laat ongeveer, Jor?
1: Ja, het evenement start om 10 uur tot 4 uur 's middags.
2: Kijk.
1: We hebben bij het kazerneterrein ook een horecaplein. Dus mensen kunnen daar ook wat te eten en wat te drinken krijgen. Dus eigenlijk is er voor de hele dag is er gewoon vertier. En aangezien het zo'n gigantisch evenement is, adviseer ik om niet te laten komen. Nee. Want anders ga je niet alles kunnen zien.
2: Nee, precies. Het belooft een spectaculaire dag te worden, die 19e september aan de Laan van Vasna. En als u die niet weet te vinden, dat is daar waar de brandweerkazerne is gevestigd. De rondweg van Vaassen. Daar gaat het allemaal gebeuren op 19 september aanstaande. Woordvoerder Jorn Hagen van de brandweer uit Heerde. Dankjewel dat je ons in ieder geval meegenomen hebt in jouw prachtige verhaal. En we gaan je ongetwijfeld voor die tijd nog een keer spreken. Daar ben ik bijna van overtuigd.
1: Heel goed, dankjewel.
2: Dank voor nu en tot horens.
1: Hoi.

Muiden bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: Queen hoorde u en een van hun grote successen, Radio Gaga, wellicht een nummer voor de top 850. We proberen u weer op wat ideeën te brengen, in ieder geval om hem toch vooral in te sturen. Dat kan nog een hele poos, dus laat het ons weten, hetzij via mail het top850@rtv794.nl of stuur een kaartje in met uw favoriete top 5. Dan gaat dat helemaal goed komen. Het is inmiddels 11:15 geweest en onze laatste gast van dit tweede uur is alweer bij ons aangeschoven en die is hier regelmatig gekast. Het zij in een van onze andere programma's of hier bij ons in brunch. Hans Beurs. En Hans is een van de drie Epenaren die onlangs meespeelde in Breda op het WK Hockey voor Masters.
1: Ja, Hans, je hebt de medaille hier voor je liggen. Dat zien mensen niet op de radio. Dus we zouden kunnen zeggen dat die goud is. Maar dat is hij niet.
2: Nee.
1: Maar jullie hebben een bronzen medaille gewonnen.
2: Ja, we hebben een bronzen medaille gewonnen.
1: Ja. Ja.
2: En het leuke is, ik heb ruim 10 jaar aan diverse internationale toernooien mogen meedoen. En als ik een plak mee mocht nemen naar Epen, dan was dat of goud of zilver. En deze bronzen had ik nog niet.
1: Echt
2: dus
1: waar?
2: Ik heb nu het setje compleet.
1: Dit is gewoon je allereerste bronzen medaille.
2: Ja. Ja,
1: ah ja, dat moest dan ook een keer lukken zo.
2: Ja, dat ben er in die zin trots op, maar heel eerlijk gezegd.
1: Ja, je had hem liever gehad.
2: Ik had liever.
0: Het heeft wel even geduurd.
2: Ook dat. Maar in ieder geval, kijk je wint goud en je krijgt dan zilver. Maar wij hebben dus nu brons gewonnen en de ander is gewoon vierde geworden.
1: Ja,
2: dus in die
1: precies,
2: zin
1: precies.
2: Heb ik wel een fijn gevoel overgehouden aan dit WK in Breda.
1: Want Hans, vertel even, je doet mee aan het WK Hockey voor Masters.
2: Ja.
1: Wat is dat precies?
2: Nou, er is een onderscheid gemaakt tussen zeg maar de echte Nederlandse hockeyers, zoals die op dit moment in Amstelveen bezig zijn. Die zijn ook bezig met hun WK.
1: Mm-hmm.
2: En daarna is er een categorie van 30, 35 plus die het hockey nog steeds heel erg leuk vinden en dat ook heel fanatiek bedrijven. En
1: ja,
2: die zijn ingedeeld steeds in categorieën van 5 jaar. En vanaf 60 heet dat de Grandmasters. En daarvoor zijn het de Masters.
1: Oké, en jij valt dan onder de categorie 35 plus?
2: Ja, dat klopt. Inderdaad.
0: In zijn dromen.
1: Mensen op de radio kunnen dit niet zien, Jan. We kunnen er van alles van maken. Maar vertel, ja, Hans, even eerlijk, hoe oud ben je?
2: Nou, ik moet je bekennen, ik voel mij 47. Maar als ik onder de douche vandaan kom en me afdroog, dan zie ik de ware leeftijd.
1: En dat is?
2: 74. Ja.
1: Hans, maar dat betekent, heb jij altijd hockey gespeeld, gewoon van jongs af aan?
2: Ja, ik ben op mijn 12e, tenminste dat mocht toen de tijd. Je mocht toen pas vanaf je 12e beginnen met hockey. Dus ik heb zeg maar een kleine 60 jaar met die hockeystick ben ik bezig geweest. Ja.
1: En dus op hoog niveau, want anders ga je niet meedoen aan een WK.
2: Zeg maar tot en met mijn veteranenperiode heb ik niet echt hoog gespeeld. Maximaal tweede klasse. Dus dat is best, nou ja, aardig. Maar mm-hmm, zeker niet bij de top. En op het moment dat ik bij de veteranen ben ik bij de veteranen hoofdklasse gaan spelen. Nog een keer een uitstapje gemaakt in Harderwijk. En dat is eigenlijk mijn top geweest.
1: Yeah.
2: Maar zeg maar, de spelers waarmee ik in het verleden heb gespeeld, dat waren mensen die vaak ook in het Nederlands elftal hebben gespeeld, of hoofdklasse of overgangsklasse. Maar zo'n ster ben ik nooit geweest.
1: Maar wel net die mensen in een team kunnen spelen. Want,
2: ja,
1: want jullie hebben nu, wij lazen in de krant, 3 spelers van de Eper hockeyclub die dan aan dit WK mochten meedoen.
2: Ja.
1: Hoe wordt dan jullie team samengesteld?
2: Nou, in principe zijn de mensen lid van de 60-plus club. Of bij de Masters geldt dat een beetje hetzelfde. En dan kun je je aanmelden om mee te willen doen aan een Europese kampioenschap. Of aan het WK in dit geval. En dan wordt er geselecteerd En daar worden dan teams, een A, een B en soms een C-team van samengesteld. En daar ga je eigenlijk vanaf januari zijn wij begonnen met voorbereidingen. En dan kun je meedoen. In dit geval dus in augustus met een WK.
1: En hoe ging dat? Want vertel even.
2: Ja, ik ben in januari... dat was in eerste instantie één keer in de 14 dagen. Maar daarna is het wekelijks dat we in Zeist bij elkaar kwamen. En dan komen dus alle spelers die op dat moment ook kunnen en ook voor in aanmerking komen, die komen daar naartoe. En dan krijg je een behoorlijk stevige training van zo'n anderhalf tot twee uur. Waarbij je niet alleen fysiek, maar ook technisch en tactisch aan de gang gaat. Ja, en dan wordt er door een coach een team samengesteld van dit zijn de mensen die op het middenveld en achterin kunnen, of dit zijn typisch de mensen die in de voorhoede kunnen. En dan wordt eigenlijk zo'n team samengesteld, zodat je niet, plat gezegd, teamkeepers en één aanvaller hebt.
1: Nee, je moet
2: een goede mix.
1: Ja. Oké. En dan, want dan ga je wekelijks ga je trainen.
2: Ja.
1: En dan ga je meedoen aan zo'n toernooi. En het is ook de coach die dan zegt, jongens, maar dit is het team. Zoals ik hem bedacht heb, deze mensen zet ik in. Deze mensen zitten reserve.
2: Ja, dat is inderdaad gewoon er zit ook nog een technische commissie die dan een eerste selectie doet. Maar dan krijgt een coach, trainercoach, krijgt een groep mensen tot zijn beschikking.
1: Mm-hmm.
2: Waarvan ze zeggen daarmee ga de voorbereiding maar mee doen. Er zijn altijd mensen die om wat voor reden ook afvallen. Soms geblesseerd, soms om privéredenen. Ja, en dan ga je met zo'n 17, 18 spelers ga je naar zo'n toernooi.
1: Ja.
2: En dan is het inderdaad de coach die bepaalt van jongens, jij staat op die plaats en jij staat op die plaats. En het voordeel bij het hockey is dat je eigenlijk constant kunt doorwisselen. Ja, dat is op dit moment heel mooi te zien bij het Nederlands dames- en heren team in Amstelveen. Daar zie je gewoon dat mensen soms twee, drie, vier minuten in het veld zijn. En dan worden ze alweer verwisseld.
1: Ja.
2: Zitten ze in ook een heel strak schema wat dan daar gehanteerd wordt.
1: En is het dan ook zo dat je, net als bij voetbal, kom je in bepaalde pools?
2: Ja.
1: En heb je dan ook het gevoel, dit is een makkie, dit gaan we redden?
2: We hebben,
1: of niet?
2: Op dit niveau, gezien de leeftijden, zijn de verschillen niet meer zo groot. Maar er zijn wel soms teams waarvan je weet van dat moet wel lukken. Maar we zaten toch in een behoorlijk zware pool. Dus we waren echt heel blij dat we de halve finale überhaupt hebben gehaald.
1: Okay.
2: En daar zaten we met twee Australische teams en het Engels team. En wij zaten voor de plakken. Te strijden.
1: Ja. En dan heb je, want je hebt waarschijnlijk die teams ook al zien hockeyen. Dan heb je al een beetje een idee van, hier hebben we een zware dobber aan. Of hier moeten we daarop letten.
2: Precies, ja. Dat is wel wat de coach, maar soms doen wij dat zelf ook. Dat we gaan kijken wat voor tegenstanders er zijn. En dan weet je ook, wacht even, als ik op een middenveld sta, dan is dat de spelverdeler. Wat doen we daarmee?
1: Ja.
2: Ga ik er zelf op spelen? Of hebben we een stofzuiger die we daarop zetten, zodat die man geen bal krijgt. En dan heb ik wat meer ruimte om te spelen.
1: Ja. Ja.
0: Hans, dan kan ik me voorstellen dat, want het zijn heel veel deelnemers, omdat er heel veel leeftijdscategorieën ook zijn. Maar het is wel een kostbaar plaatje. Je roept de Australiërs, die mensen die moeten toch hier maar naartoe komen. Ze moeten trainen. Ik neem aan dat dat niet allemaal bekostigd wordt door de verschillende bonden, maar dat die mensen zelf in de buidel moeten tasten.
2: Voor wat
0: reizen, maar ook voor de periode natuurlijk.
2: Ja, voor, wat betreft, voor wat betreft de andere landen weet ik het niet exact.
0: Nee.
2: Maar dat ga ik dan toch maar zeggen. De Nederlandse Hockeybond, daar heb ik nog nooit een dubbeltje? Nee, dat kwartje. Nee, ook niet. Nee, van gekregen om mijn onkosten te dekken.
0: Nee, maar dat bedoel ik dus. Ja. Dus het is uiteindelijk, het kost wel. Want je moet aan de trainingen. Dat zal ook niet hier om de hoek zijn. Dus je moet daar wel altijd naartoe. Zo'n toernooi speel je, ga je ook niet op en neer, neem ik aan. Dus moet je toch iets van slaapgelegenheid vinden. Dus het moet wel een hele leuke hobby zijn.
2: Het is ook een hele leuke hobby. En Gelukkig heb ik al mijn ribben nog in mijn lijf. Nee, dat is inderdaad zo. Want ik heb natuurlijk een aantal internationale toernooien.
1: Ik wou zeggen, nu was je in Nederland. Maar
2: ja, nu is
1: het
2: Nederland, dan valt dus mee. Maar ik heb dus inderdaad ook in Australië. En ja. Ik heb een internationaal toernooi in Zuid-Amerika mogen spelen. Ja, dat zijn wel kosten die er aantikken. En het gevolg is, en dat was met name in met het team in Australië, dat een aantal spelers die echt in dat team toen thuis hoorden, zeiden van ja joh, maar ik ga niet een paar duizend euro uitgeven, nee, om dan een aantal dagen achter een balletje aan te lopen en dan vervolgens weer terug te vliegen. Ik heb dat toen de tijd zelf opgerekt en ik ben nog ruim 3 weken in Australië gebleven, omdat ik er nog nooit was geweest. Maar ja, nee, dat klopt. Het zijn kostbare dingen. En ik vind het echt heel jammer dat wat dat betreft de Hockeybond helemaal geen geld aan, tenminste in ieder geval niet voor mij
1: niet
2: zichtbaar,
1: voor de spelers, ja,
2: aan spelers of een onkostenvergoeding geeft. Terwijl ze wel heel nadrukkelijk propageren een leven lang hockey. Nou, ik denk dat ik, maar zeker nog oudere mensen, liep iemand van 89 rond. Dat is dan toch wel het bewijs dat als je inderdaad fit blijft, dat wij promotie zijn voor een leven lang hockey.
0: Zo is het. Zo is het. Want zal ongetwijfeld qua organisatie zullen ze wel wat kosten bijdragen. Denk ik zomaar.
1: Nou, de toernooien waarschijnlijk, maar niet voor de individuele spelers.
2: Nee, maar ik geloof ook niet dat ze voor bepaalde kosten.
3: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk. Maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt. Maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Moeras De Zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. Volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: In de ether op 106.5 en 107.8 FM.

Patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen. En het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.

Ja, en Supreme van Robbie Williams. En ja, u kunt het niet zien, maar ik heb het hier voor mij op een beeldscherm staan. Ook een mooie foto van ja, een groep sporters eigenlijk. Die ook met een medaille in de hand. Net als dat Hans hier straks in de studio was. Dus dat past heel mooi. We zijn aanbeland in het derde uur van onze uitzending van Brunch. En wat kunt u nog van ons verwachten in dat laatste uur? We gaan praten met Wim van het Einde van Ambt Epe. En dan gaan we... Dan gaan we het hebben over de historie van Epe. En Martin Verhoef, de locatiemanager van Reobot, komt zo meteen naar de studio. Want volgende week zitten we weliswaar in Emst. Maar de week daarop hebben we een locatieuitzending vanuit Reobot. Dus daar gaan we alvast over praten. En natuurlijk onze vaste laatste gasten van het derde uur. Sandra Smaal en Co. Rakhorst. En die komen ons natuurlijk nog weer bijpraten over jazz en more.

0: Het erfgoed van de gemeente Epe, al meer dan 60 jaar in goede handen.
1: Ambt Epe haalt historie naar het heden.
0: Ja, en dat is onze wekelijkse item. De ene week de Heer der Historische Verenigingen en de andere week natuurlijk Ambt Epe. En vandaag is het de beurt aan Ambt Epe en we hebben aan de telefoon Wim van het Einde. Wim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Linda.
0: Goed dat je er weer bent om ons eens even weer wat meer geschiedenis bij te brengen. En dit keer weer van de gemeente Epe. Want waar ga je het over hebben vandaag?
2: Over de dorpskerk van Vaassen, die in 1853 eigenlijk herbouwd is, tenminste het schip.
0: Ja.
2: En dat heeft natuurlijk best wel historisch een behoorlijke impact, want er moet heel veel geld bij elkaar gebracht worden door de kerkelijke gemeente. Er moet een nieuw ontwerp worden gemaakt. Je neemt afscheid van een oude kerk die heel vertrouwd is bij heel veel gemeenteleden. Dus dat heeft best wel een behoorlijke impact in die tijd.
0: Ja, ja. Want waarom was het nodig?
2: Nou, er was een soort van standaardwerk in die tijd van de A. Die beschreef allerlei dorpen en dergelijke. En daar stond over Vaassen ook in dat het een dorpskerk was in 1849 die oud en vervallen was.
0: Oh.
2: Met andere woorden, je moest echt wel een keer wat, want volgens mij de daken die lekte en dat soort zaken meer. En dat betekent dus dat eigenlijk... Dat je denkt van willen we hier nog normaal een kringdienst kunnen houden?
0: Ja.
2: Bij slecht weer dat je in de regen zit en het drukt allemaal. Nou kunnen in die tijd mensen wel wat meer hebben dan wij tegenwoordig. Dus,
0: je moest met de paraplu op in de kerk zitten eigenlijk.
2: Dat weet ik niet, maar dat stond er niet bij. Maar het zou zomaar kunnen, want als het dak lekte, dan zal het dus wel ook in de kerkzaal te merken geweest zijn.
0: Ja. Maar ook jammer, want daarmee gaan er natuurlijk ook een hoop dingen verloren als je bijvoorbeeld een lekkage hebt in de kerk of wat ook.
2: Ja, maar dat gaat van kwaad tot erger, want je krijgt natuurlijk heel veel vocht in zo'n oude kerk. En het aardige is wel dat we nog tekeningen hebben die in het Rijksmuseum liggen van de kerk, die door Hulzebos destijds zijn gemaakt. Net voordat de kerk afgebroken werd. Dus dat zijn hele mooie gedetailleerde tekeningen. Kan iedereen... van de studio daar gewoon downloaden als je dat wil, in hoge resolutie zelfs.
0: Ja.
2: Het is wel mooi dat die tekeningen nog zijn, want dat laat toch wel zien dat het hoe die kerk eruit gezien heeft.
0: Ja.
2: Trouwens, als je in Epe gaat kijken bij de grote kerk, dan lijkt dat wel heel veel op die van Vaassen. En dat werd volgens mij in het stuk van de A ook wel min of meer gezegd, dat die twee kerken best wel heel veel op elkaar leken.
0: Oké.
2: Dus je kunt het ook nog in de praktijk zien. Dat is het leuke ervan.
0: Hoe het eruit gezien heeft, zeg maar dan. Nog,
2: ja.
0: voordat het helemaal verbouwd is.
2: Ja.
0: En die verbouwing, want ik kan me voorstellen... dat kost nogal een hoop geld.
2: Ja.
0: Wie financierde dat dan?
2: Nou, het idee was vroeger ooit dat het een waterstaatskerk zou zijn. Een waterstaatskerk, die werden op een gegeven moment heel veel gebouwd. Omdat... na de Franse tijd, dat er eigenlijk werd gezegd vrijheid van godsdienst. Dus betekende vaak dat rooms-katholieke kerken of protestants werden. Of dat ze rooms-katholiek bleven. Maar dat de andere gemeenten wel ook die ruimte moesten hebben.
0: Ja.
2: Sinds de 80-jarige oorlog eigenlijk, zoals de meeste mensen het kennen, had je eigenlijk al dat de protestantse religie bevoorrecht was.
0: Mm-hmm.
2: Dus er werd eigenlijk gekeken van, wat is het grootste deel van de bevolking wat naar de kerk gaat? Dat was in Vaassen protestants, dus het was een protestantskerk geworden. Betekent wel dat op de Oosterhof trouwens wel een waterstaatskerk gebouwd werd rond diezelfde tijd.
0: Ja.
2: Maar de Vaassen kerk die is door de bouwmeester van de gemeente Deventer destijds ontworpen. Dus dat is geen waterstaatskerk, dat is in ieder geval wel duidelijk.
0: Oké. Want dan krijg je echt een ontwerper die kerk ontwerpt.
2: Ja.
0: Maar ik kan me zo voorstellen, want je zei het al, de vorige kerk leek heel erg op de kerk in Epe. Had hij dan ook een bepaald kenmerk dat je zegt, nou daar kan je aan zien dat hij degene geweest is die een ontwerp gemaakt heeft of de kerk ontworpen heeft?
2: Dat kon je terugvinden in de stukken die... De financiële stukken van waaraan betaald werd.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik heb dat ja, ongeveer 25 jaar geleden was ik bezig met het boek van het orgel.
0: Ja.
2: En toen kwam ik tegen dat de kerk toen afgebroken was. Er zit trouwens ook aan de Dorpsstraatkant een gedenksteen, zeg maar, om te denken van wanneer die in gebruik genomen is. Maar toen ik met het orgel bezig was, toen zag ik dat er in ieder geval een nieuwe kerk gebouwd werd.
0: Ja.
2: Maar het rare was dat op het moment dat de eerste steen gelegd werd, dus toen was het hele schip eigenlijk afgebroken. De toren bleef wel staan trouwens. Maar dat bij het eerste steen leggen, dat er in feite het orgel speelde. En dat was een beetje vreemd. Hé, wacht even, het hele schip waar het orgel dus in staat, het orgel zal toch niet buiten staan? Maar daar zullen ze waarschijnlijk een soort houten constructie omheen gebouwd hebben die het orgel in die tijd beschermd heeft.
0: Ja.
2: En nou goed, dan kan er ook een orgel gespeeld hebben op dat moment.
0: Oké. Dat was een beetje gewoon helemaal in de stijl. De eerste steen wordt gelegd en we hebben daar ook toepasselijke muziek bij.
2: Ja, er werd natuurlijk bij gezongen en iedereen was blij dat er een nieuwe kerk kwam.
0: Ja, ja.
2: Met andere woorden, er was voor gespaard en daar wilden mensen dan ook wel graag bij zijn.
0: En is die kerk dan ook groter geworden dan dat die was? Of is die in omvang, maakte dat niet uit?
2: De kerk is aanmerkelijk groter geworden. En als je al in de bouwstijl van de grote kerk in Epe kijkt, dan zie je dus allemaal kolommen staan.
0: Mm-hmm.
2: En van die steunberen aan de buitenkant. Dat past bij oudere gebouwen. Want dan moet op een gegeven moment van de buitenkant die muur recht overeind worden gehouden.
0: Mm-hmm.
2: Het schip van de huidige Dorpskerk in Vaassen, dat is dus dat er in feite met prikstangen, dat op die manier de muren bij elkaar getrokken worden. En die lopen dus door de kerkzaal aan de bovenkant. Dat zijn ook de stangen waar mensen wel zeggen van waar zijn die dan voor?
0: Ja,
2: dan moet je ongeveer voorstellen dat je een driehoek houdt. Dat je die onderkant van die driehoek, dat is een beetje lastig verhaal.
0: Ik kan me er wel wat. Ik ben geen kerkganger, maar ik heb wel eens in de kerk gezeten, inderdaad. Ik weet wel wat je bedoelt ook. Dat je inderdaad die buizen ziet en die denkt. Maar dat is dus om dat dak en die mooie kolommen bij elkaar te houden.
2: Ja, moet je voorstellen, een dak is vrij zwaar.
0: Ja.
2: De pannen die erop liggen, er ligt een behoorlijk gewicht op.
0: Mm-hmm.
2: Dat heeft dus de neiging dat het dak inzakt.
0: Ja.
2: Dus die punt van het dak, dat die naar beneden zakt en dus aan de buitenmuren. De buitenmuren naar buiten drukken. En die stangen, die helpen er dus mee om die dakranden, zeg maar, bij elkaar te houden.
0: Ja.
2: Zodat je niet op een gegeven moment een instortend dak krijgt.
0: Precies.
2: En dat was gewoon een heel nieuwe technologie, waardoor je een kerkzaal veel groter kon maken zonder de kolommen in het midden te moeten hebben.
0: Ja, en ook aan de buitenkant ziet het er dan anders uit.
2: Ja, want dan heb je niet meer die dikke steunberen nodig.
0: Nee. God, zo heb ik nog nooit naar de kerk in Vaassen gekeken. Als ik nou weer op dorp kom, dan ga ik er eens even wat kritischer naar kijken. Wat leuk.
2: Ja, in ieder geval op zaterdag tussen 10:30 en 12:30 is meestal de kerk al open. Dus ik loop rustig binnen.
0: Ja, dat maakt je wel eens nieuwsgierig. En dan denk ik, wat leuk om dat te weten, inderdaad.
2: Ja, en in die tijd zijn er ook al een paar andere dingen gebeurd. Want bijvoorbeeld er lag ook een grafsteen van de Van Isdoorns, ja, die is pas in 1962 verplaatst.
0: Mm-hmm.
2: Die zie je op een gegeven moment ook in de kerkmuren ingemetseld.
0: Oké.
2: Okay. Dat geeft ook de band tussen de dorpskerk, die ooit voor de reformatie natuurlijk rooms-katholiek was, met de Van Isdoorns van de Kannenburg heel duidelijk weer.
0: Ja.
2: En heeft los van het feit dat de Van Isdoorns na de reformatie nog steeds in de dorpskerk in de grafkelders begraven werden.
0: Mm-hmm.
2: Ondanks dat het onderhand een protestantse kerk geworden was. Maar de kerk was ooit ingezegend, dus ingewijd. En dat betekent dus dat rooms-katholieke edelen daar rustig begraven konden worden.
0: Oh, wat grappig, ja. Want je zou inderdaad denken, dat hoort dan in de katholieke kerk.
2: Ja, maar die was er niet.
0: Nee.
2: En ze hadden op de Oosterhof wel een schuurkerk, maar ja, dat was
0: nee,
2: natuurlijk
0: niet. Nee,
2: daar
0: kun je geen graf aan neerzetten.
2: Nee, dus dat gebeurde niet. Trouwens, Het gezegde rijke stinkers komt daar vandaan.
0: Oh ja?
2: Grafkerken die geven altijd grafkelders geven altijd een mufgeur.
0: Ja.
2: Dus in de grafkelders lagen rijke mensen. Dus dat muffen stonk altijd een beetje in de kerk. Met andere woorden, dan heb je rijke stinkers.
0: In de kerk begraven, oh wat grappig.
2: Ja, goed, het zijn maar kleine dingen, maar
0: het is wel leuk om te weten.
2: Ja,
0: hartstikke leuk. Wim, dank je wel dat je ons deze week ook weer hebt willen bijpraten over een stukje geschiedenis uit de gemeente Epe. En wellicht ben ik zaterdag al wel in Vaassen en ga ik toch met een heel andere blik eventjes kijken naar die kerk in Vaassen.
2: Ja, is goed.
0: Dank je wel. En okay. Tot de volgende keer.
2: Ja hoor, dag.

0: jij hem afkondigen?
1: Er staat een heel moeilijk woord. Oh, hij is al weg.
2: Cicelindo Linto. Ja, ja, dat doe jij dan de artiest. Marachi Mexico. Of zoiets.
1: Ah, anders, fijn, ja, dat jij dat
2: nee, doet. Nee, nee, nee. Spaans of Mexicaans is niet mijn sterke kant. Dus daar waag ik mij niet aan. Maar goed, het was in ieder geval weer een lekker deuntje voor deze ochtend. Hé, hey, we hebben hier weer drie gasten in de studio zitten. En die zijn van Reobot, het verzorgingstehuis in Wapenveld. En die zitten hier eigenlijk om een kleine aftrap, zeg maar, te geven voor over 2 weken, 3 september... zijn we namelijk op locatie bij de locatie Reobot in Wapenveld. En dat vinden we natuurlijk altijd heel leuk. We hopen dan ook dat er heel veel mensen zijn bij in Reobot die in de orangerie bij ons komen zitten en gewoon lekker meeluisteren, verzoekplaatjes aan mogen vragen. Doen we allemaal, maar daar hebben we het later nog uitgebreid over. In eerste instantie hebben we even een klein voorgesprek. En dat doen we gewoon live op de radio. Bij ons is aangeschoven de locatiemanager Martin Verhoef. Aleid dokter, en die altijd een van de verzorgenden is geweest. Tegenwoordig niet meer, begrijp ik, Aleid. En Gerda Dijkslag, die is nog actief bij de receptie. Nou, hartstikke leuk dat jullie even tijd gevonden hebben om hier bij ons in de studio te komen. Reobot Wapenveld bestaat al heel lang, Martin. Hoe lang?
3: Nou, wij bestaan inmiddels 50 jaar.
2: Kijk.
3: En dat is ook de reden dat we daar aandacht aan gaan geven. Ja. We hebben een hele maand bedacht met allerlei activiteiten. En we dachten, het is ook goed om de lokale omroep op te zoeken. Om gewoon eens iets te vertellen over Reobot. We zijn al 50 jaar in Wapenveld gesitueerd. En het is eigenlijk ontstaan vanuit de lokale kerken. Mm-hmm. Die vonden dat de mensen die ouder werden ook in de gemeenschap een plek moesten krijgen. Dus daar hebben ze toen was het nog een bejaardentehuis voor opgezet.
2: Yeah.
3: En inmiddels zijn we een verpleeghuis.
2: Yeah. Ja, wat is het verschil?
3: Nou ja, kijk, bejaardentehuis, daar ging je eigenlijk op de fiets naartoe om te gaan wonen.
2: Ja.
3: En er waren nog echt kwieke mensen.
2: Daar had je geen hulp nodig?
3: Nee.
2: Nee.
3: Kijk, en tegenwoordig verpleeghuis, ja, dat is echt het laatste stukje van het leven.
2: Mm-hmm.
3: En daar komen mensen niet omdat ze een zere teen hebben, bijvoorbeeld. Nee.
2: 50 jaar, Martin. Zitten jullie al 50 jaar ook op deze locatie? Of is dat
3: ja? Al 50 jaar op die locatie.
2: Oké, okay. Ja. Jij zit er nog geen 50 jaar bij.
3: Nee. 4 jaar nu.
2: 4 jaar, en bevalt dat?
3: Zeker, ja? Zeker. Het is een mooi plekje.
2: Wat doet een locatiemanager zo de hele dag?
3: Nou ja, kijk.
2: Het is een gewetensvraag, hè, dit? Ja.
3: Vooral zorgen dat we voldoende personeel hebben, dat de bedrijfsvoering op orde is, dat mensen plezier hebben in hun werk.
2: Mm-hmm.
3: Dat bewoners ook met plezier bij ons wonen, de dingen kunnen doen die ze graag willen doen. Een stukje eigen regie houden over hun leven. Dat zijn eigenlijk de dingen waar we met elkaar voor verantwoordelijk zijn.
2: Eigenlijk de mensen een gevoel geven dat ze niet in een verzorgingstehuis zijn.
3: Precies. Ja.
2: Dat is wel een leuke functie.
3: Ja, heel leuk, zeker.
2: Ja, die bevalt je goed.
3: Ja hoor.
2: Nou, dat zie ik ook aan je, want je kunt er passievol over vertellen. Aan de andere kant zit hier Aleid dokter. Aleid, wij hebben wat meer contact gehad om met name over die locatieuitzending ook met elkaar te praten. Maar jij bent ook heel lang werkzaam geweest, begrijp ik, bij Reobot als verzorgende.
4: Ja, dat klopt. Ik ben daar als meisje van 16 binnengewandeld.
2: Zo.
4: En ik heb 45 jaar daar gewerkt.
2: Ja.
4: En met heel veel kort gestopt. Als gestopt op de afdeling. Maar ik ben wel gebleven als vrijwilliger.
2: Ja, precies. Je bent eigenlijk gestopt om betaald te worden.
4: Ja precies. Ja.
2: Ja, maar ze kunnen natuurlijk altijd vrijwilligers gebruiken. Wat doe jij met name dan nog voor Reobot als vrijwilliger? Los van organiseren van feesten en partijen in verband met het 50-jarig bestaan?
4: Nou ja, er zijn ook genoeg andere feestjes te organiseren.
2: Kijk.
4: En laatst hebben we een camping live dag voor in de tuin gehad. Wat echt een heel groot succes was.
2: Ja.
4: De wandelavond waarmee de burgemeester meeloopt en de medailles uitreikt.
2: Kijk.
4: En dan komt de blaaskapel uit Veessen.
2: Ja.
4: Wat nog meer. We proberen eigenlijk van allerlei leuke dingen te organiseren. Waar de mensen een glimlach van krijgen.
2: Bijzondere dingen van voor de mensen die er wonen, voor de bewoners.
4: Ja. Maar ik help ook in de huiskamer en als het echt nodig is, help ik ook nog wel een paar uurtjes in de zorg.
2: Hoeveel uur per week doe je dat dan, Aleid?
4: Nou, dat wisselt.
2: Dat is wat afhankelijk van...
4: Ja, soms ben ik er wat 3 keer in de week, 4 keer in de week. En soms sla ik een weekje over. Het is net hoe het uitkomt.
2: Ja, precies.
4: Hoe het ook past in mijn agenda.
2: Ja. Ik kijk even naar mevrouw naast jou. Dat is Gerda. En Gerda, die werkt ook volgens mij als vrijwilliger. Of ben jij... Jij bent in dienst bij
0: Reabord. Ik ben in dienst, ja.
2: Want jij doet de receptie hier, Gerda.
0: Ja, en, klopt.
2: En doe je dat ook al heel lang?
0: De receptie doe ik, denk ik, nu ongeveer 23 jaar.
2: Kijk.
0: Ik ben ook begonnen, net als Alet, in de zorg.
2: Kom iets dichter bij de microfoon als je wilt. Dan kunnen we je in ieder geval goed horen. Maar jij bent ook verzorgende geweest.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment zochten ze een receptionist. En toen dacht jij van, dat lijkt mij ook
0: wel. Nou, zo is het niet helemaal gegaan. ik ben begonnen als bejaarde verzorgende. Ja. Toen kon je intern nog de opleiding tot... ziekenverzorgende doen heb ik toen nog gedaan. Ja. Maar ja, door lichamelijke klachten ben ik nu receptionist.
2: Kijk, ja precies. Oké, okay, nou dat is
0: tussendoor dan mooi. Heb ik nog wel, ook wel andere dingen gedaan, maar nu dus alleen nog de receptie. Ja.
2: Dat is toch mooi dat dan de werkgever in ieder geval ook in zo'n situatie voor zo'n oplossing kan zorgen.
0: Absoluut.
2: Hoeveel mensen, Martin, werken er bij Reobot?
3: Nou, momenteel hebben we 106. Medewerkers. Okay. En die hebben allemaal een verschillend grootte van contract. Ja. Er zijn een aantal mensen die echt fulltime werken, maar ook mensen met hele kleine contracten. Maar als je het hebt over het aantal mensen, dan zijn het de 106.
2: Ja. En die zorgen voor hoeveel bewoners?
3: We hebben 79 appartementen. Daar kunnen ook echtparen wonen. We hebben een aantal echtparen. En we hebben een aantal kamers waar mensen voor een kortdurend verblijf opgenomen kunnen worden.
2: Ja.
3: Dus als het tijdelijk thuis niet meer gaat, dan komen ze een tijdje bij ons wonen. Met het idee van, we gaan weer terug naar huis.
2: Ja. Precies. Hoeveel kamers? Of
3: we hebben 79 kamers, dus we hebben ongeveer rond de 80, 85 bewoners.
2: Oké, okay. Precies. Ja. Oh, dat is ruim 1-op-1. Dus,
3: zeker,
2: qua verzorging. Ja, dat is gebruikelijk tegenwoordig in de zorg.
3: Nou ja, kijk, in de medewerkers, het zijn niet allemaal zorgmedewerkers. Het zijn ook mensen van de facilitaire dienst, van de...
2: administratie.
3: Precies, de huismeester is ook iemand. Ja.
2: Ja, duidelijk. Dus daar zit... uiteraard. Je hebt ook de mensen nodig die de zaken rondom de verzorging in ieder geval regelen. Hey, 50 jaar Reobot, dat gaan we de hele maand september vieren, begrijp ik. En wij geven de aftrap, begrijp ik, op donderdag 3 september. Dat is vandaag over 2 weken al. Wat gaan jullie nog meer doen in die maand september?
3: Nou, we hebben een heel leuk programma samengesteld als commissie, waarbij zowel er iets in zit voor medewerkers, als ook voor bewoners, als ook voor families.
2: Ja.
3: Bijvoorbeeld een barbecue voor bewoners. Die hebben we op dezelfde dag als jullie hier komen, 's avonds.
2: Ah, hoor je dat, Linda? Je bent er even niet bij. We hebben een barbecue, begrijp ik.
0: Oh, oké. Okay. Dus ja, ik moest net even de deur openen. Ja, dat heb ik weer gemist. Maar ik ga dat over 2 weken natuurlijk nog eens horen.
3: Maar dan, en de volgende dag hebben we een barbecue voor de medewerkers. We hebben ergens een reunie voor oud-medewerkers georganiseerd. En we hebben ook een viering, een jubileumviering georganiseerd. Want we zijn een christelijke organisatie, dus we willen ook daar... gezien de identiteit ook aandacht aan geven. Dus dan hebben we meer een viering, zeg maar, een jubileumviering. Ja.
2: Want dat is, ik kijk weer even naar Aleid, maar misschien kan Gerda daar ook antwoord op geven. Want dat betekent dat dus de hele maand september er activiteiten zijn. Ik hoor van Martin in ieder geval dat het barbecues, maar zijn er ook nog specifiek, waardoor de mensen wat in beweging moeten komen? Of is dat lastig voor ouderen?
0: Nou, er komt een matrozenkoor, dus dan, dat helpt ook altijd wel om de mensen in beweging te krijgen en een beetje sfeer te brengen.
2: Ja. Welk matrozenkoor? Kun je dat zeggen, die naam, of moet die nog even geheim blijven?
0: Ik dacht uit Apeldoorn, maar
2: Okay. Die
0: zal... Okay. Hij is al een keer eerder geweest. Ik zit ook in de bestuur van de Stichting Vrienden van Reobot. Dus die hebben we al een keer uitgenodigd. Aha. En dat was toen een groot succes.
2: Kijk. En?
0: En er komt nog een barista. Dus dan kunnen de mensen ook daar naartoe om een kopje koffie te halen. Dus ja, dan...
2: Een soort proeverij toch, van koffie?
0: Ja.
3: Nou, en het leuke is om te noemen dat de Burendag, de Nationale Burendag, ja, valt ook in september. Ja. En tegenover Rehoboth, daar is Philadelphia gehuisvest. Mm-hmm. En samen met Philadelphia gaan we ook een Burendag organiseren. Dus dan nodigen we de buren rondom de beide huizen uit.
2: Ja. Ja.
3: Om elkaar ook te leren kennen. En daar hebben we een hapje en een drankje bij. Dus dat is ook een leuke activiteit.
2: Hoe gaat dat met de ouderen, Martin? Hoe is jullie ervaring daarmee? Want ik kan me toch voorstellen dat er komen regelmatig natuurlijk nieuwe bewoners. Hoe gaat dat contact? Gaat dat vrij makkelijk of is dat heel erg afhankelijk van de persoon in kwestie?
3: Het contact met de bewoners?
2: Met de bewoners, onderling, ja, maar ook met personeel.
3: Kijk, we hebben heel wat activiteiten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
2: Ja.
3: Bijvoorbeeld elke ochtend is het koffie drinken. Nou, daar zit een vast groepje, maar nieuwe mensen kunnen daarbij aansluiten. Er zijn allerlei activiteiten die georganiseerd worden door de afdeling Welzijn. Mm-hmm. Waar mensen ook echt actief bij betrokken worden.
2: Ja.
3: Maar uiteindelijk mogen ze zelf bepalen of ze mee willen doen. Maar ze worden altijd wel uitgenodigd.
2: Ja.
3: En
2: ja,
3: ik denk dat het de drempel niet hoog is om deel te nemen aan activiteiten en om dat contact met andere bewoners ook te krijgen.
2: Ah, dat is fijn. Dat is fijn. En Aleid wil er iets aan toevoegen. Ja, nee. Doe even de koptelefoon op. Ja, we zijn beperkt qua koptelefoons en microfoons. Dus we moeten dan even iets wisselen, maar dat gaat helemaal goed komen. Aleid, jij wou daar nog iets aan toevoegen?
4: Ik wil eraan toevoegen. Wij zijn altijd geneigd om mensen mee te nemen naar een activiteit. En dat is in de meeste gevallen natuurlijk ook heel erg fijn. Maar ik had ook een keer een bewoner die wou dat gewoon niet. En die zei tegen mij, dat ben ik nooit vergeten. Ik ben wel alleen, maar ik ben niet eenzaam. Ik overdenk mijn leven.
2: Ja, ja. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die juist wel eenzaam zijn. Die dat
4: zeker, ja. Maar ik bedoel te zeggen, sommige mensen kiezen het ook echt voor.
2: Ja, nee, precies. Precies. En hoe is het met laat ik het zo zeggen, de plaatsen bij Rehoboth? Want er gaan natuurlijk regelmatig, het is een verzorgingstehuis, er gaan regelmatig mensen, ja, die komen te overlijden. Is er een soort wachtlijst voor Rehoboth? Of hebben jullie over het algemeen altijd wel voldoende plek als er iemand bij jullie een verzoek neerlegt om bij jullie te komen wonen? Dat kan vrij snel ingevuld worden? Of?
3: Nou, we hebben wel een wachtlijst.
2: Toch?
3: Dus mensen moeten wel zich aanmelden en dan komen ze meestal wel op de wachtlijst.
2: Ja.
3: Dus ja, je kan niet zomaar komen.
2: Nee, maar dat begrijp ik. Maar hoe lang is die wachtlijst dan?
3: Je hebt mensen met dementie, daar hebben we een aparte wachtlijst voor. En mensen met een somatische aandoening. Voor de afdelingen met dementie, daar is de wachtlijst wat langer.
2: Ja.
3: Met de somatieke aandoening kan je vrij snel binnenkomen.
2: Ja, ja. Ja. De klok is voor ons hier altijd onverbiddelijk. Dus, maar we hebben in ieder geval even een tipje van de sluier, zeg maar, van wat we allemaal bij Rehoboth kunnen verwachten over 2 weken.
3: Ja.
2: En we gaan, want ik hoor al wel, er is nog veel meer te vertellen over dat wat er zo dagelijks ruilt en zeilt binnen Rehoboth in Wapenveld. Voor nu zou ik het er graag eventjes bij willen laten. Dank voor jullie komst hier naar de studio. En we spreken elkaar ongetwijfeld op 3 september weer. Dank voor jullie komst.

bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: Sister Golden Hair van America. Mooie plaat, hè? Die kun je maar zo kiezen voor de top 850. Ik zeg hem nog een keer. top850@rtv794.nl.
1: Ik heb hem net al laten horen, maar daarvoor heb ik gewoon de verkeerde track laten horen. Dat had je al wat door. Dus ik denk, ik moet hem opnieuw doen. Want anders dan volgen mensen het niet meer. Waar hebben we het over? We zitten nog steeds in brunch, mensen. En niet in zaterdag sport.
0: Dat was hem, Jan. Oh, dat kreeg ik wel mee. Ik denk, nou, het zal wel wat reclame
1: zijn. Ja, dat klinkt jou heel bekend in de oren. Maar ik dacht, nee, we zitten helemaal niet in zaterdagsport. We zitten nog steeds in Brun.
0: Hey, en we hebben onze laatste gast van vandaag alweer bij ons zitten. En dat is een goede bekende. Die zat de vorige week ook. En die week daarvoor. En nou, de week niet helemaal meer zeker. Maar
2: alle de vijfde keer deze zomer.
0: Eigenlijk wel. Jazz en More Epen, daar gaan we het nog weer even over hebben. En Sandra Smaal is bij ons aangeschoven. Sandra, ja, de laatste keer vandaag. Want komend weekend is de laatste aflevering alweer.
2: Nummer 5. En echt die zomer die is voorbij gevlogen.
0: Ja, we hadden er ook wel bijzonder mooi weer bij.
2: Ja.
0: Alhoewel was dat afgelopen zaterdag, begrijp ik van je, toch even een uitzondering.
2: Ja, de eerste drie zaterdagen die waren echt fantastisch qua weer. Ook niet te warm, hè, want je moet ook geen 30 plus graden hebben. Nee. Want dan blijven mensen ook liever thuis. Afgelopen zaterdag was de temperatuur goed. En 's morgens met de opbouw hadden we wat regen. Op een gegeven moment werd het droog, dus hadden we iets mooi.
0: Ja, ja.
2: En eigenlijk rond de start, zo 3:30, 4:00, begon het gewoon weer te regenen. En het heeft echt wel tot 5:30, 6:15 regen gemot, maar.
0: Ja.
2: Maar we mogen niet klagen over het aantal bezoekers. Nee. We zijn afgetrapt met die Hammond Madness. En daar zijn ontzettend veel liefhebbers voor. Dus die komen toch wel. En het tweede optreden was ook goed. We kunnen echt wel terugkijken, ondanks de regen, op een goede bezetting. Bezetting van het plein, zeg maar.
0: Weer een heel succesvol jaar, in ieder geval. Want regen, zei je dan afgelopen zaterdag. Hoe was het dan met de publieke belangstelling? Blijft dan jullie publiek weg, of zie je wel degelijk dat er toch mensen zeggen van, nee, dat wil ik niet missen?
2: Nee, een deel blijft echt wel weg. Mm-hmm. Wij misten echt wel gezichten op het plein die de andere weken wel geweest zijn. Ja, of dat vakantie is geweest of het weer is geweest, dat vertelt het verhaal niet. Nee. Maar er waren wel minder mensen op het plein.
0: Ja,
2: dat heeft gewoon effect.
0: Kan gebeuren. Hoe is de verwachting voor komende zaterdag?
2: Nou, dat wisselt nogal. Okay. Aan het begin van de week keek ik. Ik denk, daar gaan we weer. Maar naarmate de week vordert, ziet het er toch wel beter uit. In ieder geval, de temperatuur is goed. En volgens mij in de ochtend een drupje regen. Dus
0: hoe dichter ze bij de dag komen, is het weerbericht ook altijd beter. Dus wat dat betreft gaat het de goede kant op.
2: Wij blijven positief.
0: Hey, een beetje vreemde publiciteit het afgelopen week, begreep ik. Ik zag ook een fotootje met wat strepen en dergelijke erop staan.
2: Ja.
0: De soep wordt niet zo heet gegeten als dat die wordt opgediend, toch?
2: Nee, daar komt het eigenlijk op neer. En alle partijen zijn met elkaar in gesprek.
0: Ja.
2: En natuurlijk, ik kan me voorstellen dat het voor een journalist een heel interessant verhaal is. De mysterieuze strepen, zoals het werd beschreven. Maar het wordt vervolgd en wij gaan uit van een positieve benadering. En,
0: iets anders kun je ook niet.
2: Nee,
0: het is gewoon een prachtige plek. En om daar te verdwijnen, dan breng je waarschijnlijk ook dit evenement breng je dan ten graven.
2: Precies.
0: Want wat voor plek zou je anders in Epen moeten krijgen?
2: Wordt lastig. Nee hoor, wij zetten alles op alles. En dat gaat helemaal goed komen.
0: Wat kunnen we zaterdag, die laatste zaterdag van Jazz & More in het centrum van Epen, verwachten, Sandra?
2: Nou, voordat ik daar iets over ga vertellen, zou ik heel graag onze sponsoren en partners willen bedanken.
0: Want, bij deze,
2: want dit evenement kan niet bestaan zonder de steun. Hetzij financiële steun, hetzij steun in materiële zaken. Zonder sponsoren en partners gaan we het niet redden.
0: Nee.
2: Dus daar zijn we heel blij mee. Uiteraard ook onze trouwe bezoekers die muntjes kopen en een heerlijk drankje nuttigen op het plein. Want ook dat is onderdeel van een van onze inkomsten, ja, waardoor dit mogelijk gemaakt kan worden. En last but not least, onze vrijwilligers. Zonder zo'n topteam heb je geen evenement.
0: Nee,
2: en deze mensen die besteden hun vrije tijd aan ons evenement. Om naast hun baan, gezinnen, ons te helpen. Dus
0: heel goed dat je daar nog even melding van maakt, Sandra. Hoeveel waren het er dit jaar, vrijwilligers?
2: Op de lijst zitten we rond de 85 vrijwilligers.
0: Kijk, ja.
2: En we doen ons best om iedereen een rol daarin te geven. En dat is ook wel gelukt. Maar ja, weet je, dan zitten wij 's avonds met elkaar nog even na een drankje te drinken. En dan geniet je gewoon van die diverse groep. Want dat vind ik eigenlijk het allermooiste. Het verschillende leeftijden, verschillende achtergronden. Geweldig.
0: Ja. Ja. Nou, dat is toch heerlijk. Ja. Weet je ook waar je het voor doet.
2: Zeker, zeker.
0: En nu het programma.
2: Nu het programma.
0: Vertel.
2: We beginnen zaterdag met Penny Lane. Penny Lane is een Nederlandse artiest. En zij treedt op met haar spiksplinternieuwe band. Zij,
0: de Beatles.
2: De Beatles, inderdaad. en zij gaan zowel oude nummers van haar vorige LP of LP's, albums ter gehore brengen. Maar ook nieuw materiaal. Dus ze zijn heel, heel nieuwsgierig. Maar het is eigenlijk dubbelfeest. Want ze viert deze tour viert zij omdat ze 35 jaar in het vak zit. Maar ook omdat zij dit jaar 50 wordt.
0: Kijk,
2: dubbelfeest.
0: Gepokt en gemazeld.
2: Gepokt en gemazeld. En nou ja, dit feestje wordt gevierd samen met het publiek. Met een heerlijke show vol soul, jazz, funk, pop. Dus voor ieder wat wils. En het tweede optreden vanaf 6:00 is wel een grote naam. Deze dame heet Martha High. En zij treedt op met de Funky Diva Revisited. En zij is een legende binnen de soul en de funkwereld. Zij is ooit begonnen in de kerk. Het is een Amerikaanse dame. Mm-hmm. In de kerk en op school. Waar dat veel meer onderdeel is dan hier bij ons in Nederland. En later is zij vaste zangeres geworden van James Brown. De band van James Brown. En daardoor heeft ze natuurlijk op de grootste podia ter wereld gestaan. En later is ze ook op tournee geweest met saxofonist Maceo Parker. En dat is ook een bekende naam binnen de muziekwereld. Dus wij zijn echt vereerd dat wij haar mogen verwelkomen op het podium. En dat wij haar als klapstuk hekkensluiter van onze Jazz and More 2026 op het podium.
0: Begrijp ik. Prachtig afsluiter van dit weer unieke en mooie evenement. Elke zaterdagmiddag in het centrum van Epe. Vanaf 7:00 dus, zeg je. Vanaf 4:00.
2: 4:00 treedt Penny Lane op.
0: Ja.
2: En vanaf 6:00...
3: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12:00.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat melden Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïense vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. Dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currens. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel Ideal als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen. Meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog. Zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. De klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland. Maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims. En er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. En gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord: ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm, 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS-journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.

good time. Okay.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn hier ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd 2e op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zal wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
1: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomerswarm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
1: Van harte welkom bij InfoMix, het informatieve programma van onze lokale omroep. Ook hebben we deze week weer een mooie mix van nieuws, gesprekken en verhalen uit onze regio. We beginnen met de meiden van Dierenkliniek Epicentrum. Dierenarts Linda vertelt deze week over allergische jeuk bij honden en katten. We gaan naar Oene voor de jaarlijkse Witte Tentweek en blikken met Jan Egbert Kieskamp terug op Jazz and More in Epe. Met Erika Hortinga van Vis het Heren praat ik onder andere over Hier de Blues en het openluchtbios en wat verder te tafel komt. Ook aandacht aan de komende EPOP. Daarvoor ga ik in gesprek met Ilse van Essen. Zij is voorzitter van het nieuwe bestuur. En we nemen u mee naar Huize Kolthoorn, want daar staat zondag oeroude Georgische zang centraal. Verder aandacht voor het bouwdorp Heerde, georganiseerd door Rotary Club Hartsam Heerde, dat deze week van start gaat. En natuurlijk staat onze eigen weerman Wilfried Elsega stil bij het weer. De vaste luisteraars zullen William met het regionaal nieuws aangevuld met tips deze week moeten missen. Hij heeft andere bezigheden. De techniek is in de vertrouwde handen van Gert Roelofs en Dick Wittingen. En mijn naam is Harry Mulder. InfoMix is ook de woensdagmiddag te horen op Fors Veluwezoom. Van harte welkom.
2: Hey!
3: We zijn er.
4: Voor Brummen, Buslau, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek.
5: Je luistert naar
2: Fors Veluwezoom.

Ja, nu zie ik net dat ik een verkeerd nummer genoteerd heb om Linda Voorhorst te bellen. De dierenarts van Dierenkliniek Epicentrum. Want daar gaan we het zo meteen met haar over hebben.

0: leven. Aldus de ondernemersvereniging. Donderdag 27 augustus kan dat. Dan vindt in Epe de 42e editie van een traditionele koopjesmarkt plaats. En dit jaar krijgt de markt een compleet nieuwe uitstraling. Epe gaat terug in de tijd. Koopjesjachtroute 2026. En de koopjesjachtroute, ja, die vindt plaats van 8 tot 3 uur in Epe. En hopelijk hebben we nu al verbinding met onze dierenarts Linda van Dierenkliniek Epecenter. Dag Linda.
1: Dag Harry, hoi.
0: Ja, ik had het keer nummer genoteerd. Ja, en dan krijg je heel iemand anders aan de telefoon. Dus,
1: Ja, dat lijkt er dan niet op.
0: Nee.
1: Mooi.
0: Okay. Ik zei net, we gaan het hebben over allergische jeuk bij honden en katten. Nou is mijn vraag aan jou eerst. Hoe merk je het verschil tussen een normaal jeuk, door bijvoorbeeld een vlooibeet, en een echte allergie?
1: Ja. Dat kan je eigenlijk niet meteen zien. Dat is eigenlijk een zoektocht. Jeuk is geen diagnose, maar een symptoom. En komt inderdaad voor bij bijvoorbeeld vlooienbeten, ook andere oorzaken. Maar inderdaad, parasieten is een heel belangrijk probleem. Dat moet je dan ook eerst uitsluiten. Een vlooienbeet kan wel samengaan met allergie. Er zijn bijvoorbeeld vlooienallergieën. Dat is een allergie voor het speeksel van de vloo. Dus het kan wel samengaan, maar ja, het is een zoektocht naar wat is de oorzaak. En ja, vaak vind je ook door het beeld en dan naar de onderzoek naar te doen de oorzaak. Maar daar kan ik je wel wat over vertellen.
0: Ja, ja. Even, maar normaal jeuken ze toch ook wel een kat en hond? Een mens heeft toch ook wel jeuk?
1: Precies, af en toe krabben, helemaal geen probleem. Dat doen wij ook. Maar als het nu stelselmatig wordt, dat je regelmatig op de dag je kat, dan moet ik wel vertellen, je moet onderscheid maken in hoe een kat het toont en een hond. Een kat toont vaak overmatig poetsgedrag, korstjes, ja, soms ook wel krabben. Een hond heeft meer krabben en likken. En als dat dus echt jou gaat opvallen van, zit overmatig te poetsen aan zichzelf, de kat, ziet rode, kale plekken, vaak bij de kat, kop, nek, ook wel boven de staartbasis, achter op de kont. Bij de hond dan heeft het andere verdelingen. Bijvoorbeeld kale plekken, rode, kale plekken rond de ogen. En dat kan heel minimaal al zijn, maar je kan het al snel zien. Rond de lippen, dan gaan ze wrijven met de kop ergens langs, alsof ze hun bek schoonmaken. Oksels doen vaak mee, de liezen. En wat ook heel vaak voorkomt is alleen maar bijvoorbeeld oorontsteking.
0: Oké.
1: Okay. Knabbelen of likken aan de pootjes. Mensen denken vaak, zit nagel te bijten. Nee, het is eigenlijk dat je een keer je poot als hond, bijvoorbeeld de hond heeft dat eerder, een allergie tussen aan de voetjes, zeg maar, en de tussenteenhuid. Als je de hond dat vaak ziet doen, dan heb je dus al bewijs voor een allergie. En dan moet je naar de oorzaak op zoek.
0: Dus en die oorzaak, is die als dierenarts makkelijk te vinden?
1: Nou, eigenlijk ben je een soort detective. Zelfs als bij een maagdarm, ja, het is echt zo. Je gaat eigenlijk dingen eerst uitsluiten. Zijn er parasieten, soort dingen. Je gaat vragen, is dit de eerste keer? Zit er bijvoorbeeld een gebondenheid aan het seizoen? Had hij dit vorig jaar bijvoorbeeld ook rond augustus? Dan kan je naar een omgevingsallergie denken. En zo gaandeweg krijg je de diagnose. En misschien is het goed om te vertellen welke soorten allergie er zijn.
0: Ja, want ik krijg nou toch een berichtje binnen via de app. En die zegt, mijn hond die is ooit vastgesteld dat hij voedselallergie is. En die vraagt dus, zijn er meerdere? Dus het sluit mooi aan. Meerdere allergieën.
1: Ja, het zijn meerdere allergieën. Nou, als ik het even bij hond en kat kan je het eigenlijk gewoon heel algemeen indelen. Dat is een vlooienallergie. Dat is eigenlijk voor het speeksel dat vrijkomt bij de vlooienbeet. Er is een voedselallergie. En het kan ook naast elkaar voorkomen. Hè? Maar nummer 2 is voedselallergie. En die voedselallergie is meestal een reactie op dierlijke eiwitten. Eén rund bijvoorbeeld staat heel hoog. Rund en kip staat heel hoog bij de hond. Bij de kat, kip en vis bijvoorbeeld. En dan zit je meer in de voedselallergieën. Mm. En dan heb je ook nog de omgevingsallergieën, wat wij eigenlijk een beetje hooikoorts noemen. Atopie wordt het ook wel genoemd. En dan moet je denken aan bomen, grassen, kruiden. En bij mensen zie je nog wel eens een contactallergie, het schoonmaakmiddel, waar direct contact is met de huid. Parfum, nagellak, wil ook nog

0: voorkomen mensen. Maar dat is wat minder belangrijk bij de hond. Dus we zitten meer in de kat. Bij de hond en de kat zitten meer in de vlooiallergie, voedselallergie, omgevingsallergie.
1: Oké. Okay. En luister, reageert op die hooikoorts. Kan je net zo, bestaat er niet zoiets, dan een middeltje voor dat, net zoals bij mensen, dat je hooikoorts vermindert?
0: Ja. Nou, je moet, eigenlijk moet je eerst naar de oorzaak op zoek. Kijk, één keer is geen keer. Vaak kijken wij, dat noteren we in de kaart. Bijvoorbeeld nu, er komt een hond bijvoorbeeld. Ik moet wel uitleggen, het niezen is bij de hond veel minder erg en de traanogen. Dan eerder de traanogen dan het niezen, dat komt zelf. Dus nies komt echt niet vaak voor. Maar we zien de hooikoorts dus bijvoorbeeld als jeuk op de huid heel veel.
1: Ja.
0: Nou, dan krijg je dus al verdenking. Als je een bepaald patroon ziet, de oksels en de oren, niet alles hoeft voor te komen. Dus je kan wel op alleen de oren, kan ook. Nou, dan ga je dat behandelen en dan ga je kijken van één keer is geen keer. Prima, we gaan behandelen met een middeltje, er zit al prednison vaak in. We kijken ook onder een microscoop wat zit er op de schade, de huidschade van de allergie. Want daar gaan bacteriën en eencellige schimmeltjes op zitten. Niet besmettelijk voor de omgeving. Zitten daar gewoon al heel vaak op de huid. Alleen die denken feestje, er is schade, ik ga er dus tegenaan. Hmm. Niet verergert juist de jeuk heel erg. Dus je moet een beetje prednison geven om die allergie te dempen. En je moet zorgen dat je wat je onder een microscoop ziet, de gistjes, de eencellige schimmeltjes of bacteriën, die moet je ook behandelen als die er zijn. Dat betekent niet dat we standaard maar antibioticum en prednison in een oor doen. Nee, want het blijkt dus dat we bijna geen antibioticum nodig hebben. Meestal zijn het de mini-schimmeltjes. Of zijn we al zo vlot erbij dat we alleen nog maar wat ietsje prednison moeten geven.
1: Oké, okay, wel dat medicatie, want zijn er ook moderne medicijnen, vraagt de luisteraar, ja, die jeuk snel wegnemen zonder vervelende bijwerkingen?
0: Ja, het is heel goed om uit te leggen dat een allergie, wat is de definitie van een allergie? Dat is eigenlijk een overmatige reactie van ons immuunsysteem, ons afweersysteem, op iets wat eigenlijk helemaal niet schadelijk is. Als er een runde-eiwit voorkomt, ook rond in de darm binnenkomt, en die huid denkt, jeetje, die afweercellen, nou, dat is gevaarlijk. Eigenlijk is dat een abnormale reactie. En die reactie gaan we dempen door middelen die de immuunafweer dempen. Dan heb je inderdaad, wij gebruiken wel wat prednison, maar als het langer duurt, en ook nog wel eens als andere keuze, andere middelen, er zijn middelen die heel anders werken, die alleen die jeuk remmen. Dat is eigenlijk onze eerste keus. Als het duidelijk op de huid jeuk is, dan geven wij liever een injectie Cytopoint. Die zorgt ervoor dat er geen jeuk komt, dat de jeukprikkel niet bij de hersenen aankomt en de hond niks merkt. En dan gaat de hond ook die krabben en likken en geneest die veel sneller. Die heeft over het algemeen de minste bijwerking. Ja, en je voelt hem aankomen, die is wel prijzig. Dan hebben we ook nog eentje die ook net anders werkt dan prednison, iets minder bijwerkingen heeft. Prednison is er ook nog. Er zijn heel veel therapieën. En het ligt eraan, het is echt maatwerk. Op het moment dat het echt een allergie is, over het algemeen een chronisch, een langdurig probleem. Mm. Als er echt een allergie is, dan komt die vaak terug. En dan zijn er dus echt allerlei mogelijkheden. En dat betekent één, kijken waar zijn ze allergisch voor. Hoe kunnen we dat vermijden? Bijvoorbeeld voor. Mm. Of iets in de omgeving. Is er misschien, ik noem maar wat, zij zijn allergisch voor een berk en er staat een berk in de tuin. Nou, ik zeg niet dat iedereen zijn boom moet kappen. Maar nee. Als dat echt een groot probleem is, ja, zou je dat kunnen doen, zeg ik dan als boomliefhebber. maar goed, dan stap je op, gaat voor. Maar je gaat eerst proberen het vermijden waar ze allergisch zijn. Dan ga je zoeken de oorzaak. Nou, soms kun je daar gewoon heel weinig tegen doen. Als jij een grasallergie hebt, ja, overal zijn grassen. En dan kun je dus in een soort samenspel kun je medicijnen geven. Je kunt kijken of er een voerallergie meespeelt. Want vergeet niet, die voerallergie die kan wel. Je hebt een drempel waarop ze het jeuk laten zien. Maar daaronder kan echt wel een allergie voor voer meespelen. Die het makkelijker maakt als er een omgevingallergie is, om dan boven die drempel, het stapelt op, hè, poem, in één keer uit te komen.
1: Ja.
0: Dus je moet ook zorgen, ook op de darmen kijken, zit daar ook symptomen als bijvoorbeeld kieskeurigheid met eten, wat slecht eten, met name 's morgens, gras eten, dat soort dingen. En ook bij de kat zitten daar symptomen, want het is één immuunsysteem, die ook invloed hebben op de allergie van de huid. Dus je voelt al, dit is een complex probleem. Het is ja. echt een, ja, het is echt complex.
1: Ja, je haalt het al aan, je bent net een detective om te zoeken. En, ja. En dan hoop je de oorzaak gevonden te hebben. Het is een ja. complex probleem, maar als mensen die symptomen zien bij je hond of kat, ja. Meld het ja. bij de dierenarts en die gaat ze samen ja. met je naar een stappenplan ja. kijken, denk ik, ja. Voor ja. De huidallergie voor die ja. honden en katten.
0: Dat is heel belangrijk, want heel vaak, wij proberen zo snel mogelijk een allergie te vangen, want we zien het vaak al bij pups. En hoe sneller je ingrijpt, dat je vermijdt, dat je gaat kijken waar zijn ze allergisch voor, kan ik dat vermijden, bijvoorbeeld voerallergie. Mm. Ga je gewoon een eiwit geven waar ze ja niet op reageren, dan ga je naar zoeken. En op het moment dat je daar snel bij bent, dan is die overmaat, dat op hol slaan van het immuunsysteem, dat rem je. Hoe later je, hoe langer je iets door laat lopen, hoe erger die allergie meestal opbouwt. Het lichaam heeft een geheugen. Dus komt er bijvoorbeeld, ik noem wat, een runde eiwitallergie langs, hè, waar je ook op je huid reageert, dan denk je, ik denk dat het immuunsysteem een runde eiwit. Jou onthoud ik. Volgende keer, wacht even, ik pak mijn bisol. Snap je?
1: Ja.
0: En dan krijg je steeds snelle reacties tot steeds ergere infecties. En dat wil je voor zijn. Je wilt dat geheugen niet zo sterk hebben. Je wilt daar vlot bij zijn. En er zijn heel veel mogelijkheden. En ook, we houden ook rekening natuurlijk met portemonnee. En nogmaals, ik weet dat het allemaal heel prijzig is. En als je heel, als je gewoon echt de veiligste manier wil hebben, ja, dan moet je niet langdurig prednison gaan geven. Maar ja, soms kan het niet anders. En dan kan dat, daar kunnen we ook een mouw aan passen. Maar daar komt dan ook weer verzeker alsjeblieft je dier. Ik weet dat daar heel veel misverstanden over zijn, maar ja, ik maak heel vaak mee dat de allergieën is ongelooflijk veel voorkomend. Sinds 2000 zijn er zoveel huidallergieën en maag-darmproblemen. En dat komt omdat er is een verandering in onze bacteriën in de darmen gevonden bij mensen en dieren. En daar ligt waarschijnlijk de oorzaak. Ze zijn op zoek naar waarom is die verandering er. Pesticiden zijn gevonden bij de ziekte van niet Korsakoff, hoe heet dat? Die tremor heb je dan. Kom er even niet op. Ik kom er nog op. Maar dat is dat mensen heel erg gaan beven, die bekende ziekte, en heel erg starren. Daar is een samenhang, is veel gezien bij boeren en bij bloemisten. En een samenhang met pesticiden op de bloemen en ja, gebruik in het boerenbedrijf gevonden. En daar geeft de verandering in jouw bacterieflora in je darmen. En die bacterieflora, die coach je immuunsysteem. En wat zien we nou? Vanaf 2000 slaan zoveel immuunsystemen van mensen die je op hol. Gaan overreageren. En daar hebben we onze handen voor aan. Zowel de mensenartsen als de dierenartsen. En dat is heel zorgwekkend.
1: Ja, goed.
0: En dat is heel zorgwekkend.
1: Goed, even deelt met de luisteraars. Maar als je hond jeuk heeft, maar geen vlooien, kan het natuurlijk verschillende oorzaken hebben. Ja. Als u twijfelt, neem dan contact op met uw dierenarts.
0: Ja, heel belangrijk. En wat ook belangrijk is, is jeuk of oorklachten komen heel vaak voor. En vaak zie je ze op het moment dat de hond echt duidelijk of de oor gaat stinken of gaat krabben. Maar heel vaak zien we dat eigenlijk de hond het hele jaar door een oorontsteking heeft. En dat totaal niet laat zien. Geen vieze oren, geen rode oren. En alleen als je erin kijkt, zie je het. En dan heb ik vroeger ook altijd gedacht, ach, geef me gewoon iets mee en dan komt dat wel goed. Hè? Want ik zie mijn hond krabben. Dat is geen onwil van ons, kom dat maar. Maar we moeten altijd in dat oor kijken. 1. Wat moeten we toedienen om dat goed te begeleiden, om dat weg te laten gaan? 2. Is om te kijken of het trommelvlies heel is. Dat komt niet zo heel veel voor, maar een paar keer per jaar vind je dus een ontstoken trommelvlies wat een gaatje heeft. En de middelen die we toedienen tegen die ontsteking mogen over het algemeen niet in het midden- en het binnenoor komen. Dus als dat gebeurt, heb je een hond die voor zijn leven ja, grote kans heeft om gehandicapt te zijn. Of duizelig, last van zijn evenwichtsorgaan of scheve kop. Dat is de reden dat we altijd vragen mensen te komen met oorklachten. Niet omdat we iemand een consult willen aansturen, in tegendeel, maar wel omdat we dit willen voorkomen. Het is een ernstige bijwerking.
1: Voorkomen dat het erger wordt. Als u twijfelt.
0: Nou ja, dat,
1: Als je twijfelt als luisteraar, kunt u ook bellen met Dierenkliniek Epicentrum. Krijgt u een van de, een van de paravetinairs aan de telefoon.
0: Ja, hij is echt gewoon, hij gaat geschiedenis in hoor, jouw paravetinair. Ik vind dat steeds heel leuk, ik snap het wel.
1: En
0: trouwens, het was de ziekte van Parkinson, hij schiet me te binnen. De ziekte van Parkinson ontstaat in je darmen, door het sluit van je darmflora.
1: Goed dat je dat nog even aanvult. Hey, ik hoop dat mensen bijgespijkerd zijn over die allergische jeuk bij honden en katten. En ik zei al voor vraag, kunt u naar de dierenarts of even bellen met de dierenkliniek Epicentrum. En dan krijgt u een van de assistenten aan de telefoon.
0: Ja.
1: Hey, bedankt Linda voor nu en graag tot een volgende keer.
0: Oké.
1: Hoi.
0: Dag, van harte.
1: Dank je.

0: We gaan hutten bouwen, Troef Theater horen u in. Ik ga erover in gesprek met Isaac Kolen namens de Rotary Club Hattem Heerde. Dag Isaac.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, hutten bouwen, want dat kan de komende 2 dagen volgens mij in Heerde. Vertel.
1: Ja, klopt wel. Het is eigenlijk een jaarlijks evenement wat we organiseren van de Rotary Hattem Heerde. Wat we doen op het Vermeursplein in Heerde, waar kinderen in de basisschoolleeftijd 2 dagen lekker mogen timmeren en hutten in elkaar mogen zetten.
0: En hoeveel kinderen hebben zich aangemeld? En als nu nog ouders luisteren, kunnen ze zich nog aanmelden?
1: Ja, eigenlijk, het is echt wel een evenement, hè, wat ook, waar je gebonden zit aan een vergunning. En we mogen maximaal 100 kinderen hebben en we zitten er al iets overheen.
0: Oké,
1: ze kunnen eigenlijk niet meer aanmelden.
0: Zat die snel vol, die inschrijving?
1: Ja, het was eigenlijk bijna direct vol, ja. We hebben heel weinig, dit jaar heel weinig eraan gedaan om het bekend te maken. We hebben ze 1 vinger gegeven op de basisscholen en het stroomde binnen.
0: Mooi om te horen. Dus ja, ik sta er elk jaar wel bij stil. Vorig jaar met een collega van jou, Frieke Hafmans. En die zei, bel Isaac maar eens op. Nou, dan doen we dat.
1: Ja. Hey, hartstikke leuk.
0: Waar vandaan komt al het bouwmateriaal, zoals hout en pallets? En wie helpt daarbij?
1: Ja, we hebben sponsors. Hè? Dus binnen de Rotary hebben we toch wel behoorlijk wat connecties. Maar ook bepaalde bedrijven ook die pallets doneren. En zelfs uit andere Rotary Clubs zijn de pallets aangeleverd. Dus dat was niet zo'n probleem. De pallets die zijn er voldoende.
0: Ja, dan gaat het gebeuren over 2 dagen. Dan, hoe laat begint het 's ochtends?
1: Ja, we hebben morgen begint het. Dus het is morgen en overmorgen. Mm-hmm. En we hebben inschrijving om 10 uur. En dan krijgen de kinderen een bandje en de namen er allemaal geregistreerd. En dan kunnen ze beginnen. Dus morgen begint het om 10 uur. En het stopt om 3 uur 's middags. En dat is donderdag hetzelfde.
0: Je hebt beide dagen nog schitterend zomerweer.
1: Dat hopen we.
0: Hoeveel vrijwilligers en Rotary-leden helpen nou mee om alles in goede banen te leiden?
1: Oh, nou, dat zijn er heel wat, hoor. We hebben, denk ik, want het wisselt een beetje per dagen. Dus we hebben verschillende diensten. Want iemand moet de lunch verzorgen, iemand moet afbreken, opbouwen. En natuurlijk ook de kinderen begeleiden. En ik denk dat we met zo'n 15, 20 Rotary-leden en ook nog wel wat andere ondersteuning van kennissen en vrienden bezig zijn om dat in goede banen te leiden. En daarnaast hebben we ook nog bijvoorbeeld de EHBO wat ingehuurd wordt. Dat zijn dan de professionele mensen. Hmm. Dus al met al zijn we denk ik wel met zo'n 20 mensen bezig.
0: Ja, dat allemaal over 2 dagen en de voorbereidingen daarvoor afgaan natuurlijk. Dus,
1: ja, exact. Klopt.
0: Hey, die kinderen komen dan morgen. Is dan morgen aan het eind van de dag een hut klaar of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, het is 2 dagen. Ze mogen 2 dagen bouwen. En op het einde van de dag, of op het einde van de donderdag, hebben we dan toch nog een soort van kleine prijsuitreiking. Wie dan de mooiste hut heeft. En we hangen er vaak elk jaar een thema aan. En dit jaar is dat eigenlijk een hut bouwen van alle tijden. Dus het mag iets van vroeger zijn. Het mag iets van de toekomst zijn. En dan gaan we jureren. En dan op donderdag, op het einde van de dag, is dan de prijsuitreiking wie dan de mooiste hut heeft.
0: Nou, zou mooi zijn. Hey, ik wil je bedanken voor deze. Kunnen luisteraars komen kijken of is het alleen helemaal afgesloten?
1: Zeker. Ja, het is wel afgesloten. Dus het is niet de bedoeling dat ouders binnen het terrein komen. Want er staan hekken omheen. Mm. Maar buitenom de hekken is het zeker te bekijken. En ook op de laatste dag, dus op donderdag. Ja, dan mag iedereen naar binnen natuurlijk om de hutten te komen bekijken. Dat is dan ook rond de klok van 3 uur. Dan is het afgelopen en dan is de prijsuitreiking. En dan mag iedereen daar natuurlijk bij zijn.
0: Ga je nog een huis op Funda zetten daarvan?
1: Ja, wie weet, ja. Dat zou maar zo kunnen. Ja, dat zou wel een leuke zetje zijn.
0: Hey, Isaac, bedankt voor deze bijdrage en geniet ook de komende dagen.
1: Dat gaan we zeker doen. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Hoi.
1: Oké, hoi.

0: oplettende luisteraar zegt... hé, hey, dit is een, zal ongetwijfeld het lied zijn voor de vakantie Bijbelweek. En dat klopt dit jaar. En aan de telefoon hebben we Wiebe Riphagen... want hij is betrokken bij de Wintertent in Oene. Hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Hé, hey, waarom is gekozen voor dit thema Wereldwonder?
1: Wereldwonder, ja, dat komt omdat we meedoen aan het thema wat door de HGB wordt aangereikt. Die organisatie, dat is een landelijke organisatie die elk jaar weer een thema aanreikt om te gebruiken op verschillende plekken in het land om de vakantie Bijbelweek te organiseren. En die hebben ons dit thema aangereikt. Het is het thema Wereldwonder, waar aan de hand van verschillende verhalen en geschiedenissen uit de Bijbel stilgestaan worden bij het wonder wat de wereld is waarin we leven.
0: Oké. Okay. Dat merken dus, want je zegt het al, de kinderen dit thema terug in de lezingen, maar ook in de diverse activiteiten?
1: Ja, dat klopt. Zo gaan we morgenochtend, dan beginnen we.
0: Ja.
1: Dan gaan we met de kinderen eigenlijk gelijk op pad. Dan krijgen ze wat eten mee in een knapzakje met waar een lunchpakketje in zit. En dan gaan ze op pad de natuur in om het wonder van de natuur zelf te beleven. We zitten in Oene natuurlijk midden in het landelijk gebied. Dus er zijn mogelijkheden genoeg om er buiten te gaan. En ook kinderen daarmee ook vertrouwd te laten worden met alles wat in de natuur te vinden is. En daarvan geloven we ook dat er niet maar zo is. Dat we daar zorgvuldig mee om moeten gaan. En ook een stukje verwondering mag erover zijn.
0: Ja. Die woensdag, morgen, is vanaf een jonge leeftijd al 4 jaar zijn ze al welkom.
1: Ja, vanaf 4 tot 12. Ja. Dus echt de basisschoolleeftijden.
0: Dan, ik neem niet alle details door, maar het gaat nog door op donderdag. En dan is het van 10 tot 12. Wat staat er dan op het menu?
1: Dan op donderdag van 10 tot 12, dan is het voor de kinderen 6 jaar en tot 12. En dan staan de vrije gebruikelijke activiteiten op het programma. Dat bestaat uit een bijbelverhaal. Wat dan weer aan de orde is. In dat geval de Ark van Noach. Die behandeld wordt. Er worden knutselwerkjes gedaan. Wat gezongen. Gespeeld. Ook ruimte voor ontspanning buiten. Als het weer het toelaat. En het geheel vindt allemaal plaats bij de Ark. Dat is toepasselijke naam ook bij dit verhaal.
0: Ja.
1: Dat is het gebouw waar we in de activiteiten zullen starten.
0: Ja. Is er ook iets nog van zo'n oudere avond? Of dat iedereen mag komen?
1: Ja, dat is op donderdagavond. Dan mogen ook ouders en belangstellenden komen om een stukje mee te maken. Waar we in het kort eigenlijk verschillende programma-onderdelen zich herhalen. En waar we ook de afsluiting van die avond in de vorm van een lampionoptocht door het dorp zal zijn.
0: Hoe laat begint die avond?
1: Die avond die begint om 8 uur. En de afsluiting is zo rond 9:15. Dan verwachten we wel dat het donker genoeg is om de lampionen te ontsteken.
0: Dat denk ik wel inmiddels dus.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Goed dat even te benoemen, want ik heb deze ook in Loof en Heer genoemd, maar toen wist ik nog niet dat het een oudere avond was. Vrijdag 28 augustus, staat er even terloops, staan er weer pannenkoeken op het menu?
1: Ja, dat klopt. Dat is een traditionele afsluiting met de kinderen die morgen met pannenkoeken. Die door ouders en vrijwilligers gebakken worden. En die hopen we dan samen te nuttigen.
0: Als nu ouders luisteren en die zeggen, nou, ik vind het wel leuk voor mijn kind. Kan mijn kind bij wijze van spreken, moet hij alle dagen meemaken? Of kan hij nog komen? Kan hij nog aangemeld worden?
1: Ja, kan zeker komen. We hebben geen inschrijving vooraf. En in doorgaans is de ruimte genoeg om aan te sluiten. En mocht een kind niet alle dagen kunnen, dan is dat op zich geen probleem. Want alle programma-onderdelen staan op zich los van elkaar.
0: Oké, goed dat je het zegt. Hoeveel vrijwilligers helpen er mee om deze week achter de schermen een succes te maken?
1: Ja, bij elkaar opgeteld is het best wel een groot aantal. Ik denk wel tussen de 20 en de 30.
0: Oké. Okay.
1: Die in de verschillende mensen die 1 of 2 programma-onderdelen bijwonen en meehelpen. En een kernteam wat elke dag aanwezig is.
0: Hoe lang ben je zelf al betrokken bij de vakantie?
1: Ja, dat is al wel even. Dat is al 30 jaar inmiddels. Vanaf de oprichting dat we daarmee begonnen zijn, loop ik al een beetje mee op verschillende onderdelen.
0: Ja, de vakantiebijbelweek in Oene. Dit allemaal rondom de Ark. Ik neem aan dat zondag in de kerkdienst er ook bij stilgestaan wordt, of niet?
1: Ja, dan vindt, ook de afstemming met in de preek die de dominee vertelt dan ook een verhaal wat aansluit bij dit thema. En is er ook gelegenheid voor de kinderen om nog wat te zingen van de liederen die ze geleerd hebben. Onder andere het liedje wat je net liet horen.
0: Wereldwonder van Gerdy Hamme.
1: Wat het themalied is van deze week.
0: Dan heb ik hier van Dirk Anton Dallhuis ook nog een poster gekregen. Ik weet niet of je daar iets van weet. Een tieneravond bij Zwier van de Weert.
1: Klopt. Dit jaar doen we dat op die locatie. Dat is inderdaad tieners van 12 jaar en ouder. Worden dan uitgenodigd om een spel te spelen. En dat spel dat heet Color Your World. Ik ken het persoonlijk niet, maar het schijnt wel onder de jongeren wel bekend te zijn waar het ongeveer inhoudt. En dat begint om 6:30 bij de zorgboerderij van Zwier van de Weer.
0: Oké, ook een tieneravond in het kader van de vakantie Bijbelweek in Oene. Ik hoop dat veel kinderen en eventueel jongeren de weg weten te vinden naar het dorp Oene voor deze afsluiting van de vakantie.
1: Ja, dankjewel.
0: En ik wil je bedanken.
1: Goed.
0: Oké, hoi.
1: Tot ziens. Daar.
2: Dit is InfoMix met muziek en informatie.

0: Vijf weken lang stond de tweede uur van de Infomix in teken van Jazz and More. En dat was de microfoon voor Jan Egbert Kieskamp, een bekend gezicht in EPN omstreken. Want hij is niet alleen organisator van het gratis toegankelijke jazzfestival, maar ook een bevlogen radiopresentator. En dat heeft hij vijf weken mogen doen, maar ook in Epen. En die hebben we nu aan telefoon. We gaan uiteraard nog een keer terugblikken op die mooie vijf zaterdagen. Of niet, Jan Egbert?
1: Dat denk ik wel, Harry. Goedenavond.
0: Ja, wat hoorden we trouwens?
1: Hey. Wat je hier zojuist hoorde, ja. Dat was een van mijn favorieten die ik al een tijdje op de korrel had. Philip Lasseter. Amerikaanse multi-instrumentalist en entertainer. En hij was met 11 man op het podium en dat was te gek. Bump the Man was dit, met Durand Bernard.
0: Ja. Toen dacht je, die moeten we nog even draaien vanavond. Dus,
1: moeten, maar ik vind het geweldig. Echt helemaal te gek. Ja.
0: En hoe komt het dat jullie slagen, omdat heel veel festivals kampen met financiële problemen, slagen jullie toch steeds om het volledig gratis te houden, joh?
1: Ja, dat klopt. Dat is ook best wel bijzonder. En eigenlijk komt dat vooral door heel veel sponsors die ons heel graag ondersteunen. En verder, alles is vrijwillig. En wij hebben daarnaast ook belang bij de bar omzet natuurlijk. Mm-hmm. Daar doen we het eigenlijk van die inkomsten. En daarnaast hebben we natuurlijk wel een beetje een netwerk opgebouwd, waardoor je af en toe wat makkelijker bands kunt programmeren. Maar het is wel waar wat je zegt, want je hoort ook vanuit de muzikantenwereld toch wel wat mensen die zeggen van, nou, wat jullie op het podium hebben staan, hoe kan dat nou dat het allemaal gratis toegankelijk is? Dus dat is wel een groot compliment wel. Dus dat is wel bijzonder.
0: Ja, maar jullie haalt niet zomaar wat artiesten naar Epen toe. Ook de internationale allure wordt naar Epen toe gehaald.
1: Ja, zo langzamerhand wel. Dat doen we niet bewust omdat het per se uit het buitenland moet komen, dat het dan beter is of zo. Maar soms krijg je wat aangeboden dat je denkt van, offer you can't refuse. Hè. In Nederland is heel veel talent. En omdat wij vijf zaterdagen hebben met 10 acts of 11 acts eigenlijk, dat er dan een keer een buitenlandse act of twee tussen zit. Ja, dat is mooi als je die kans krijgt. En het heeft ook wel gewerkt, want de publieke opkomst was gigantisch. Ja. Die twee, en met name de laatste Martha High, dat was ongelooflijk. Ja, ik zit nog na te genieten.
0: Een bomvol plein was het met
1: de bal, dat kun je wel zeggen. En het was mooi weer en het was, het was echt onvergetelijk. Het was een van de allerbeste optredens. Ik denk dat het ook een van de allerdrukst bezochte edities is ooit. Het was geweldig.
0: Ja, het weer sprak mee al die keren.
1: Ja, ook dit jaar voor het eerst, ja.
0: Ja, maar als je dan als je niet aanwezig kon zijn, kon je ook zelfs genieten op sociale media, op Facebook. Want Benno Woning onder andere heeft van alles gefotografeerd.
1: Ja, klopt. Dat is onze huisfotograaf eigenlijk al vanaf het begin. En zaterdagavond later al, dan staat alles al op de social media's. En hij wil ze dan ons voor later op de website. En dat is hartstikke fijn. En natuurlijk ook maken we zelf wat foto's en video's die op onze eigen social media dan ook roleren. En ook steeds meer van de band zelf die plaatsen. Dus dat werkt ook wel heel goed, die social media. Ik ben er geen fan ervan, maar het werkt.
0: Het werkt wel, dat klopt dus. Ja. Als je iets post, dat is de reden dat je er inderdaad gebruik als media van maakt.
1: Zeker,
0: geval jullie ook dus. Die laatste, op een gegeven moment zag ik op foto's dat jullie in het zonnetje werden gezet.
1: Ja, dat klopt. Ja, in het zonnetje werden gezet, dat deden we eigenlijk zelf. Want we willen altijd wel als bestuurder als laatste ook even wat dingen uitleggen en vertellen en de mensen bedanken. Want er zijn natuurlijk heel veel sponsoren, de kerk, de vrijwilligers, de EHBO, beveiliging, de mensen van het geluid en het publiek natuurlijk niet te vergeten. En die willen we dan toch wel even bedanken. En in dit geval was het ook nog een keer dat een van onze bestuursleden door een verhuizing gaat afscheid nemen, Kern Kuipers.
0: Okay.
1: En Lex Koster is gevonden als opvolger van haar, dus dat wilden we toch even melden.
0: Ja, direct. En die gaat meelopen, want Jazz and More is meer dan alleen die zaterdagen. Even wat, het is Jazz and More. Vroeger was het alleen Jazz Comes to Town. Nu zit er een variëteit in. Maar zo te horen van jou, bomvol plein, altijd druk. Slaagt dat, hè? Slaat dat aan?
1: Ja, blijkbaar wel. Het is niet allemaal jazz meer, maar dat was het vroeger ook niet hoor. Maar het is wel allemaal wel jazz gerelateerd met soul, funk, blues. Beetje Latin en zo, dus dat wel. Maar dat Moore slaat niet alleen op de meerdere muziekstijlen, maar ook meer evenementen die we organiseren dan alleen de zomereditie. Want we hebben natuurlijk al eens het gospelconcert gehad. We zijn onlangs met een brass band door Epe gereden. Binnenkort komt weer het One Day Choir. Dus dat is een beetje dubbel eigenlijk. Dus het is zowel meer muziekstijlen als meer muziekevenementen.
0: Ja. Wat ga je zaterdagmiddag doen?
1: Aankomende zaterdag bedoel je?
0: Ja.
1: Nou, dat zal ik je vertellen. Normaal, na 5 weken, dan val je best in de gat.
0: Ja, dat wou ik net zeggen.
1: Ja, maar zaterdag is bij jullie in Heerde geweldig evenement. Heerde Blues. Ik denk dat je daarop doelt, want dat is ook gratis toegankelijk. En ongelooflijk sfeervol en leuk en gezellig. En dit jaar ook met met Flevium onder andere. Dus ja, daar ga ik zeker een kijkje nemen, absoluut.
0: Ja, en we gaan er zo meteen de volgende uur direct bij stilstaan met Erika Hortinga. En we draaien ook iets van Flevium Plays, Pieter Kriens.
1: Ja, dat was wel grappig, want bij het optreden van Hammond Madness vorige week was dat. Frank Montes, een van de organisten, die is inmiddels ook lid van Flevium. En de hele band was aanwezig met manager en zo. Dus het was wel heel grappig, ja, leuk.
0: Leuk om mee te maken natuurlijk.
1: Ja, dus. Zeker. Ja, absoluut.
0: Maar je valt nog niet in een zwart gat en daarna mag je genieten van de vakantie.
1: Klopt.
0: Ja, je hebt nog een nummer. Die 5 weken zijn omgevlogen. Want ik dacht eerst vanavond, ik zei, oh, hij kan nog wel weer. Ik moest nog even 2 uur schrapen, maar dat is me gelukt. Dus hij zit helemaal vol weer. Dus,
1: Nee, veel muziek ook, hè? Want de E-pop ook, begreep ik.
0: E-pop, zometeen ga ik ook mee stilstaan met de nieuwe voorzitter, Ilse van Essen. Dus,
1: ook gratis toegankelijk, dus. Wij doen dat hier in Epe en Heerde wel goed wat dat betreft.
0: Dat is mooi. We gaan het zo van Erika horen. Maar je hebt nog iets uitgekozen. Ja. Penny Lane. Ja. Talk to me. Waarom dat nummer?
1: Nou, niet specifiek dat nummer. Daar koos ze in mijn uitzendingen zelf ook voor. Het is eigenlijk haar eerste opname die officieel uit is gekomen. Want het is de openingstrack van haar debuutalbum, wat 15 jaar geleden al uitkwam. En dat album heet No Hesitation. En ik vind dat wel, ik vind het gewoon een hele fijne track. En ze is er zelf ook nog steeds heel trots op. Dus ik denk, nou, dat is misschien wel leuk. Want ze had afgelopen zaterdag met een volledig nieuwe band, De Vuurdoop, het allereerste optreden met die nieuwe band. En dat was ook zeer geslaagd. Dus vandaar eigenlijk.
0: We gaan zo naar luisteren. Ben je nu als bestuur, zijn je nu alweer bezig met de volgende editie volgend jaar?
1: Ja, in zoverre dat, je weet dat er wat reuring is wat betreft allerlei herinrichtingen van het dorp. Daar zijn we wel mee bezig. We zijn wel positief daarover. Inderdaad, na de vakantie, als ik voor mezelf spreek, ben ik toch al wel heel snel bezig met de bands voor volgend jaar. Omdat je daar niet al te lang mee moet wachten. Want ondanks dat er heel veel festivals omvallen, zit je in de vakantieperiode. En er zijn gewoon bands die dan al volgeboekt zijn. Dus je moet er wel op tijd mee beginnen. Dat is wel waar.
0: En soms gaan ook bands aan de deur te trappelen van, ik wil toch een keer naar Epe komen. Dat kan natuurlijk.
1: Ja, echt. Dat is echt zo, ja. Ja, zonder arrogant te zijn, dat is echt waar. Dat merk ik steeds meer. Dus dat is wel geweldig om te horen. Je krijgt die feedback ook van de bands. Ze worden goed behandeld, goed ontvangen. Maar ook de sfeer en het publiek is zeer enthousiast. Dus dat is allemaal heerlijk.
0: Nou, we gaan nog naar Penny Lane luisteren en volgende uur weer veel muziek. Ik wil jou in ieder geval bedanken voor 5 weken muzikaal feestje hier in Infomix. En graag tot een volgende keer wat dat betreft.
1: Nou, mag ik dan jou ook bedanken voor het beschikbaar stellen van de zendtijd.
0: Graag gedaan, joh.
1: En ook de jongens van de techniek die mij geassisteerd hebben de afgelopen weken. Heel erg bedankt daarvoor.
0: Nou, dat is wel komt hier over dus. Helemaal goed.
1: Hartstikke goed.
0: Hey, we gaan luisteren. Ik kondig hem zelf even aan.
1: Ja, nou, Penny Lane, Penny Lane Kravis. De band heet Penny Lane en het is een nummer wat als op het eerste album stond, No Hesitation, en het heet Talk to Me.

Penny Lane, Talk to Me. En daar sluiten we Jazz and More voor het jaar 2026 mee af. Ik heb twee korte berichtjes voor u. De voorbereidingen voor het Amsterdamfeest zijn inmiddels gestart. Want dat gaat plaatsvinden op 27, 28 en 29 augustus. Bekende artiesten komen onder andere langs. En 's ochtends, op donderdagmorgen, kunt u live radio aanschouwen in het programma Brunch van 9 tot 12. Dan gaan we nog naar Wapenveld. Daar is een reunie voor oud-medewerkers van Reobot. Want Reobot viert een bijzondere jubileum. Het is 50 jaar geleden dat ze hun deuren openden en laten ze niet ongemerkt voorbij gaan. Ze organiseren een gezellige reunie voor oud-medewerkers op zaterdag 12 september van 3 tot 6. Heb je bij Reobot gewerkt, dan ben je van harte welkom. Je kunt je aanmelden via receptie@reobot.nl. @leliezorggroep.nl of even langsgaan bij Reobot aan de Vree in Wapenveld.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS-journaal. Israël zet twee Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord-supporters vuurwerk af dat ook in het familievak van Cambuur terechtkwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
2: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van. En dat sportief is natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
1: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

name.

Hoezo hoor u Flavian Place, Peter Kriens, Fleetwood Mac, Need You Love So Bad. Want we hebben Erika Hortiga van Visit Heer aan de telefoon. We gaan in twee blokken zelfs praten. We beginnen zometeen met over hier de blues en straks naar een intermezzo, naar de openluchtbios. En we stippen heel kort potje een pontje rock nog aan. Dus dat is veel te

0: Oh, dat is leuk. Goed om te horen. Ja, dan gaan we gaan ook vaak naar Epen natuurlijk. Dat is ook leuk. En vorig jaar hadden we toevallig tegelijk met Epen ook blues. Mm-hmm. Toen hadden zij ook nog eens blues.
1: Ja,
0: dus
1: mooi.
0: We hebben meerdere thema's. Dus toen heb ik even gebeld met hun. Zo van, hé, hey, wanneer doen jullie dit? Dan doen wij het niet.
2: Nee.
0: Dus nu hadden we het helemaal goed afgestemd met elkaar.
1: Ja, en nu is het opeenvolgens. Hé, hey, met Flavium, de ja. Bluesband, haal je wel een absolute Nederlandse bluesgeschiedenis naar heren. Hoe trots ben je erop?
0: Nou, ja, dat vind ik ook echt heel erg leuk. Ik had zo wel een tijdje op mijn lijstje staan. Ik doe eigenlijk wel, vind het eigenlijk wel heel leuk om al die legendes naar hier te halen. We hebben de Bintangs al gehad. En ja, ja, we hebben echt bekende namen. Dus ik wil ook eigenlijk nooit hetzelfde. Dus nu is het gelukt met Flavium. Ze waren weer terug van vakantie.
1: Ja, ze waren vorige week nog in Epe aanwezig. Dat begreep ik al wel. Dus.
0: Oh, ook nog. Oké. Okay,
1: niet op podium, maar gewoon. Hey. Ja.
0: Ja, ja, maar ze komen ook uit de buurt eigenlijk wel. Hè. Of een groot deel komt uit Apeldoorn. Maar ze, ja, jij draaide net al heel mooi Peter ja. Green van Fleetwood Mac. En dat is ook wel bijzonder dat ze dat gaan doen. Dus het is ook wel, kijk, als je ze al heel vaak hebt gezien, misschien vroeger. Ja, ze doen nu toch weer wat nieuws.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat het leuk is voor fans en ja, mensen die het vroegere werk van Fleetwood Mac leuk vinden.
1: Ja.
0: Dus hopelijk voor ieder wat wils.
1: Maar die middag, want ik heb hier de affiche in de schaapskooi voor me. Die start met Mojo Hand. De middag met Mojo Hand, de Dutch Blues ja. Challenge finalisten. Wat maakt die combinatie tussen deze twee bands de perfecte festivalmiddag?
0: Ja, Mojo Hand. Ja, ik probeer ook altijd wel een coverband te doen. Of nou, zij hebben ook eigen nummers trouwens, Mojo Hand. Maar om er een beetje in te komen, wat bekende bluesnummers is ook altijd wel fijn. Hè? Voor de mensen die nog niet zoveel blues kennen of of nou ja, of die ja gewoon een beetje de oude bekende nummers is ook leuk om erin te komen. Ja, dus probeer eigenlijk wel twee verschillende type bluesbands altijd te presenteren. Als we naar binnen gaan, vier verschillende type bluesbands. Niet altijd makkelijk, maar probeer altijd wel een beetje. Er zijn heel veel stromingen in de blues. Dus kijken we altijd wel welke bands we daarin kunnen boeken. Dat we niet twee dezelfde achter elkaar hebben staan.
1: Nee. Hoe laat begint het aanstaande zaterdag?
0: Ja, Mojo Hand begint om 4:00. En die spelen ruim 2:00. Nou, dan kan je even lekker bij de barbecue gaan staan rond 6:00. Hoef je niks te missen, want dan om 7:00 begint Flavium. En ja, ze belden al van, ja, het staat tot 9:00. Maar als we een beetje uitlopen en nog een toegift, ik zeg, ja, graag, doe maar. Dus het is niet strak om 9:00 afgelopen, hebben ze me beloofd.
1: Het festival is volledig gratis toegankelijk, hè? Hoe belangrijk is het voor visiteerden om dit soort evenementen laagdrempelig te houden?
0: Ja, best wel. En dus dit is wel een opdracht die wij aan onszelf geven. Samen met de gemeente ook wel. Dat wij een aantal evenementen in het jaar organiseren waar iedereen naartoe kan. En dan proberen we dus ook iets te kiezen wat nog niet gedaan wordt. Kijk, er zijn heel veel tentfeesten. En dat is echt superleuk voor jong en oud. En daarom hebben wij dan ook blues gekozen. Want ik denk, ja, dat is makkelijke wel muziek. Die iedereen, ja, het is leuk om naar te kijken, live muziek. En dan hopen we dat we daar ook wat verscheidenheid kunnen aanbrengen in het aanbod. Wat er dan de hele zomer is.
1: Ja, nee, snap ik. Is de Dorpsstraat afgezet of niet?
0: Ja. Ja, dat doen we altijd wel. Want ja, mensen staan toch zo te kijken naar het podium dat ze dan niet meer doorhebben dat ze eigenlijk al meer op straat staan te kijken.
1: Nee,
0: ja,
1: nee dus, dat moet
0: en dat
1: niet.
0: Maakt het ook wel gezelliger als er geen auto doorheen rijdt.
1: Nou, we horen straks hoe het weerbericht wordt van onze eigen weerman. Ik ga zo
0: ja,
1: met
0: ja, ik hoop er staat nu dat er een heel klein beetje gaat regenen zaterdag, maar heel weinig.
1: We horen het zo van hem. Ik ga zo met je verder praten, want er zijn nog twee andere evenementen op stapel. Onder andere de openluchtbios, maar dat zometeen.

0: De driftersong Saturday the Night at the Movies. Nou, het openluchtbios die wordt niet gehouden op zaterdagavond. Maar op vrijdag 4 september vindt hij weer plaats op landgoed Vosbergen. Weer terug op de oude plek, of niet?
1: Ja, dat klopt. Ja, vorig jaar ook al. En leuk liedje had je erbij uitgezocht. At the Movies, ja, goeie. Ja, ja, dat is toch wel een favoriete plek hoor. Het is sowieso al zo'n mooi decor als je daar... Ja, je komt natuurlijk om film te kijken, maar voordat de film begint hebben we al dat mooie kasteel wat dan aangelicht is. En dat is gewoon al een reden om dat net gewoon al wel een uurtje eerder komen om pas een drankje te nemen en gewoon even door de tuin te lopen van het kasteel waar je normaal niet mag komen.
0: Nee.
1: En... Want normaal moet je voor de brug, mag je er niet over, want de barones hangt gewoon. Maar wij mogen dus vrijdagavond 4 september... in haar achtertuin een film vertonen. Dus dat vinden we echt elk jaar wel weer heel speciaal.
0: Eerst nieuwsgierig. Welke film wordt dit jaar gedraaid en voor wie is die geschikt?
1: Ja, kijk, dat is wel een onbekende film. Maar dat is eigenlijk heel jammer, want die is dit jaar uitgekomen in mei. En het is een Nederlandstalige film, maar die heet Treat Her Like a Lady.
0: Oh.
1: Ja. Nienke Plas is de hoofdrolspeelster. En zij is... cabaretier, maar ook actrice. En ze filmt volgens mij ook heel haar gezin voor YouTube of zo. Maar ja, ze doet dit dus heel erg goed. Ze heeft dus ook prijs gewonnen ervoor, omdat ze gewoon heel goed die rol heeft vertolkt. Over een moeder in de bijstand in Amsterdam en hoe zij heel creatief eindje aan elkaar knoopt. Maar ja, dat creativiteit wordt niet altijd beloond door de Belastingdienst. Dus ja, hoe dat dan afloopt allemaal... Ja, dat is dus wat we gaan zien vrijdagavond. En ik denk dus dat het echt wel een leuke film is voor toch ook al wat oudere tieners en tot een oud. Dus ik denk wel, en een actueel onderwerp.
0: Ja, je zei dat mensen kunnen daar vanaf 7 uur, dacht ik terecht, begin van de avond. Maar hoe laat begint de film?
1: Nou, die begint dus als de zon ondergaat. Dus dat is tussen 8:30 en 9:00. Ik open altijd de film. Locatie even en dan dank ik natuurlijk Vosbergen dat we daar mogen zijn en dan gaan we daarna dan wordt het donker genoeg om de film goed te kunnen zien, dus 9:15 en dan doen we nog een pauze rond 10:00 en dan we hebben natuurlijk een bioscoopbar voor popcorn en wat drinken en mensen moeten soms even naar de wc en dan gaan we daarna nog weer verder tot een uurtje of 11:00.
0: Ja, ze hebben popcorn. Het is niet de bedoeling dat mensen zelf eten meenemen, hè? Nee,
1: liever niet, want dat is eigenlijk we doen dit dus ook niet gratis, omdat het eigenlijk, ja, zo'n scherm huren, dat kost al zoveel geld. We moeten gewoon, en al die stoelen die we neerzetten, dus we vragen een tientje. En dat kan eigenlijk net uit, als we alles uitkomen, kan het eigenlijk nog niet uit. Dus daarom hebben we ook nog een biosbar en dan kan het net uit, zeg maar. Maar we doen het allemaal met vrijwilligers verder, dus we willen het eigenlijk ook €10 houden. Dus daarom zeggen we mensen... Haal wat lekkers bij de bar.
0: Dat is mooi gezegd. Als mensen kaarten willen hebben voor die avond, moeten ze die van tevoren bestellen of zijn ze aan de kassa nog te verkrijgen?
1: Ja, elk jaar zeg ik het kan aan de kassa, maar elk jaar de laatste week, als dan blijkt dat het mooi weer wordt, dan is het uitverkocht.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik raad toch altijd aan om een kaartje te halen. En we zijn ook niet moeilijk mee als je toch niet kan of ziek bent of zo. Want we hebben altijd wel uitverkocht. En als je dus googelt op openluchtbios... Heerde, dan kom je op onze nieuwe webshop daarvoor uit.
0: Openluchtbios Heerde. Moeten mensen zelf een stoeltje meenemen?
1: Nee, dat hoeft dus niet. Ik ga vrijdagmiddag met vrijwilligers 500 stoeltjes uitklappen.
0: Oké. Okay. Dat gaat allemaal gebeuren daar bij Landgoed Vosbergen. En Google even. En dan krijgt u een film waar ik trouwens nog nooit van gehoord had. Treat Her Like a Lady. Ja, en het derde evenement, derde poot zeg maar even, die vindt alweer plaats een week later, op zondag, 13 september.
1: Ja, dan gaan we fietsen.
0: Rondje, pontje, rock. Dat is niet alleen fietsen.
1: Nee, want we hebben dus ook, je stopt ondertussen voor muziek, dus het is weer een heel ander evenement. We hebben het gewoon 3 keer echt voor ieder wat wils, denk ik dan. Als je houdt van fietsen, maar het ook leuk vindt om live muziek te zien en... met de pontjes langs de ijs en over langs de ijs te fietsen, dan moet je zeker rondje pontje rock gaan doen. Dat kost €22,50, maar dan krijg je dus die pontjes. Kan je gewoon over met de fiets, hoef je dat niet te betalen meer. En je krijgt op elke locatie, dat zijn er 5, een drankje. En die band natuurlijk. Nou, dat is toch ook bijna niks, Harry.
0: Nee, wat wil je nog meer? Rondje Pontjerok is inmiddels een traditie, want we staan er elk jaar ook bij stil. Wat is dit jaar anders dan eerdere jaren?
1: Ja, dat is nou, het is allemaal omleidingen. Heb je al over de dijk gereden, Harry? Het kan bijna niet.
0: Nee, nog niet.
1: Maar
0: nee.
1: Ze hebben beloofd dat ze op 11 september klaar zijn tussen Feest en Oene. Dus dan kunnen we op 13 september er wel weer langs fietsen naar Welsum. Echter, in Weijen is de hele horecalocatie helaas weg.
0: Terrasse dus Loswal doet niet meer mee dus dit jaar.
1: Ja, nee, die doet niet mee. En toen,
0: heb je het opgevangen dan?
1: Ja, we wilden toch graag in onze eigen gemeente nog een locatie. Dus we gaan naar Vorchten.
0: Okay.
1: Dat ligt iets van de IJssel, maar naast een heel mooi kerkje. Dus daar staat een multifunctioneel centrum De Verbinding, het MFC. En daar willen ze heel graag wel wat meer optredens. Ze willen een buitenpodiumpje testen, neerzetten. Dus dat hoorde ik. En toen dacht ik, nou, dan moet ik dat toch maar eens proberen. Of met Rondje Pontjerok.
0: En kun je een paar opvallende namen uit de line-up noemen inmiddels? Ex-Face of Welsum?
1: Ja, nou, ik heb het dit jaar eens anders gedaan. Ik krijg de locaties zoeken wel vaak bands, maar toen kreeg ik ook wel vaak weer dezelfde. En nu heb ik een oproep gedaan. Wie wil spelen op Rondje Pontjerok? En het lijkt wel dat mensen dat toch wel vaak van hadden gehoord. Dus we hadden echt genoeg aanmeldingen om iedereen te plaatsen. Dus we beginnen dan in de ochtend een beetje rustig. Met vaak een beetje akoestische bands. Of nog niet elektrische gitaar in ieder geval. En dan in de middag wel. Dan wordt het echt wat steviger rock. Dus we hebben uit Heerden komt Backsound. Die kennen mensen wel veel. Maar die speelt dan in Os. Dachten we, laten we de mensen de overkant ook eens kennis maken met een band hier uit de buurt.
0: Ja, Backsound heeft hier in de studio ook wel eens gespeeld. Dus, ja.
1: Nou, precies. Oh ja, onlangs hè?
0: Nou, een tijdje geleden alweer, maar dat gaat
1: terug. Precies, nou ja, die hadden zich dus ook aangemeld. Dus toen dacht ik, nou weet je, dat is wel leuk. Dan zetten we die eens aan de overkant.
0: Ja, leuk om er
1: maar kijk, de mensen die uit Heerden komen, denk ik, ja, maar ik wil Backsound wel zien. Ja, dat geeft niet, want je komt er toch langs.
0: Ja, welke horeca locaties doen ze nu mee? Je noemde al
1: de
0: Verbinding
1: dus,
0: in Vorchten.
1: Ja, Bukkersmullen in Ols. En aan de overkant heb je Biesterbos. Bijsterbos doet mee in Welsum. En dan heb je nog in Den Nul een bezoekerscentrum waarbij je op duur zit, zo heet die brasserie.
0: Hmm.
1: En dan hebben we in Feesten bij de Molen weer. Bats zit daar. Dat is ook ons toeristeninfopunt. En daar buiten onder de molen kan je dan muziek zien. Dus het is allemaal buiten. En we hebben eigenlijk altijd mooi weer. Dus dit jaar gewoon ook, zeg ik.
0: We blijven alles volgen. Ik hoop dat de luisteraars nu al notities heeft gemaakt in de agenda. Als je aanstaande zaterdag niet kunt naar de Blues Barbecue en Biers, dan kunt u terecht bij de openluchtbios. En als u zegt, nou, ik wil toch meer muziek, kom dan op zondag 13 september mee fietsen bij Rondje Pontjerok. En ook daar zijn de tickets, denk ik, op de website verkrijgen we bij jullie.
1: Ja, okay. Ja, Rondje Pontjerok in type en dan vind je het wel.
0: Oké, okay, hey. Ja. Ik wil je bedanken voor nu.
1: Nou, bedankt dat ik dit allemaal mocht aankondigen.
0: Graag gedaan.
1: Goed. Het scheelt weer, hè, voor de volgende keer.
0: Dank je.

0: Ja, en Harry sprak met Erika over allerlei activiteiten die in de gemeente Heerde gaan plaatsvinden. Zo ook het Pontje Rock. En dit was een compilatie van een band die daar ook bij een van de locaties gaan optreden. En dat is de Four Horsemen. En daar kunt u zeker de komende tijd, als u het eventjes op de site van Visit kijkt, kunt u daar in ieder geval van genieten van een heerlijke rockmuziek. En ik ga eens even praten met Wilfried Tilfs, ook lekker weer gaan hebben. Dat doen we in het volgende onderwerp. Weerbericht. En dat is inderdaad met het weerbericht. En we groeten Wilfried weer. Wilfried, een heel goede avond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, we hadden onlangs een natuurverschijnsel, dat we zeggen zonsverduistering. Nou ja, nu is de maan aan de beurt. En ja, de temperaturen gaan ook weer een beetje oplopen.
1: Ja, tijdelijk. En we staan wel voor een echte omslag, hoor, wat het weer betreft. Maar voor de tijd moeten we er nog even een beetje van kunnen genieten, eigenlijk, zeg maar. Want als je even terugblikt, afgelopen week was het echt toch wel zovallig. Vooral vorige week, toen toch de nodige buien. En dat was ook wel hard nodig natuurlijk, al dat droge weer. En dat heeft natuurlijk helemaal geen eind gemaakt aan de droogte. Zo is het niet, maar goed. Nee. Dat viel toch wel aardig wat neerslag vorige week. Dus ja, als we kijken naar augustus tot nu toe. De meeste plaatsen hebben zo'n 20 tot 40 millimeter gehad.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is net aan, inclusief vorige week, net aan de helft ongeveer van de hele maand. Dus dat is echt nog wel veel te weinig. Goed, in het westen viel iets meer, 40 tot 60 millimeter. Maar in onze regio zo'n 20 tot 40. Lokaal van wat minder in het uiterste noordoosten en oosten. Maar goed, het is allemaal veel te weinig natuurlijk. Maar goed, het is natuurlijk ook nog het weer waar je een beetje van wil gaan genieten. Dus we zitten als gewone mens, zal ik maar zeggen, ook niet echt te wachten op al die regen natuurlijk. Dus want al die hitte is achter de rug, dat is allemaal wat koeler. Het is nu wel lekker weer aan het worden. Ja. En ja, daar geniet je dan toch wel weer van.
0: Zeker.
1: En nou ja, dan zullen we verder kijken naar de rest van de maand augustus. Dan denk ik dat de meeste hoeveel in behoorlijk omhoog gaan. Maar er zit wel een echte omslag aan te komen. We zullen het even op rijtje zetten. Actueel hebben we nu nog te maken met een hoog drukgebied boven Scandinavië. Meest oostelijke wind. Ja, dat betekent gewoon dat aanvoer van droge lucht. Zeer aangename lucht. Het is niet vochtig of iets dergelijks. Het is gewoon echt aangenaam. S'nachts koelt het nog lekker af. En overdag zit de temperatuur mooi aan het oplopen. Ja, en dat is eigenlijk nu nog aan de orde. Maar wat gaat er veranderen? We zien vanuit het zuidwesten eigenlijk een lage drukgebied onze kant op komen. Trekt meer richting Engeland, Groot-Brittannië.
0: Ja.
1: En dan eigenlijk komt die ten noorden van ons land te liggen. En dat betekent dat we met hoge druk in het zuiden en lage druk ten westen van ons land een beetje op de grens komen zitten. Ja, en op die grens daar komen dus die buiengebieden voor. Nee, en een eerste buiengebied staat op programma voor eigenlijk de donderdagavond en nacht naar vrijdag toe. Ook vrijdag overdag zitten nog buien. En dat is eigenlijk de overgang naar wat koeler weer, naar de warmte die we gaan krijgen. Want we zullen zien dat aanstaande donderdag, dan wordt de stroming meer zuidelijk. Ja, en dan zien we op een gegeven moment dat de lucht een stuk vochtiger wordt, een stuk benauwder wordt, nog wat warmer wordt zelfs. En dan is het echt niet aangenaam buiten. En ja, de overgang naar het koelere weer wat daarna moet gaan komen, ja, dat heeft wel behoorlijke impact misschien. Dus dat moet je goed in de gaten houden. Dus ik zou sowieso nu al bijvoorbeeld zeggen, even de berichten goed in de gaten houden. Nou, na die buien die dan zeg maar de overgang naar dat wat koelere weer inluiden, ja, zien we daarna eigenlijk voor het weekend en ook volgende week in alle grote lijnen dat lage druk het weer toch een beetje blijft bepalen met regelmatig storingen die overtrekken. Dat wil niet zeggen dat het alleen maar slecht weer is, absoluut niet. Hè, maar toch regelmatig skit dat er wat buien kunnen vallen. Als zullen nu hoeveel in de volgende week echt wel een stuk minder zijn. Maar komt een paar dagen, met name de donderdag, vrijdag en de zaterdag, ja, dan moet toch rekenen toch op wel aardig wat regen. En het zou zomaar kunnen zijn dat in die drie dagen tijd misschien wel 40, 50 millimeter naar beneden komt op een aantal plaatsen. Dus er komt wel aardig wat op ons af. We zullen eerst eens even op een reis zetten, wat gaat gebeuren.
0: Ja.
1: Trouwens, het zou best kunnen zijn dat eind volgende week tijdelijk eventjes het weer eventjes weer wat warmer gaat worden. Maar in grote lijnen is het ook voor volgende week en ook de week daarna, zeg maar, is het gewoon toch vrij wisselvallig. Die hitte die we hebben gehad, die krijgen we niet meer terug voorlopig. En ik denk helemaal niet meer, want het is natuurlijk ook straks in september, dan begint weer kundig gezien de herfst.
0: Ja.
1: Ja, dat willen de mensen natuurlijk nog niet horen, maar weerkundig gezien de herfst wil niet zeggen dat we geen nazomer kunnen krijgen natuurlijk. Want er zijn wel een boel weerkaarten die toch richting half september toch wel duiden op een wat meer hoge drukgebieden. En dat zou het beste zo kunnen zijn dat we dan nog een mooie periode met mooi nazomer weer tegemoet gaan. Maar voordat het zover is, mooi eerst hier doorheen zullen we maar zeggen.
0: Ja.
1: Maar goed, we moeten niet klagen. We hebben zoveel warm en droog weer gehad. En dan moest natuurlijk een beetje compensatie komen in de natuur. En ja, het begin wordt er meegemaakt, zal ik maar zeggen. Vandaag hadden we natuurlijk ook een heel aardige dag met veel zonneschijn. Behalve in het uiterste zuiden van het land.
0: Ja.
1: Daar zaten ze vlakbij in de storen die daar ten zuiden lag. Ja, daar was veel meer bewolking geweest. Daar ook de laagste temperaturen, zo'n beetje 22, 23 graden. In onze regio zo rond de 25 graden. Het was zeer genietbaar weer. Wat ik zei, het is gewoon mooie droge lucht. Dus geen vochtigheid en dergelijke. Dus dat was prima uit te houden in dat geval. Nou, vanavond en vannacht is het zo dat de opklaringen zijn. Koelt weer lekker af. 12, 13 graden, dus prima slaap in dat geval. En dan morgen krijgen we een dag met heeft eigenlijk vergelijkbaar met vandaag veel zonneschijn. Temperatuur vergelijkbaar, een graad of 25 ongeveer. Ja, en daarbij nog eens een keer een oostenwindje. Kortom, het lijkt heel veel op het weer van vandaag. Dus ik zou zeker ervan gaan genieten als je de mogelijkheid hebt. En dan zien we de donderdag in eerste instantie. Of daar gaat het allemaal nog wel. Ja. Eigenlijk wel flinke zonnige perioden. En tot in de avond is het waarschijnlijk dan gewoon droog. Wel een toenemende benauwdheid bij stijgende temperaturen. Ik denk zo'n 7, 8, misschien wel 29 graden in de regio. En langs de oostgrens en Zuidoost-Nederland zou het misschien wel eens tegen de 30 graden nog kunnen worden. Of iets overheen zelfs. Kortom, dat wordt echt een warme, benauwde, klamme dag eigenlijk. In de loop van de dag wordt het alleen maar benauwder. Dus dat wordt er niet aangenamer van. Maar goed, dan is daar gevolgen in de avond en de nacht naar vrijdag toe. Dan komen we vanuit het zuidwesten flinke regen en onweersbuien opzetten. En daar kunnen echt forse exemplaren bij zitten. En hagel, windstoten, alles kan erbij voorkomen. En dat heeft zijn beslag eigenlijk ook op de vrijdag. We zien eerst als hij dan in de loop van de nacht naar vrijdag toe wordt geluid aan wat droger, een aantal uren. Maar vrijdag met name in de loop van de dag kunnen er weer een aantal flinke regen en onweersbuien. Ook dan is er kans op hagel en windstoten voorkomen. Kortom, twee echt onzinnige dagen die donderdag en die vrijdag zoals het nu lijkt. Temperaturen op donderdag, dat zei ik al, hoog. En op vrijdag zien we dat een stuk lager is met zo'n 22, 23 graden. Dan gaat het nog wel. Wat de temperaturen betreft, dat is vrij normaal voor de tijd van het jaar. En ook in het weekend dan zien we nog wel zonnige perioden. Ook enkele buien, dat zeker wel. En met name in de middag is dat het geval. En temperaturen dan 22, 23 graden. Kortom, daar maak je niks aan. En volgende week, ik zet al een beetje, blijf wisselvallig. Want na zonnige perioden kan ook elke dag kunnen wel één of een paar buien gaan vallen. Temperatuur nog het algemeen zo tussen de 20 en de 23 graden. En dat is ook niet zo gek veel mis mee. En ook eind volgende week zijn er al mogelijk dat de temperatuur eventjes boven de 25 graden gaat komen voor één of twee dagen. Maar de kans is aanwezig. Moet maar even zien of dat inderdaad zo komt. Maar daarna lijkt het opnieuw de wisselvalligheid weer toe te gaan slaan. Ja, waar ik het zei. En dan zou het toch zo'n beetje half september kunnen gaan duren. Dat het weer omslaat. Dat je dan misschien eindelijk een keer weer hoge drukgebieden gaat krijgen. Die het weer gaan bepalen. Maar misschien toch nog een mooi nazomertje in het verschiet. Dus we moeten even in de gaten houden in ieder geval. Maar in ieder geval voorlopig. Met name de komende paar dagen. Donderdag, vrijdag. Goede berichten in de gaten houden als je niet echt weg moet of wat dan ook, of het water op gaat enzovoort. Houd in de gaten, want er kunnen echt hele forse exemplaren bij zitten. En wat ik al zei, er kan misschien wel 30, 40, misschien wel 50 mm naar beneden komen lokaal. En dan nogmaals, onweersbuien, je wind op de gaten, dat is soms ene plek heel heftig en andere plek valt het enorm mee. Dat is het lastige aan het voorspellen hiervan. Maar goed, houd de berichten goed in de gaten.
0: Dat gaan we in ieder geval doen, Wilfried. En de komende twee weken is er geen Infomix. En we spreken je daarna weer. Dan gaan we eens even kijken.
1: Hoop ik, we zitten half september zo'n beetje. Ja. En als het goed is, moet het dan beter weer zijn.
0: Ja, daarom. Dan wou ik net zeggen, dan hou het even in de gaten. Of dan het zonnetje weer tevoorschijn komt als jij ook weer in de uitzending bent.
1: Ja, het wordt absoluut geen kom aan een kwel slecht weer of zo. Volgende week weer. Maar bedoel, het wordt allemaal wisselvalliger. Het wordt kans op buien. Dus je moet elke dag wel een paraplu meenemen. Maar goed, je hebt ook hele mooie momenten ertussen zitten. En sommige dagen, daar zijn er wel buien. Maar misschien net in jouw regio net even niet. Ja, daar moet je een beetje geluk mee hebben. Dus. En het wordt niet echt koud, dus dan valt het nog wel mee. Dus we moeten niet te veel klagen. Het ziet er best wel aardig uit. Alleen we krijgen wel vaker buien. En dat is nog eenmaal wat nu aan de orde is.
0: Ja, Wilfried, ik wil jou bedanken. En we spreken je over een aantal weekjes weer. En dan pak je de actuele stand van zaken weer op.
1: Gaan we zeker doen. Tot over twee weken.
0: Tot over twee weken.
1: Doeg.
2: Dit is InfoMix met muziek en informatie.

0: Deze week geen jazz en more in InfoMix, maar toch veel muziek. Zo hadden we net hier de blues in uit Heerde, die aanstaande zaterdag op de planken staat. We blikten natuurlijk met Jan Egbert Kieskamp terug. En hij noemde al E-pop. Hij zegt dat is ook een gratis festival. En degene die er alles van weet, hebben we nu aan de telefoon. Dat is Ilse van Essen. Dag Ilse.
1: Hallo.
0: Ja, want Jan Egbert noemde het al, het festival, is ook gratis. Maar allereerst dreigt de donkere wolken over het festival te komen. Oftewel, zou niet verder gaan en opeens gaan jullie toch verder mooi.
1: Ja, we hadden natuurlijk in december of januari was er sprake van dat er een aantal bestuursleden weg waren gegaan. En dat moest natuurlijk opgevuld worden.
0: Mm.
1: En wij zijn met een aantal mensen hebben gezegd, als er niemand anders wil, dan willen wij heel graag hierin stappen. Want E-pop is afgelopen jaar voor 25e keer al heeft plaatsgevonden. En ik vond het heel erg belangrijk dat het door bleef gaan. Omdat het natuurlijk een festival is voor jong en oud. Hè. We beginnen al om 2:00.
0: Mm.
1: En om 2:30 beginnen de eerste bands al te spelen. We hebben daar ook gelijk al dit jaar al wat aanpassingen in aangebracht. Door het kinderactiviteiten iets uit te breiden. Om het nog aantrekkelijker te maken voor gezinnen. En ja, we hebben natuurlijk een fantastische line-up die door onze programmeur Milan is samengesteld. Daar we ontzettend trots op zijn. En ja, wij hebben er gewoon ontzettend veel zin in.
0: Ja, we draaiden net al een van de line-ups. Jello Fox draaiden we net met Slow the Sun. Die staat op het programma. Ik vraag zo nog wel meer artiesten. Je noemde de kinderen al. Wat ik heel in de geschreven media las ik. Het kinderterrein heet de Uilenbelt. Waarom?
1: Ja, we wilden dit jaar meer aansluiten bij Epe en Epe Wild. Dus daar hebben we gewoon een aantal dieren uitgezocht die wij ontzettend leuk vonden. En daarom hebben we de Uilenbelt bedacht, omdat er natuurlijk van alles te ontdekken valt. Want wie heeft er nog nooit een uilenbal uitgepluist? Dat wil gewoon iedereen doen. Zo zijn we op die naam gekomen. Maar we hebben natuurlijk ook het dorstige hert. Hè? Onze bar heet zo. Een beetje een verwijzing daarnaar. Dus we vonden dat heel erg belangrijk om dat thema erin te brengen. En natuurlijk, Epe bestaat 850 jaar. En daar wilden we natuurlijk ook zeker aandacht voor hebben. Dus op die manier zijn we daar toegekomen om dat zo te gaan noemen.
0: Ja, even verfrissende doorstart van E-pop gelukkig. Met van alles en nog wat eromheen. De line-up, kun je wat... daar is Milan wel hartstikke druk mee geweest volgens mij dan.
1: Ja, zeker. We hebben natuurlijk ontzettend geluk dat we zo'n goede jonge programmeur hebben die zelf ook in de muziek zit, hè? Milan van Münster.
0: Hij heeft hier in de studio wel eens met zijn trompet gestaan in het hoekje hier. Dat zie ik nog wel voor.
1: Echt waar? Ja, oh, wat fantastisch. Ja. Nou ja, en hij heeft zoveel energie erop zitten. Hij zit zelf nog op het conservatorium en toch doet hij dit er gewoon even bij, hè? Dat is niet even.
0: Mm-hmm.
1: Maar hij heeft ontzettend leuke line-up bedacht. 'S middags, als de families er zijn, dan hebben we gewoon wat meer easy listening muziek. En 's avonds dan gaan we ook wel iets... dan hebben we een rapper staan en een iets stevigere band hebben we er staan. Zodat we voor iedereen wat wils hebben. En dat het ook echt gewoon een diversiteit van de line-up is. Dat vonden we ontzettend belangrijk. Want we willen namelijk dat iedereen komt. Omdat het en gratis is. Het is heel erg verbindend. We zien altijd zie je mensen die je al een tijd niet meer gesproken hebt. Dus het is zo belangrijk dat dit blijft bestaan. En ja,
0: is dat ook een reden? Ja, is dat ook een reden dat jij toegetreden bent tot bestuur? Want ik weet niet hoe jij betrokken was of bent bij het E-pop festival.
1: Ja, dat is wel weer een bijzonder verhaal.
0: Vertel.
1: Vroeger is het natuurlijk het trapfestival geweest.
0: Ja.
1: En daarna hebben Dennis en Nicole het overgenomen. Dat zijn vrienden van mij. En Dennis en Nicole hebben het stokje toen overgegeven aan Merel en Tino. En Tino Vanesse is mijn broer. En daarna heeft iemand het overgenomen. En dat zijn allemaal bekenden van mij. Dus ik had zoiets van, ja, zij hebben daar zoveel tijd en energie in gestoken. Ik heb altijd zo mogen meegenieten, ook nog toen de kinderen klein waren. Dus ja, ik had zoiets van, ja, dit moet blijven bestaan. Op die manier heb ik gezegd van, ja, we moeten hier instappen. En we hebben een ontzettend leuk bestuur. En je merkt ook gewoon dat er heel veel energie in zit en heel veel ideeën zijn. Wat we gewoon niet in 1 jaar ook kunnen uitvoeren.
0: Nee, dat snap ik.
1: Maar we hebben gelukkig volgend jaar gehoopt het natuurlijk weer te doen. Maar ja, het is gewoon fantastisch om te doen. En het is heel veel werk. En we zijn ontzettend dankbaar dat er ook zoveel sponsoren hier aan meewerken. En het zo'n warm hart toedragen. Daar ben ik echt ontzettend dankbaar voor.
0: En wederom, Jan Egbert zei het net ook al, uniek dat het weer gratis is. Dus
1: Ja, zeker. En voor iedereen, hè. Dus en voor de kleintjes en nou ja, ook voor de volwassenen. Mijn vader, die wordt dit jaar 80, die loopt daar ook altijd rond. En die heeft ook geen editie gemist, want hij vindt het ook zo geweldig om iedereen weer te zien en te spreken. Dus we hebben echt, ja, dat is ook echt onze doelgroep, echt van 0 tot 100 bij wijze van spreken, om die gewoon een hele mooie dag te gaan geven.
0: Hip-hop is van iedereen en echt iedereen, mag dat is een slogan bij jullie in ieder geval. De eerstvolgende editie dus 5 september. Het duurt nog 10 dagen, 17 uur, 16 minuten en 26 seconden. Dan zegt de luisteraars, hoe weten ze dat nou precies? Nou, dat staat op jullie website en die website heet...
1: Hip-hop.nl.
0: Hip-hopfestival.nl zie ik het?
1: Ja, hip-hopfestival.nl.
0: Hip-hopfestival.nl. Er staat alle informatie op, luisteraars. De sponsoren, de foodtrucks. Want er is er genoeg voor de inwendige mens. Genoeg redenen om een dagje naar Epe te gaan.
1: Zeker weten.
0: Hey, bedankt voor nu en graag tot een volgende keer.
1: Ja, en bedankt voor je tijd. En ook. Allemaal, kom naar Epe.
0: Helemaal goed. Hoi.
1: Tot ziens, dag.

Ja, je hoorde nog bijpassende muziek. Een van de andere artiesten die optreden op het EPOP-festival, Jasmina. En Over the Moon. En meer informatie op epopfestival.nl. We blijven met de muziek. We gaan naar een heel andere stijl toe. Naar oeroude Georgische zang. En daar ga ik zo meteen bellen met Dunja namens Huize Kolthoorn Museum Geelvink. Maar we gaan eerst naar muziek luisteren.

0: Ja, u hoorde Georgisch gezang, oftewel Ensemble Sacravento. Want die gaan optreden bij Museum Geelvink op Huizen Kooldhoorn. Degene die alles van weet is Dunja. En die hebben we weer aan de telefoon. Want jullie timmeren aardig aan de weg, Dunja, of niet?
1: Ja, goeie avond. Ja, heel zeker. Ja, ze volgen elkaar op, hè, deze concerten. Vorige week hadden we een mooi concert met het Oekraïense echtpaar op slang. Dat was opera. Mm. En ja, dit keer wordt het een koor. En ze komen wel met 16 of misschien wel 20 zangers en zangeressen.
0: Ja, we draaiden net ook van het ensemble de muziek. Wat voor de mensen die Georgisch muziek niet kennen, wat maakt deze muziek zo bijzonder?
1: Ja, dat is een hele oude zangtraditie. Van een heel speciaal soort van harmonieën. Het zijn drie tonen die tegen elkaar ingezongen worden. En dat geeft hele bijzondere harmonieën. En het is zelfs zo bijzonder dat de UNESCO heeft besloten dat dit tot werelderfgoed behoort. Hè, de werelderfgoed kan een gebouw zijn, kan een piramide zijn of een grachtengordel.
0: Ja, daar denk ik dan aan. Ja,
1: nee, maar het is ook overgeleverde tradities, gebruiken. Een zoiets als deze manier van zingen, die zo bijzonder is, die dus ook van generatie op in generatie wordt overgedragen. En zelfs nu in Nederland wordt overgedragen op Nederlandse zangers en zangeressen. Maar dat wordt ook onder het werelderfgoed. Het zou dus een groot verlies voor onze beschaving zijn als die traditie zou vergeten worden. Hè?
0: Ja, je noemt al Nederlandse zangers en zangeressen. Dus het ensemble bestaat dus niet alleen uit Georgische zangers en zangeressen.
1: Nou, er wonen niet zoveel Georgiërs in Nederland.
0: Nee.
1: De dirigente, Ketivan Tsiklauri, zij is Georgisch. Mm-hmm. En één of twee andere van oorsprong van geboorte Georgiërs zingen mee. Maar het grootste deel zijn Nederlanders.
0: Oké.
1: Okay. En die wonen in onze regio.
0: Ja, bijzonder om te horen.
1: Dat maakt het extra bijzonder, ja.
0: Ik begrijp dat de dirigenten ook zelf zichzelf begeleiden met een aantal liederen op een panduri, als ik het goed uitspreek. Wat is dat?
1: Ja, dat is een traditionele, het is een soort luid. Het is een Georgische luid met drie snaren. Dus ook van oudsher dus overgeleverd. En maar het is niet alleen maar met luid, het wordt met trommels begeleid en op onze piano. Dus die krijgt ook een rol te spelen.
0: Nu zijn de weersvooruitzichten wat minder dan de afgelopen tijd. Is het die concerttent overdekt?
1: Ja, we hebben het gepland in een tent. Dus het is een tuinconcert. En het is onder de mooie bomen, maar het vindt wel plaats in een tent waar de mensen ook zitten op stoeltjes. Dus het is op zich maakt het niet echt uit. Het is onder elke weersomstituatie is deze muziek prachtig.
0: Wat is de reden dat jullie de ensemble naar jullie tuin hebben gelokt, wil ik zeggen, maar.
1: Ja. We hebben een hele lieve vriendin die ons veel helpt met catering, met Georgische hapjes. Katja Katabuli.
0: Ja.
1: En zij is eigenlijk de spil. Zij zingt ook in dit koor. En dat was haar voorstel van kan mijn koor niet eens een keertje bij jullie optreden. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk heel, dat kan. En het is een interessant experiment, want meestal hebben we een duo of een solist, mm-hmm. Of een heel klein ensemble. En nu wel, minstens 16.
0: Dat is een mooi om te horen.
1: Ja,
0: ik had graag langsgekomen aan de zondag, maar ik zit helaas in een ander land, oftewel in België. Zondag 30 augustus is het, om 4:00 middags begint het.
1: Precies,
0: Hoe kunnen mensen kaarten reserveren?
1: Ja, ze moeten even via onze website, www.poldhoorn.nl. Daar kunnen ze de concerten vinden. En dan op de concertpagina staat bovenaan koopkaartjes.
0: Nou, dat is heel simpel dus.
1: Ja, www.poldhoorn.nl. Ja, Poldhoorn, zo heet ons huis.
0: Ja.
1: En de tuin bij elkaar. Dat is Huize Poldhoorn in Heerde.
0: Genoeg redenen om aanstaande zondag af te reizen naar Huize Poldhoorn in Heerde. Even naar die website gaan, poldhoorn.nl.
1: Hartelijk welkom.
0: Staat al die informatie op. Dank voor je enthousiaste bijdrage wederom in Infomix. En graag tot de volgende keer.
1: Tot dan. Okay, tot gauw.
0: Dag.
1: Ja, want we gaan door.
0: Okay, dan ben je er weer.
1: Ja, zeker.
0: Goed, hiermee zijn we ook aan het einde gekomen van deze uitzending. De komende 2 weken is er op dit tijdstip waarschijnlijk een muzikale mix te horen. Vanwege vakantie van ondergetekende, maar ook van enkele technici. Mocht het anders zijn, dan volg ons op sociale media of stem gewoon af op dit station. Dus de komende 2 weken waarschijnlijk een muzikale mix. Ik wil u in ieder geval bedanken voor het luisteren naar deze uitzending, mede mogelijk gemaakt door Gert Roelofs, Wilfried Ansinga met het weerbericht en Dick Wittingen en alle gasten. En mijn naam is Harry Mulder. Ja, en als u op de dinsdagavond luistert naar Radio 794, kunt u zometeen luisteren naar de Soul 794 met Leo en Hans. En ik wil u nog even attenderen op de uitzending van aanstaande donderdag, het programma Brunch. Ja, dat komt live uit Emst met het Emsterfeest. Wil u een keer bijmaken hoe radio gemaakt wordt? U bent welkom in Emst in de tent vanaf 9 tot 12. Wat Instrumix betreft, graag tot de volgende keer.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer-songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
2: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
1: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers, het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Soul 794. It's time for a slow dance. Are you ready?
1: Ready.
0: For 2 hours of black music. On the Soul of 794 presents the ballads.
2: Soul lovers in town. It's time for romance. It's time for a slow dance. Some candlelight and you. Luther Vandross, Marvin Gaye, Michael Jackson, Prince, Teddy Pendergrass. Alle hebben zij gemeen dat ze allen niet erg oud geworden zijn. Ook deze zanger, zijn hele leven op krukken door de ziekte polio. En hij begon zijn muzikale loopbaan bij de Velvetones. Maar echter als solo-artiest maakte hij deze prachtige, wonderschone ballad waar we deze show mee gaan starten. En die kwam uit op de dag dat hij overleed. So cool. Oh baby. Hij zingt het al. En deze heer heet Walter Jackson. We zijn bij je tot aan de klok van 11 uur.

0: Hij zingt It's Cool. It's Cool When I'm With You. En een zanger die heet Walter Jackson. En het bijzondere is dat dit nummer, dit album, A Portrait of Walter Jackson, kwam uit tegelijk met dit nummer op de dag dat deze man overleed. Hoe triest kan het zijn? En deze man, ja, die heeft prachtige songs gemaakt. Maar dit vind ik wel een van zijn allermooiste. En als je net inschakelt, je luistert naar de Soul of 794. Vanavond het thema, de ballads. En tot aan de klok van 11 uur gaan we jou verwennen met heerlijke soulful soul, funk en jazz.
1: Are you ready for some black music? The Soul of 794. Presenting the greatest soul and funk ballads.
0: Oh yes, ze zijn weer present. Met een killing mooie song uit de zomer van 1975. LP, That's the Way of the World. Oh yeah, baby. Reasons. Oh, wat mooi.

0: voorbij ben. Earth, Wind and Fire. Zoals elke week, vast moment in deze show. Geschreven door de legendarische Charles Stepney. Die enkele albums later helaas veel te vroeg overleed. En die mooie stem die je hoort, ja, die man zit er nog steeds bij. Die man met die mooie kopstem, Mr. Philip Bailey. En de song werd geproduceerd door de percussionist, door de drummer van de band, door Mr. Larry Dunn. Je hoorde Earth, Wind and Fire van het prachtige album That's the Way of the World. Hoorde jij het prachtige Reasons.
1: The Soul Train is coming. Get on board. Sit down and relax. Our destination, the soul of 794. Are you ready for a real Soul Train classic? Here it comes, just for you, Soul Brothers and Sisters.
0: Oh yeah, tortelduifjes. Nu voor jullie een song waarbij je helemaal op je gemak gaat voelen. Stel je toch eens voor, een hagelwit strand. Al lopen met je liefje door het water, hand in hand. Samen kijken naar de ondergaande zon. En dan de music. De music van T-Connection van de Bahama's. Oh yeah, baby, a love supreme. Oh, ik zie het helemaal voor me. Oh, ik ga hiervan genieten en heerlijk wegdromen.

0: Supreme. Formatie T-Connection. En deze band die komt van de Bahama's. Is opgericht door twee broers, Kirkwood en Theopolis Coakley. Is allemaal uitgebracht op het legendarische Capitol Records label. Je hoort het allemaal hier, met dit programma. The Soul of 794. Helemaal speciaal voor jou.
1: DJ, play one for my G-spot.
2: Oh, oh.
3: Isn't life wonderful? An essential dance floor classic. The Soul of 794.
0: Oh yeah, do it to me. Legendarisch producer duo, nu voor jou. Helaas is de man in het duo overleden. En samen waren zij verantwoordelijk voor hits van Miss Diana Ross, Gladys Knight met haar Pips. Echter samen maakten zij wonderschone songs. Zoals deze, Is It Still Good To You? Jawel, Ashford & Simpson.

Is it still good to you? Ashford and Simpson. Nicholas Ashford en Valerie Simpson. En wij kennen natuurlijk deze band met hun top 40 hit Solid. Maar deze jaar, in hun gouden jaren, Is It Still Good To You. Prachtig gezongen, prachtig in duet gezongen door deze twee grootheden. En dan, als je dan regelmatig luistert, dan weet je rond deze tijd het soulnieuws. En we moeten helaas heel vaak sad news aan je melden. Zo ook deze keer weer. Jerry Butler, lead voice van The Classic Impressions, is overleden. En hij begon natuurlijk met het zingen in de kerk. Zoals zoveel soulzangers en jazzzangers. Sowieso veel artiesten. En dat deed hij daar met zijn maatje Curtis Mayfield. En hij groeide op in de omgeving van Duval, Mississippi. En verhuisde later met zijn ouders naar Chicago. Heel natuurlijk contact met zijn oude maatje Curtis Mayfield. En samen, voordat het grote succes begon, zaten ze bij de band The Impressions. En zaten ook nog een tijdje bij de doo-wop band The Rustones. En dat deden zij enkele jaren. Tot het moment dat zij dus samen bij The Impressions kwamen. Deze Jerry Butler is helaas overleden. Hij werd 85 jaar. En hij zal als muzikant en als mens zal deze man heel erg gemist worden. Maar wij houden zijn legacy, houden wij in leven door zijn muziek in deze show te blijven draaien. We laten je een prachtige song van hem horen uit uit Philadelphia. Uit de Philly-stal, geproduceerd door Kenneth Gamble en Leon Huff. Een prachtige song. En hoe triest ook, we krijgen er natte ogen van. En dit nummer heet dan ook Sad Eyes.

0: Sarah. Ik krijg er natte ogen van. Als ik denk aan al die mooie albums. Nooit meer Jerry Butler. Nooit meer die prachtige zoon van deze man. Die Void. Helaas. En ook hij maakt nu deel uit, zoals voor velen, van het hemelse koor. Je hoorde Jerry Butler met Sad Eyes. En dan, ja, dan weet jij. Op dit moment heb jij gewacht. Het moment. Het moment van collega Leo. En deze keer dan komt hij met een zanger. Die ooit deel uitmaakt, jawel, van een ware boyband. Met een aantal top performers. Leo, wij willen heel, heel graag meer van je horen. Jouw moment in de show.
1: Ja, Hans, als we het hebben over pure soul met een gouden randje, dan mag deze man absoluut niet ontbreken, Hans. Ik heb het over Johnny Gill, in ieder geval geboren in Washington, D.C. Begon al op 5-jarige leeftijd met zingen in de kerk, samen met zijn broers. Hij werd ontdekt dankzij een demo die hij had opgenomen met zijn jeugdvriendin Stacy Lettison. En ja, dat was dan het begin van zijn carrière. Hij brak door als soloartiest in de jaren 80, maar groeide uit tot een superster. Tot hij toetrad tot de legendarische R&B-groep New Edition, Hans, waar je net al zei, in de boyband. In ieder geval, zijn volwassen stemgeluid gaf de groep een nieuwe sensationele dimensie. En natuurlijk ook zeer veel kracht gaf hij mee. Ook door het solo ging hij echt schitterend in de jaren 90. En in de jaren 90 bracht hij ook zijn iconische album uit. Simpelweg getiteld Johnny Gill. Met daarop de klassieker die we zo meteen hier gaan draaien, Hans. Tot op de dag van vandaag is Johnny nog steeds actief bezig. En hij treedt nog steeds op. Brengt nieuwe muziek uit en hij blijft erg lief bij zowel de oude als de nieuwe generaties soul-liefhebbers, Hans. Zijn stem, zijn stijl, zijn charme, alles klopt bij hem. Ik zou gewoon zeggen, leun lekker achterover, sluit je ogen, laat je meeslepen door de fluweelzachte klanken van deze tijdloze nummer van Johnny Gill met My, My, My.
0: Oh, dank je, Leo. Mooi.
2: The one and only personality. The man behind the soul of 794. DJ Leo Hunneman, he gives you his special moment of soul.

0: baby. Wat een heerlijke song. Wat een keuze. Johnny Gill. Ex-member van New Edition. Uitgebracht op befaamde Motown-label. En deze man, wat had deze man toch een zwoele voice. En deze man, als hij concerten gaf, dan gaf hij concerten, jawel, voor ladies only. En dan belanden er bij regelmaat slipjes op het podium. Zo bekend was deze man. En zo geliefd bij de dames was deze man. En dat komt vooral door die hele mooie, zwoele voice. Want hij was natuurlijk de vervanger van Ralph Tresvant, toen de tijd bij New Edition. En toen kreeg de band New Edition, de boyband, kreeg een compleet andere sound door deze mooie, zware bariton voice van Mr. Johnny Gill. Heerlijk, Leo.
1: Ja, Hans, dit nummer, dat is niet alleen zwoel, maar ook stijlvol. Maar ook echt een schoolvoorbeeld van hoe soul in de jaren 90 klonk. Rijk, romantisch en een vol gevoel. En Johnny Gill kreeg met dit nummer zijn grootste solosuccessen. En hij bewees maar weer dat hij veel en veel meer was dan alleen maar groepslid Hans in New Edition. En het mooie ervan is, Hans, dat deze man is nog lang niet klaar. Hij treedt nog steeds op. Werk aan nieuwe muziek en blijf trouw aan zijn stijl. Een levende legende in de soul. En we zijn blij dat we hem net hier konden laten schitteren. Hier bij de Soul of 79 voor ons.
0: Weet je, Leo, ik ben zelf groot fan van deze man.
1: Ja.
0: Van Johnny Gill. Sowieso van die hele band, hè.
1: Ja.
0: Want kijk, er zat natuurlijk Ralph Tresvant zat erin.
1: Mm-hmm.
0: En Ralph Tresvant, die heeft solo heel veel gedaan. Er zaten drie heren in. Die hebben de groep opgericht. Bell Biv DeVoe.
1: Yeah.
0: Maar daarbij zat ook nog, ook niet tenminste, Bobby Brown. Hè?
1: Ja, ook ja.
0: En Bobby Brown, ja, die kennen we natuurlijk allemaal van zijn mooie songs. Maar die kennen we vooral in de relatie met Whitney Houston. Het was denk ik niet zo'n succes. Nee. Maar even terug naar het album van Johnny Gill. Ja, als je alleen al kijkt, hij zat natuurlijk bij het grote label Motown. Het werd geproduceerd door L.A. Reid en Babyface. In de background zat een band, eigenlijk After Seven.
1: Mm-hmm.
0: En After Seven bestond weer uit allemaal familie van de producers.
1: Yeah.
0: Het was één groot project met alleen maar klasse muzikanten, klasse background vocalisten en dan die voice van Johnny Gill. Leo, ik kan je zeggen, ik heb genoten.
1: Yeah.
0: En ik denk met mij velen.
1: Maar wist je trouwens, Hans, dat dit liedje zo'n impact had, dat het niet alleen een R&B hit werd, maar ook dat het heel vaak op bruiloften en liefdesavondjes over de hele wereld te horen was, dit nummer?
0: Nou, ik kan me dat helemaal voorstellen.
1: Alleen puur door die zwoele stem van hem.
0: Ja, onwijs, hè.
1: Weet je wat we doen, Hans?
0: We gaan door.
1: We gaan door.
0: We gaan zeker door.
2: We doen het voor u. Op de radio. Voor u.
0: Ja, je hoort hem voorbij komen. Johnny Gill. En ik had het over Mr. Bobby Brown. Ook bandlid New Edition. En jawel, je gaat hem horen. Hoe, baby? Baby, let's do it right. You know what I mean. I wanna hold you tight, honey. Come on and stay with me all night long. I wanna rock with you, honey. I wanna roll with you, honey. De grootste hit van Bobby Brown hoor je nu. En die heet Rock With You. En die is, minstens zo mooi. Genieten.

0: baby. I wanna roll with you. Ooh, I wanna rock with you. Ook nieuw edition, deze band. Hiervoor hoor je Johnny Gill met die prachtige My My My. En deze voice, de voice van Bobby Brown, toen hij nog helemaal in goede doen was. Niet aan drank, drugs en rock'n'roll, maar alleen maar bezig hield met heerlijk zingen en mooie nummers maken. Rock With You hoorde je van Bobby Brown.
1: Hey girl, we're gonna take it nice and slow.
2: The Soul, the Soul 794.
0: Idols, The X-Factor, The Voice. Doe ze maar op. Niet meer weg te denken uit TV-land. En van al die shows is er toch eigenlijk maar één zanger geweest met echte internationale allure. Jawel, Boris en Yeah Baby, When You Think of Me.

0: Boris. Boris Titulaar, zo heet hij. En ik heb hem ooit mogen interviewen. En wat een fanaat, wat een soulfanaat en wat een aardige man. Het kwam van het album Rely On Me. En het album werd uitgebracht nadat hij in die tijd was er nog... wat was het? X-Factor, The Idols. Dat hij toen die show had gewonnen. En toen werd het album uitgebracht. Dat was zijn eerste single... die heet When You Think Of Me, is geproduceerd door Jochem Fluitsma en Ed van Tijn. En oh, wat is het toch jammer dat deze man eigenlijk zoveel pech gehad heeft met slechte management. En hij heeft heel veel verloren. En ik hoop dat hij weer snel terugkomt met hele mooie nummers. Want dit is toch een van de allerbeste artiesten die ons land kent. Ik zei het al, met internationale allure. En die man die heet Boris. Prachtig nummer toch?
1: Are you ready for some classic grooves? A little bit romance, some heart and soul. Well, here is
2: The Soul of 794.
0: En jullie zijn vast in de mood voor nog meer heerlijke lovely soul songs. Dit zal denk ik de laatste song in de show zijn, maar dan gaan we afsluiten. En met deze song, Baby. En als je dan je partner even lief aankijkt, dan weet je, it's gonna be a lovely day. Je hoort sax player Walter Baisley. En hij maakte van de song van Bill Withers, maakt hij een heerlijke cover. Zo lekker en zo fijn. Dan gaan we nog even gaan genieten. En dan straks uur 2. Oh, en dan kan ik je beloven dat we dan gewoon doorgaan met z'n tweetjes.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer, songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen... en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milena van der Smissen vertolkte Parton... in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly... En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
2: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... Ze is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt ze een grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's. En zij brengt die werelden gewoon samen.
1: En waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is de Soul of 794. Te ontvangen via internet op Radio 794. In de ether 106.5. Op de kabel 93.1. Presentatie Hans Blok van 9 tot 11 uur. The Soul of 794.
1: Yes, uur 2. Zit je er helemaal klaar voor? Glaasje wijn. Dicht bij elkaar op de bank. Hand in hand. Kijk elkaar maar eens lief aan. Dat moet genoeg zijn om te weten dat je elkaar heel lief vindt. En dan de music. The Soul of 794, the ballads. Lovely soul. Tot aan de klok van 11 uur. Nu twee broertjes. Ontdekt door Quincy Jones. The Brothers Johnson. Ze zingen voor jou, I'm giving you all my love. En oh, wat gaan we genieten het komende uur. Lovely soul, voor jou.

0: The Tramps. Deze keer het filmmoment in de show. Where do we go from here? Geproduceerd door Baker, Harris en Young. Arthur Baker, Norman Harris en Earl Young. En de laatst genoemde zat natuurlijk ook bij deze band, The Tramps. En deze man was de uitvinder van de Four Steps beat. Het werd geschreven door Arthur Baker. En ja, toch een heerlijke song van deze heren met die prachtige voice van Jimmy Ellis.
1: Baby, keep on. Keep on doing it. Right on. Get down. Baby, keep on. Keep on doing it. Right on.
2: It's time.
3: What we're gonna do right here is go back.
4: Hi, folks. Soul brothers and sisters. It's the soul of 794 on your radio.
0: Oh, hoor toch eens een piano. Mooie strijks komen er zo aan. En dan ook nog een killing voice. Een song waarbij je een brok in je keel krijgt. Weet je waarom? De liefde is voorbij. Love is gone. Je hoort Top Shelf.

0: love is gone. Nou, hier nog lang niet hoor. Hier komt het allemaal goed. De liefde bloedt hier als nooit tevoren. En deze song die werd vertolkt door formatie Top Shelf. Recorded in New York. Verschrijven 1981. LP The Night People. Heerlijk toch? Je hoorde Top Shelf.
1: Nieuw, de beste van Aretha Franklin. The Queen of Soul met 18 hits van Win.

0: Seesaw, China Fools en Respect. The Queen of Soul, Aretha Franklin. Haar grootste hits, de mooiste soulnummers. Nu ook de best of Aretha Franklin.
1: Oh yeah, ze was een waar soul-icoon. Voor altijd zal haar muziek te horen moeten zijn. Met recht een soul-diva, deze lady. En veel mooie songs bij ons gegeven. I Feel Like an Actual Woman, Respect. Maar ook deze song raakt mij elke keer weer. Oh, met top arrangementen van concertmaster Arif Martin. Together with Gene Orloff. Aretha Franklin zingt. Oh yes, I'm in love. And we are in love with her music.

0: rechtstreeks van het mooie zwarte vinyl. Een kraakje hier en daar. Maar ja, we moeten toch gewoon dit nummer laten horen aan jou. I'm in Love, natuurlijk van Mr. Aretha Franklin. Het werd geproduceerd door Bobby Womack. En Bobby Womack, die kennen natuurlijk allemaal, een groot soulzanger. Ik vind dit een van de mooiste songs van deze all-time soul diva, Miss Aretha Franklin. En hij heette, ik zei het al, I'm in Love.
1: Let's get it on.
2: The Soul of 794.
3: Soul music. There's nothing like it in the world.
0: Echte soul divas zijn er niet zoveel meer. Gladys Knight, Dionne Warwick, maar ook deze funky soul lady. Ze was al groot bij de groep Rufus. Je hoort Chaka Khan met Night Moves.

0: LP, What You Gonna Do For Me. Een heerlijk album van deze dame. Het was haar tweede of derde soloalbum nadat zij Rufus ging verlaten. En in de background hoor je Hammer Stewart. En Hammer Stewart, ja, die ken je weer van de Average Y Band. Het werd allemaal gearrangeerd en gecomponeerd door concertmaster Gene Orloff. En het werd mede geproduceerd door ook een grootheid in de soul scene. Dat is Mr. Arif Mardin. En die mooie voice die je hoorde was van natuurlijk van Chaka Khan. Soul diva bij uitstek. En je hoorde The Night Moods.
1: I want to be with you, soul brothers and sisters. Giving you the greatest soul and funk. On the soul of 794. Together with DJ Hans Blok.
0: And oh yeah, love is everywhere. Zelfs hier in de studio krijgen wij vlinders in onze buik. En wij denken aan onze partners en hopen voor altijd bij elkaar te blijven. Oh, maar vanzelfsprekend is dat niet hoor. Want anders is ze zo bij je weg. Liefde moet je koesteren. Don't go away. Je hoort Platypus.

0: Platypus. Platypus met Don't Go Away. Ik zei het al, liefde is niet vanzelfsprekend. Koester je liefje en wees lief voor haar. Anders is zij zo bij je weg. Dit nummer werd uitgebracht op Casablanca Records en Tapes. En het werd allemaal geproduceerd door de leden van de band zelf. En deze band die heet Platypus.
1: Time to relax. The smoothest soul and funk grooves. Your DJ for tonight, Hans Blok.
0: Some smooth jazz in deze show. Van een lady die bij ons furore maakte in de jaren 90 bij North Sea Jazz. En daarna, ja, daarna werd ze heel erg bekend. En haar faam is haar instrument. Haar voice. En wat ze daarmee kan, haast niet te bevatten. Ze werd groot in de jazz. Maar ze maakte een uitstapje in de soul. Met een gek album. Produced door grootheid Mr. George Duke. Je hoort Miss Rachel Farrell. And she sings...

0: Till You Come Back To Me. Mrs. Rochelle Farrell. En deze dame, ja, die kan dus heel hoog komen met haar voice. En ze lijkt een beetje, wat zij kan bereiken is zeggen dat zij glas kan laten springen door, ja, de hoogte van haar stem. Rachel Farrell van haar album Rachel, geproduceerd door George Duke.
1: De mooiste soul-songs aller tijden staan op Soul Classics. Soul Classics.
2: Don't you know I'm wondering? Look how I'm wondering.
1: Soul Classics. Op dubbelalbum, cassette en compact disc.

0: She got no panties on. Wat een onwijs sexy song. En deze dame, ja, die wil volgens mij maar één ding. And that's make love. Make sweet love. Je hoort Miss Tini Marie. En ze zong, ja, deze song, die zong zij, ja, volgens mij naar een absoluut hoogtepunt. En deze dame, Tina Marie, dat was een blanke zangeres. Heel lang werd gedacht dat zij dus een donkere uiterlijk had. Maar toen zij voor het eerst optrad in de Soul Train, toen kwam er een blanke dame tevoorschijn. En iedereen, ja, die was helemaal verbaasd. En deze dame die werd ontdekt door ook een grootheid in de soul scene. Ze werd ontdekt door Mr. Rick James. Always forever.
1: The Soul of 794.
0: De legendarische David Ruffin, zoals vele grootheden in de soul, vertrokken naar heaven. En hij was de lead voice van de monsterhit van The Temptations, My Girl. En dan nu van deze heer een unreleased song van deze te gekke soulzanger. Een werkelijk prachtige song waar alles in zit. En de song die gaat over dat je vrouw niet met een andere man wilt zien. Hij zingt, I don't want to see you with another man. David Ruffin voor je.

0: I don't want to see you with another man. Dat zingt Mr. David Ruffin, ex-lead voice van de legendarische Temptations. En ook deze man, helaas, overleden. En als ik dan op de klok kijk, dan hebben we niet zo heel lang meer te gaan. Tenminste, wat de uitzending betreft, want wij hopen nog heel lang door te gaan. En het is al laat. Het is eigenlijk ook tijd om te gaan slapen. Maar voordat we gaan slapen, dan gaan we nog even genieten van een hele mooie song on the Soul of 794. Ik zeg ook vast tegen Leo, het was me weer een genoegen, Leo.
1: Ja, Hans, jij ook.
0: En ik heb genoten. Ik heb genoten van jouw song van Johnny Gill.
1: Ja, absoluut.
0: En ik hoop ook dat de mensen genoten hebben. Maar nu nog één song. Eén song voor jullie. Ja. En die is van Mr. Gene Dunlap. En die heet Before You Break My Heart. Het is een man, het is een drummer die een paar prachtige albums heeft gemaakt. In de background vocals hoor je de Ridgeway Sisters. En met deze song gaan wij de show afsluiten. En we zeggen bye bye en tot volgende week.
1: Bye bye Hans, tot volgende week.
0: Dank je Leo.
2: Your attention please, ladies and gentlemen. This will be the last dance for tonight.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Whalen op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Country muziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boeren.